Defensie wil tientallen satellieten de ruimte inschieten, meldt de Telegraaf. De satellieten zijn bedoeld voor inlichtingen, navigatie, communicatie en potentiële vijanden in de gaten houden. Voor Nederland gaat het dan bijvoorbeeld om Russische schepen in de Noordzee. Er zijn al een paar Nederlandse satellieten in de ruimte. Over een uurtje rijden er in heel Nederland vrijwel geen treinen, trams, bussen of metro's meer. Tot 8 uur vanochtend staakt het openbaar vervoer uit protest tegen bezuinigingen van het kabinet. En ook na 8 uur moeten treinreizigers de reisplanner in de gaten houden. De rest van de dag rijden er minder treinen door de hitte. In Duitsland hebben ze al meegemaakt hoe het is om een paar uur zonder treinen te zitten. In het hele land lag het treinverkeer stil door een storing in een communicatiesysteem. De storing is inmiddels opgelost, maar het duurt nog tot in de loop van de ochtend totdat alle treinen weer normaal rijden. En Gianni Infantino van de FIFA staat nog steeds achter de drinkpauzes op het WK. Bij veel wedstrijden werden die door supporters onthaald met boegeroep. Infantino zegt dat iedereen onder dezelfde omstandigheden moet kunnen spelen, ook als het niet warm is of als het stadion airco heeft. En ook is het niet om het reclamegeld te doen, zegt hij. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het is helder en nog lang warm. De minima liggen tussen de 16 en 21 graden. Overdag wordt het zonnig en bloedheet met 31 graden in het noorden tot 36 of 37 graden in het zuiden. Radio.

0: Tot 8 uur vanochtend rijden er in het hele land geen treinen, trams, bussen of metro's. De vakbonden protesteren op deze manier tegen de geplande bezuinigingen van het kabinet op het gebied van sociale zekerheid, zoals verhoging van de pensioenleeftijd. Na 8 kan het nog wel even duren voordat het OV weer normaal rijdt. Er zijn vorig jaar meer kinderen van of naar Nederland ontvoerd, blijkt uit nieuwe cijfers. Het gaat om bijna 200 zaken. Kinderen worden regelmatig ontvoerd naar landen als Polen, Syrië, Amerika en Spanje. De kinderen worden meestal ontvoerd door hun eigen moeder, zonder toestemming van de vader of andersom. Mensen in Utrecht die de komende dagen even moeten afkoelen, kunnen terecht in de Domtoren. De kerk is extra lang open. Ook kunnen mensen op adem komen in musea, buurthuizen en bibliotheken. Amsterdam opende gisteren ook al zulke koelteplekken in de stad, bijvoorbeeld in een supermarkt. En Kroatië heeft een tweede WK-wedstrijd gewonnen. Tegen Panama werd het 1-0. Kroatië staat nu op 3 punten en heeft nog zicht op de volgende ronde. Panama staat na 2 wedstrijden op 0 punten en is uitgeschakeld. Eerder vannacht speelde Engeland in dezelfde groep gelijk tegen Ghana. Het bleef 0-0. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het wordt een zonnige en bloedhete dag. Het wordt 31 graden in het noorden tot 36 of 37 graden in het zuiden. Vanaf 12 uur geldt in een groot deel van het land code oranje vanwege de hitte.
1: Straks vanaf 8 uur, de 80s en 90s top 1500. Radio 10.

0: 5 uur.
1: Op veel plekken in het land rijdt er tot 8 uur geen OV vanwege een staking. Maar sommige vervoerders denken vanochtend wel gewoon te kunnen rijden. Q-Bus en Keoli bijvoorbeeld, maar ze waarschuwen wel voor uitval. Verder rijden er gewoon treinen tussen Amsterdam en Schiphol. En de bussen naar Schiphol en Eindhoven Airport rijden ook. Bij het Zeeuwse dorp Capellebrug is een zwaar ongeluk gebeurd. Een auto is daar vol tegen een boom gereden. De bestuurder is zwaar gewond. Volgens lokale media ging er een politieachtervolging aan vooraf. De N290 is in beide richtingen afgesloten voor onderzoek. Defensie wil tientallen satellieten de ruimte inschieten, meldt de Telegraaf. De satellieten zijn bedoeld voor inlichtingen, navigatie, communicatie en potentiële vijanden in de gaten houden. Voor Nederland gaat het dan bijvoorbeeld om Russische schepen in de Noordzee. Er zijn al een paar Nederlandse satellieten in de ruimte. In Brabant, in de buurt van Heelvarenbeek, loopt al dagen een aap rond. Het dier ontsnapte zaterdag uit dierentuin de Beekse Bergen en inmiddels hebben meerdere mensen hem al gezien. Gisteren nog in Esbeek, ruim 9 kilometer van de dierentuin af. Het park vraagt aan inwoners de aap niet zelf te vangen, dat doen zij. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het wordt een zonnige en bloedhete dag. Het wordt 31 graden in het noorden tot 36 of 37 graden in het zuiden. Vanaf 12 uur geldt in een groot deel van het land code oranje vanwege de hitte.
0: Straks vanaf 8 uur, de 80s en 90s top 1500. Radio 10.

0: met Queen, Mea en Sister Sledge. Zometeen eerst het nieuws van 6 uur. Hannelore, goedemorgen.
1: Goedemorgen. In heel Nederland rijden er op dit moment vrijwel geen treinen, trams, bussen of metro's. Tot 8 uur vanochtend staakte het openbaar vervoer uit protest tegen bezuinigingen van het kabinet. Ook na 8 moeten treinreizigers de reisplanner in de gaten houden. Want de rest van de dag rijden er minder NS-treinen door de hitte. Mensen in Utrecht die de komende dagen even moeten afkoelen, kunnen terecht in de Domtoren. De kerk is extra lang open. Ook kunnen mensen op adem komen in musea, buurthuizen en in bibliotheken. Amsterdam opende gisteren ook al zulke koelteplekken in de stad. Bijvoorbeeld in een supermarkt. En Kroatië heeft zijn tweede WK-wedstrijd gewonnen. Tegen Panama werd het 1-0. Kroatië staat nu op 3 punten en heeft nog zicht op de volgende ronde. Panama staat na 2 wedstrijden op 0 punten en is uitgeschakeld. Gisteravond laat speelde Engeland in dezelfde groep gelijk tegen Ghana. Dat bleef 0-0. En dan het radioteam weer. Het wordt een zonnige en bloedhete dag met 31 graden in het noorden tot 37 in het zuiden.
2: Goedemorgen. Ja, Gordon, kijk mij ook aan.
3: Sorry, ja,
2: 37 graden. We moeten nog heel even aan dit gevoel.
3: 37 graden, dan werd ik vanochtend bij wakker.
2: Ja.
3: Ik had koorts.
2: Het Radio 10 verkeer, want dat is er al. 1 vertraging op de A59. Os Zonzeel tussen Os en de Kruisstraat. 16 minuten en dat komt door een ongeval.
4: Straks vanaf 8 uur. De 80's en 90's top 1500. Radio 10.

0: en Radio Gaga bij Radio 10. Terwijl er langzaam maar zeker een hittekoepel over het land heen trekt. Jongens, het wordt een heerlijke warme dag. Gordon en vrouwtje op 10, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
3: Zoveel reacties op gisteren gekregen. Rouwkaarten in mijn bus.
2: Oh. Mensen die aanbellen.
3: Namen, duizenden bloemen voor de deur. We zullen je missen. Wat lig je er mooi bij.
2: Dat was een beetje net toen jij hetzelfde als toen je afscheid nam van jouw zangcarrière. Dat was ook een beetje zo, toch?
3: Nou, er waren meer ballonnen en slingers.
2: Bolognese. Ja, wel heel lieve appjes en mensen.
3: Leuke reacties.
2: Leuke dingen. Sturen.
3: Hey, ja. Maar heb jij een beetje kunnen slapen? Want ik heb dus weer geen oog dicht gedaan.
2: Het lijkt wel alsof het hele land bezwijkt onder de hitte. Iedereen, er zijn allerlei diensten die het niet doen. En Nederland die bezwijkt daar altijd een beetje
0: op. De echte hitte moet nog komen, hè? Dat wordt morgen.
2: Morgen is het hoogtepunt.
3: Ik kon dus niet slapen, dus ik dacht, weet je wat, ik bel een escort service. Nou, dat was gewoon te heet, zei hij. Nee, ik heb geen zin om te komen.
2: Zelfs dat wordt een beetje te veel.
3: Oké, ik weet dat ik misschien een snob ben, maar ik heb dus airco in mijn appartement, maar die is al een week stuk. En die is niet te maken. Dus
2: maar er zijn heel veel mensen die geen airco hebben.
3: Weet ik, maar ook ik zeg toch, binnen verwend kring.
2: Ja.
3: Dus ik heb vanavond een hotel geboekt aan de overkant.
2: Nee!
3: Ik ga vanavond in een hotel. Ik doe al geen oog dicht. Ik kan niet slapen.
2: Jij pakt gewoon je koffertje, je tas en jij gaat gewoon naar de overkant.
0: Je strikt de straat over.
3: Nee, maar serieus. Ik slaap vanavond in de ademtoren. Als iemand een rood lampje ziet branden in het pand daar, dan ben jij het.
2: Ja, nou ja.
3: En ik heb ook geen airco,
2: maar ik slaap tegenwoordig.
3: Als een zeester.
2: Ik doe gewoon al mijn kleren uit.
3: Ja, maar dat.
2: Ja, maar dat doe ik normaal niet. Ik lig altijd gewoon echt wel met een pyjama.
3: Nee, pyjama?
2: Ja, pyjama. Een nachtpom. Een nachtpomp.
0: Oh, dat klinkt
2: ook wel lekker degelijk.
3: Nou,
2: een bonnetje.
3: Jordi, als je luistert, je bent net geland.
2: Dat is wel zo, hij is net geland. Goed, zometeen feit of fabel. En Hannelore, jij bent aan de beurt met dit beeld.
4: Ja. Ik ga zo vertellen waarom mijn eerste keer echt nieuws lezen bijna meteen mijn laatste keer was.
3: Oh.
2: Oh? Ja.
3: Nou, je kan het nog een keer over doen volgende week.
2: Ja.
0: Nou, ben benieuwd het verhaal over zometeen.
2: Ja.
0: Is het waar of niet? Eerst Mea en All About the Money bij Radio 10.

0: toch een beetje het gevoel dat we hebben, hè, hier in de ochtendshow. We are family.
1: Niet lang meer.
2: Fabel.
3: Inderdaad. Elke dag een verhaal van een feit of een fabel. Ja. Nou, ga je gang.
1: Ja, ik heb dat ook. Je gaat toch, hè, een beetje op dit punt van je carrière terugkijken. Op van, goh, wat is er allemaal geweest?
4: En
1: waar
4: heb
1: ik me nog meer doorheen geworsteld? Ja, ja, ja, ja. Ik ga vertellen waarom mijn eerste keer echt nieuws lezen bijna meteen mijn laatste keer is geweest. Ik had het zo verpest. Eigenlijk wilde ik toen meteen stoppen. Want mensen vragen me vaak, hoe ben je nou bij de radio terechtgekomen? Nou, ik had 3 jaar als vrijwilliger gewerkt bij 2 verschillende lokale radiozenders. Dan krijg je dus niks betaald, hè? Terwijl ik wel studeerde, dus dat was een hele ingewikkelde combinatie. Daar moest ik ook nog bij betaald werken. En op een gegeven moment dacht ik, ik ben het zat, ik ga ervoor. En toen ging ik solliciteren bij een commerciële regionale radiozender. En ik werd aangenomen als nieuwslezer. Oh. Nou, de allereerste dag. Ik moest het bulletin van 6 uur gaan lezen. En ik had heel druk zitten tikken aan alle berichtjes die ik wilde gaan brengen. Het hele bulletin had ik... Ik had me enorm uitgesloofd. Ik denk, oh, ik moet mezelf nu bewijzen. En toen was het dus 5 minuten voordat ik nieuws moest gaan lezen. En ik wilde het bulletin printen. En de printer doet het niet. Dat ding loopt helemaal vast. Dus ik zat te sjorren, computer aan, uit, printer aan, uit, paniek. En op een gegeven moment hoor ik, hallelolle, je moet nu nieuws lezen. Nou, op dat moment besloot de printer toch nog sjoegen te geven. Ik ben de trap opgerend.
3: Sjoegen ook.
1: Het muziekje liep al, dus ik had eigenlijk al moeten beginnen. Dus ik kwam echt zo half binnengestormd en ik ben gaan lezen. Ik ging bijna dood tijdens dat eerste bulletin. Ik had geen lucht. Ik ging volkomen door de grond. Ik had paniek. Ik dacht echt dat ik dood ging. Ik had echt een soort paniekaanval.
3: Zoals je hier elke ochtend binnenkomt, zeg maar.
1: Ja, zo'n beetje. Nee, maar het was echt paniek.
4: Een soort hyperventilatie.
1: Ik heb me er doorheen geworsteld en het was verschrikkelijk. En die DJ moest onwijs lachen met wie ik toen werkte. Die dacht echt, wat hebben we nou voor kneus aangenomen hier? Het was verschrikkelijk. Ik heb heel hard gehuild op de wc.
4: Is het eigenlijk zo als nieuwslezer dat je altijd aanschuift in een radioprogramma? Want dat heb je hier. Of zit je ook wel eens in een andere ruimte?
1: Ja, dat ook wel eens. Maar dat was inderdaad ook in de studio. Dus die DJ zag mij dus doodgaan tijdens dat bulletin. Ja. Ik ging heel hard lachen. Ik ging heel hard huilen. Daarna heb ik mezelf toch bij elkaar geraapt. Ik denk, ja, als ik het nu niet doe, dan doe ik het nooit meer. Maar eigenlijk wilde ik op dat moment naar huis gaan.
4: Oh. Had jij paniek?
2: Of fabel?
1: Ik had enorme paniek, maar ik heb niet opgegeven en nu zit ik hier.
4: Ja, dus wat hadden we een paniek tijdens haar allereerste...
1: Nog heel even, ja.
4: Tijdens haar allereerste bulletin. Is het verhaal een feit of een fabel? Stuur een berichtje via de app van Radio 10 of bel 0909.

0: Fabel.
1: Ja, zojuist vertelde... Ja, favoriet, hè? UB40. Zojuist vertelde Hannelore een verhaal dat haar eerste nieuwsbulletin ooit helemaal misging, dat ze in paniek raakte, nog net miste. Het ging uiteindelijk net goed.
2: Nou, ik ging bijna dood.
1: Maar je ging van binnen bijna dood. Is dit verhaal een feit of een fabel? Ja. Wat denk jij, Gordon?
3: Ja, ik neig naar dat het niet waar is. Maar aan de andere kant denk ik, jij bent zo professioneel, altijd goed voorbereid. En ik kan me niet voorstellen dat het je eerste keer is. En dat je gewoon denkt van, dit laat jij niet gebeuren. Nee, ik kan me dat niet voorstellen. Nee, ik ga voor een absoluut fabel.
4: Nee, ik denk ook dat het niet waar is. Want jij omschrijft nu volgens mij jouw nachtmerrie. Jouw nieuwslezer nachtmerrie. Weet je, zo zou dat eruit zien. Ik denk niet dat dat echt is gebeurd. Nee.
1: Maar ik denk dat het wel waar is. Ik denk het wel. Want jij hebt uiteindelijk heb je het goed gekregen. Niemand heeft dat aan jou gemerkt. Of tenminste wel in de studio. Maar de luisteraars waarschijnlijk niet. Dus dat is dan jouw professionaliteit. Dat je gewoon wel er zat en het nieuwsbulletin hebt gedaan. Dus ik denk dat het een feit is.
3: Heb je het hijgend volgelezen ook?
2: En enorm hijgend.
1: Hijgende Hannelore.
2: Ja hoor.
4: Zeker. Buiten adem.
2: Ja. Ja, ik was buiten adem. Ik moest die trappen opchasen. En ik had al moeten beginnen. Ja.
4: Verschrikkelijk. Ja.
1: Okay. Henry, goedemorgen.
5: Goedemorgen, Fruikje.
3: Ja, goedemorgen, Henry. Vertel eens even, wat denk jij van het verhaal van Hannelore?
5: Nou, ik ga voor een feit.
3: Een feit?
5: Ik denk dat ze dat een keer zo heeft meegemaakt, ja.
3: Ja. Nou, ja. En waar baseer je dat erop? Gewoon om hoe ze klinkt? Of gewoon...
5: Ja, het klinkt mij wel van, nou ja, als je dan een keer onder druk en spanning zoiets gebeurt, dan kan de wet van Murphy wel een keer toeslaan.
3: Ja, je weet dat het...
5: Ik ben mijn eerste keer.
3: Ja, onder druk en spanning presteren heb ik ook moeite mee, hoor.
1: Veel mensen geloven Hannelore sowieso.
2: Nou ja, jullie geloven eigenlijk me niet, hè? Nee, dit verhaal over de ergste nachtmerrie van een nieuwslezer die werkelijkheid wordt. Is dat een feit of een fabel? Het is een feit.
3: Nou, daar
2: zie je wel.
3: Het
2: was echt verschrikkelijk. Sterker nog, ik heb er nog een opname van. Want jaren later had ik een reunie van die radiozender. En toen bleken ze het fragment te hebben opgeduikeld.
4: Oh ja,
3: die willen we uitzenden straks.
2: Het is net zo erg als dat je denkt. Kunnen we een stukje laten horen?
3: Ja? Oh,
2: nee. Okay. Oh,
4: je hebt het nu. Oh, echt waar?
3: Ja. Wacht even, Henry. Ja. We gaan even luisteren.
4: Even kijken of dat...
2: Ja. Hij loopt al.
6: Nieuws.
4: Ja? Oh, nieuwsschuif. Oh, sorry.
7: Even... In plaats van het verdrag van 7 uur. Radio Amsterdam Nieuws. In het Koninklijk Paleis op de Dam vindt vanochtend om 10 uur de plechtige ondertekening plaats van het Verdrag van Amsterdam. Het verdrag kwam in juni onder voorzitterschap van Nederland tot stand op de Europese top in Amsterdam. Het document wordt ondertekend door de ministers... Pardon. Het document wordt ondertekend door de ministers Buitenlandse Zaken van de 16... lidstaten van de Europese Unie. Vanwege de bijeenkomst is het verkeer rond de Dam... In de Paleisstraat.
3: Oh,
7: niet meer mogelijk.
3: Oh,
7: de agenten van bureau Warmoestraat
1: worden
7: verdacht van betrokkenheid.
1: Ik heb gewoon alsnog een beetje te doen.
4: Henry, schrikkelijk.
3: Jij wint Radio 10 Doppen Drinkfles, vriend. Dankjewel voor het meespelen.
4: Is je er nog?
1: Daar ben je nog. Dankjewel, Henry. Doei.
3: Ja, ik wil eigenlijk vragen of je dat nieuws nu ook voor kan lezen.
2: Nee.
3: Hey, maar wat had jij een jonge stemmetje?
2: Ik was echt zo groen als gras.
1: Oh, we willen allemaal knuffelen als we hier luisteren.
3: Alle kinderlokkers van Nederland spitsen hun oren.
4: Nou.
2: Maar zo zie je maar. Ook al begin je zo, het kan best nog wel leuk met je aflopen.
1: Ja. Zometeen het nieuws ga je nu dan niet hijgend voorlezen als het goed is. Wat zit erin?
2: Het wordt zo warm dat je vanavond misschien niks te eten hebt. Hoe dat zit, hoor je zo.

0: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
1: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
2: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
3: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
4: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt: tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
5: 1 vrouw. 2 schoenen. 10 kilometer. En 1 doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Doe net als Maggie mee met een hardloopwedstrijd voor Kika. Of start je eigen actie op actievoorkika.nl.
6: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
7: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
8: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
9: Wat mij weer energie geeft en in leven houdt.
10: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
11: Zodat anderen ook genezen, net als ik, van mijn kanker.
7: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
12: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
7: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.
13: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenarts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
14: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.
15: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
16: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
17: Rook?
16: Nee, och, ik heb hem zelf ook.
17: Nee, rook uit de meterkast.
15: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra keuring is minder kans op brand.
16: Zo, koffie?
15: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
18: Oranje fans opgelet,

0: je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Nu bij DA. 21% korting op bijna alles. Alleen geldig in de winkel, dus kom snel langs.
2: De vriendelijke specialist DA.
0: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
4: Goedemorgen, het is Radio 10 met tijdens deze bloedhete zomerse dagen de grootste zomerhits aller tijden. Christopher Cross en ook Bruno Mars en Mark Ronson, die komen eraan.
5: Het Radio 10 weer, wat is die warm.
6: Het wordt een zonnige en bloedhete dag. Het wordt 31 graden in het noorden tot 36 of 37 graden in het zuiden. Vanaf 12 uur geldt in een groot deel van het land code oranje. Dat is niet vanwege het Nederlands elftal, maar vanwege de hitte.
7: Ja, het Radio 10 verkeer. Er zijn 9 vertragingen. Dit zijn de 3 grootste. De A2 Den Bosch Utrecht tussen Empelbrug en Zaltbommel, 11 minuten. De A4 Rotterdam Amsterdam tussen Den Haag-Zuid en Zoetewoudendorp, 27 minuten. En de A27 Breda-Gorkum tussen Nieuwedijk en industrieterrein Avelingen, 13 minuten.
4: Ja, sterk als je erin staat, neem een flesje water mee. Hè? Ook als je in de file terechtkomt en zo. Dat is wel belangrijk natuurlijk. Ja. Met het warme weer. 2 minuten over 6:30. Hannelore, wat viel jij op in het nieuws?
8: Door een landelijke staking in het openbaar vervoer rijden er in deze ochtendspits vrijwel geen treinen, bussen, trams of metro's. Personeel protesteert tegen de bezuinigingsplannen op de sociale zekerheid. Na achter gaat alles langzaam weer rijden.
5: Een lekker moment ook om daar...
7: Lekker in de spits.
5: Ja, ook verschrikkelijk.
8: Ja, nou, nou ja. Dan een WK-update. Kroatië won van Panama en Engeland heeft teleurgesteld. Het speelde met 0-0 gelijk tegen Ghana. Beide landen hebben nu 4 punten en zijn vrijwel zeker door naar de volgende ronde. Er is trouwens veel te doen over de drinkpauzes voor de spelers. Maar FIFA-baas Infantino staat daar nog steeds achter. Ondanks dat bij veel wedstrijden boegeroep klinkt van de supporters. Infantino zegt dat iedereen onder dezelfde omstandigheden moet kunnen spelen, ook als het niet warm is of als het stadion airco heeft. En het zou allemaal niet gaan om het reclamegeld.
5: Ja, tuurlijk. Het is één grote bullshit. Maar het is echt ook hinderlijk, hoor, vind ik. Want, en wat ze ook kunnen doen is dat je gewoon je spelers kan hergroeperen. Hè? Dus je merkt ook na elke break dat die andere partij
7: dat
5: gewoon beter...
7: Dat er een andere dynamiek is.
5: Maar dat is jammer. Ja. Dat is gewoon echt
8: Maar als je het moet doen vanwege de veiligheid van de spelers, dan snap ik het. En dan zeggen ze dus, dan moet het wel bij alle wedstrijden zo zijn. Anders krijg je daar weer geklaag over.
5: Ja, maar dat is toch bij alle wedstrijden nu?
7: Precies. Oh, oké, het is bij allemaal.
5: In sommige stadions is er gewoon een airco. Ja. Ja, heb je even toch een drinkpauze nodig?
8: Dan is het toch ook niet fair als die niet even mogen hergroeperen.
4: Ja, okay. Virgil van Dijk heeft er ook wat over gezegd. Die vindt juist van, je moet eigenlijk per wedstrijd kijken. En is het echt nodig, zeg maar. Is de temperatuur zo hoog, dan wel. En dan anders wel. Niet.
5: Ja, dat vind ik ook. Nee hoor, echt helemaal ruk.
8: En als je een buitenberoep hebt, dan krijg je vanaf vandaag te maken met andere werkprotocollen. Omdat het officieel tropisch warm wordt. Dat betekent dat voor veel bedrijven het tropenrooster in gang wordt gezet. En dat heeft ook gevolgen voor bijvoorbeeld thuisbezorgd. Code Oranje, Gordon zei het net al, gaat vanaf 12 uur in. En omdat de veiligheid van bezorgers de hoogste prioriteit heeft, is vanaf dat moment thuisbezorgd gesloten voor bezorging. Behalve in Groningen en Leeuwarden. Verder beslissen restaurants en winkels zelf of ze blijven bezorgen. Dus mocht je toch eten bezorgd krijgen, geef dan in ieder geval even een fotootje aan de bezorger.
7: Ja. Maar hoezo? Want thuisbezorgd, die mensen zitten toch gewoon in een busje? Ze zitten toch gewoon in een auto met airconditioning?
4: Een scooter.
8: Nou ja, ook op de fiets. Ja,
7: op de fiets en de scooter.
8: Ja, dat is gewoon te heet. Ja, en dan zit je met je helm natuurlijk. Ja, ik snap dat wel, hoor.
5: Kan het toch ook niet, hoor, met die hitte. Het is zo extreem voor Nederland.
7: Ja. Maar ik denk wel dat er heel veel mensen zitten te luisteren die nu denken, ja, hallo, ik werk ook gewoon de hele dag door, hoor.
8: Ja, maar mensen met een buitenberoep, en dat zijn dus ook de bezorgers, die hebben de speciale regeltjes vanaf vandaag.
5: Maar heb je die temperatuur in Frankrijk gezien? 43,6 graden was het daar gisteren.
8: Dan altijd
9: altijd erg. Heen.
6: Ja, het is niet te geloven.
7: En toch heb ik altijd het idee, als het in Nederland dan heel warm is, dan breekt er een beetje de pleuris uit. Terwijl in andere landen is dat dan gewoon de normale gang van zaken.
9: Zit hier ook wel heel dicht op elkaar, hè? Hey, maar heel veel steden.
6: Hey, stel je voor, je hebt
7: dat heb je toch in Spaanse steden ook? In Madrid en Barcelona.
6: Ja, Sevilla is ook zo vreselijk. Ja. Hey, maar heb je, je zal toch vandaag een crematie hebben, zeg.
7: Dat scheelt. Jouw hoofd gaat weer razendsnel, hè, Gordon. Ja, zometeen hoor je wat je gisteravond hebt gemist op tv. Met daarin iets opvallends. Johan Derksen geeft een compliment. Hoe dat zit en over wie...

0: lekker een bak energie van Mark Ronson en Bruno Mars. Uptown Funk bij Radio 10.
1: Wat heb je gisteravond gemist op tv? Hannelore, praat je bij.
2: Tijdens Vandaag Inside op SBS6 praten de mannen met WK-verslaggever Noah Vale in Amerika. Zij krijgt, net als bijvoorbeeld Nicky van der Gijp en Sam van Rooyen, wel eens commentaar. Ze zouden alleen als het kind van hun plekje in de media hebben verdiend. Maar de doorgaans kritische Johan Derksen is in een complimenteuze bui.
3: Noah, die willen we hier ook niet kwijt. Dus dat is geen probleem, want Noah doet het hier uitstekend.
4: Oké, dus die kunnen nog een tijdje houden gewoon.
3: Het is wel heel mooi, hè, dat Noah, die zoon van René en die opgefokte presentator, die dochter van die zoon van
4: Helen van Rooyen,
3: dat die het leuk doen, die jongelui.
1: Ja, want Noah Vale is een heel groot compliment.
2: De dochter van Linda de Mol.
5: Nou, je moet natuurlijk wel wat kunnen. Ik bedoel, je kan de zoon of dochter van zijn. Als je geen talent hebt, dan houd het op.
1: Natuurlijk moet je wat kunnen.
5: En ik moet eerlijk zeggen, ik kijk af en toe met een half oog. Nou, sowieso, Noah is een fantastische sportverslaggever.
1: Ja, die doet het echt heel goed.
5: Echt gewoon verstand van zaken.
1: Ja, en daarbij is het ook een prettig persoon, vind ik, om naar te kijken. Ja. Maar eigenlijk alle drie die jongens,
5: doen het heel goed.
1: Doen het gewoon hartstikke goed.
5: Ja, absoluut.
2: Een gloednieuw seizoen van Het Perfecte Plaatje op Reis is gisteravond van start gegaan. In het programma gaan bekende Nederlanders in het buitenland met elkaar de strijd aan om de mooiste foto's te maken. Voor deelnemer en influencer Tobias Kamman start de reis wel met een flinke tegenvaller.
6: Tobias, jij hebt dezelfde kleding weer aan.
7: Ja.
6: Dat heeft een reden, want jouw koffer...
7: Die is niet meegekomen.
6: Wat mis je het meeste wat in je koffer zit?
7: Ik had gewoon echt een leuk safari-pak op maat laten maken om een soort openingsscène te doen. Dan sta ik in mijn oude vliegkleren.
1: Oude vliegkleren.
5: Ja, ik vraag
1: wie is Tobias Kamman?
5: Ja, de schat.
2: Ik ken hem nog van Expeditie Robinson, volgens mij.
5: Okay. Er zijn zoveel van die influencers die ik gewoon niet ken.
1: Wij zijn stokoud, joh.
5: We zijn stokoud. Maar wat ik wel even wil zeggen, dit was de laatste verre reis. Want RTL heeft besloten dat het voortaan alleen in Europa is. Daarom is Tijl Bekhand afgehaakt.
1: Ja, klopt. Leonie de Braak die gaat het doen.
5: Ja. En ze mogen dus alleen op Europa in verband met het milieu en het vliegen. Want ze zijn
1: duurzaamheid.
5: Ja, het is echt een moraalrakkers, hè, dat RTL.
2: Maar het is wel echt herkenbaar, toch? Dat je je koffer kwijtraakt. Dat je gewoon op vakantie bent zonder je koffer.
1: Ja.
2: Wel eens gebeurd?
1: Nee.
5: Wat me wel eens een keer is overkomen is... in Melbourne was ik geland en ik pak mijn koffer... en ik kom in mijn hotel, ik doe mijn koffer open... allemaal zwarte, korte jurkjes.
1: Hè? Maar die had je ook meegenomen. Nee.
2: Had je een verkeerde koffer van de bank gedrukt?
5: Verkeerde koffer, maar die vrouw had dus exact dezelfde koffer.
1: Oh, what are the odds? Dat is mijn worst nightmare.
5: What are the odds?
2: Ik denk dat die vrouw nog harder baalde.
5: Ja, nee, maar echt, die was boos.
2: Ja, dat snap ik. Ja. En in De Slimste Mens België op NPO 3... gaat het over Nederlandse spreekwoorden die ook in het Engels bestaan. Jan-Jaap van der Wal, die kent er ook nog wel één.
8: A. The apple doesn't fall far from the tree. B. Never look a gift horse in the mouth. C. Don't throw the baby out with the bathwater. Of D. Now comes the monkey out of the sleeve.
9: Ik zou zeggen D.
8: Je hebt gelijk, dat bestaat niet. Ken je nog van die uitdrukkingen, Jan-Jaap?
10: Unfortunately, peanut butter.
8: Helaas pindakaas.
10: Ja, dat is ja.
1: Zo leuk.
0: Ja. Heb jij er nog eentje gehoord?
5: Heb jij er nog eentje? Niet pretzel.
1: Ja, leuk.
0: Dank je wel.

0: En Keep On Moving, net hoorde je in het tv-overzicht Jan-Ja van der Wal, die een spreekwoord naar het Engels vertaalde. Hij zei, unfortunately peanut butter.
1: Ja.
0: Wat leuk natuurlijk. Zo flauw, maar wel leuk. Maar ja, ze zijn er wel meer.
1: Ja, zeker. We hebben nog even een beetje een paar zitten bedenken. Gordon en ik, he falls with his nose in the butter.
2: Ja, en where smoke is fire, a prostitute is not for hire.
1: dat laatste heb je dus lekker zelf bij bedacht. Deze vind ik ook wel leuk. There's no cock crowing after that.
2: He walks with a plate before his head.
1: Oh ja, ja. He has a screw loose.
2: Ja, en deze is, die komt uit mijn eigen koker. One swallow doesn't make it summer.

0: meer zon, meer korting bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Nivea, zoals Nivea Sun zonbescherming. Dat voordeel wil je niet missen, dus ga meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
1: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle honig, pasta, mix voor soep en maaltijdmix, 1 euro. En taxi en dubbel fris boost, een pak van 1,5 liter, ook 1 euro. Euroweken, we doen met je mee. Plus, minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
4: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
1: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
5: Jouw zomer begint met Linda. Lees 6 maanden voor €4,95 per maand. En krijg ook nog eens het dubbel dikke Linda vakantieboek cadeau. Mis deze zomeractie niet en ga naar linda.nl/actie.
6: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Haal het zonlicht binnen met de kozijnen of schuifpui van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
9: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
10: De beste plek voor jou, NVM. Casino.

0: alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
2: ANWB en gaan.
3: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
4: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
3: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, deze broden voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
5: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
6: Vrouwtje op 10 met zometeen shownieuws over een BN'er die verrassend gespierd is geworden. Maar eerst het al wat andere nieuws in de wereld. Hannelore, goedemorgen.
7: Goedemorgen. Slecht nieuws voor als je afhankelijk bent van het openbaar vervoer. In deze ochtendspits rijdt er vrijwel helemaal niks. De treinen, bussen, trams en metro's gaan om 1 uur of 8 weer rijden. De staking is een actie van vakbond FNV tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet op onder meer de uitkeringen. En verder rijden er vandaag sowieso de hele dag minder treinen vanwege de hitte. Ben je in de buurt van het Brabantse Hilvarenbeek, dan kun je zomaar een aap zien lopen. Het gaat om een ongevaarlijke aap die zaterdag is ontsnapt uit safaripark Beekse Bergen. Gisteren is het dier nog gezien in Elsbeek, 8 kilometer verderop. En zie je hem, dan kun je beter het park bellen. Ga hem vooral niet benaderen of proberen te vangen. En bij de wedstrijd Engeland-Ghana op het WK voetbal is niet gescoord. Het bleef 0-0. Beide landen hebben nu 4 punten en zijn vrijwel zeker door naar de volgende ronde. Colombia won met 1-0 van Mexico en gaat ook door naar de knock-out fase. En er is goed nieuws over Neymar. Die kan komende nacht weer spelen bij Brazilië. En dan het radioteam weer. We krijgen een zonnige en tropische dag met temperaturen van 31 tot 36 graden.
8: Het radioteam verkeer zijn 12 vertragingen. Dit zijn de 3 grootste. De A2 Sint-Michielsgestel, knooppunt Empel tussen Sint-Michielsgestel en Empel, 14 minuten. De A2 Den Bosch-Utrecht tussen Waardenburg en Geldermalsen, 11 minuten. En de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen Plaspoelpolder en Zoeterwoudendorp, 34 minuten.
9: Straks vanaf 8 uur, de 80s en 90s top 1500. Radio 10.

0: we ons land heen trekt. Op deze woensdagochtend met Gordon en Vrouwtje. En zoals je gewend bent.
1: Ja, Hannelore, wat speelt er allemaal in showbiz-wereld?
2: Het lijkt wel een verdienmodelletje te worden van BN'ers. Als je iets groots niet kunt betalen, dan start je gewoon een crowdfunding. Een paar weken geleden deed acteur Marcel Musters al een wanhopige oproep. Hè. Die heeft nu genoeg geld. En ook Judith en Bart, het liefdeskoppel dat we kennen van B&B Vol Liefde, die deden een oproep omdat ze hun boerderij die ze huurden dreigden kwijt te raken. Hun volgers konden symbolisch een van hun dieren adopteren om zo bij te dragen aan hun thuis. En het is gelukt. Binnen 4 dagen hebben ze ruim 1 ton opgehaald om hun boerderij in de Franse Pyreneeën te kunnen kopen.
1: Ja, bizar joh, een ton! Wauw. Ja, ik vind het gewoon eigenlijk hartstikke slim. Ja, hey, het is toch gewoon hartstikke slim?
3: Hey, die acteur die is nu op een cruise in het Caribisch gebied ergens.
1: Ja, ze dat geloof ik niet. Nee. Die heeft gewoon zijn schulden kunnen afbetalen. Het is toch gewoon hartstikke slim dat je dat je bekendheid op die manier inzet.
2: En dit stel, dat gun je het toch ook gewoon?
3: Ja, ik weet het goed niet.
2: Ja, maar ze zijn zo leuk. En die koeien zijn zo leuk.
1: En dit is precies de reden dat mensen geld hebben gedoneerd.
2: Precies. Nou ja. Over leuk gesproken. Ik heb zelf ademloos gekeken naar zanger Thomas Bergen, die ineens opdook in mijn tijdlijn op Instagram. Hij is zongebruind, heeft ineens een sixpack en is meer dan 30 kilo afgevallen. Oh. Na een periode van fanatieke toewijding showt de 36-jarige Thomas Bergen trots zijn transformatie. Met een personal coach en voeding heeft hij het allemaal gedaan. Ondanks zijn drukke bestaan als artiest en vader van 3 kinderen. Hij zit beter in zijn vel dan ooit, zegt hij. Maar hij wil niet onthullen waarom hij het precies heeft gedaan.
1: Ja, want hij is niet zoals jij, Gordon, gaat natuurlijk. Jij bent op weg naar die Men's Health cover, maar dat heeft hij niet, toch?
3: Nee, hij heeft het. Nee, dat heb ik.
2: Hij wil niet
3: ik
2: zeggen waarom.
3: Ja. Nou ja, ik moet eerlijk zeggen, want ik weet hoe zwaar het is. Ik vind het echt een hele knappe prestatie. Het ziet er geweldig uit. Ja. Alleen, ja, ik ken hem natuurlijk al heel lang. Hij heeft een heel ander gezicht.
1: Ja, maar ja, als je zoveel afvalt, dan
2: dat zeggen ze
1: verandert
2: voor jou
1: je uitstraling.
3: Nee, die kop van mij die blijft altijd.
1: Maar als hij het niet voor een cover doet, misschien doet hij het wel gewoon voor zichzelf. Om fitter te zijn, gezonder te zijn.
3: Nou ja, ik had toevallig gisteren met mijn trainer een sessie. En ik zei van, weet je, al zou die cover nooit meer doorgaan, of zou ik het niet redden? Want ik bedoel, die kans is nog steeds. Nou ja, eigenlijk nee, die is niet aanwezig. Want ik ga het gewoon doen. Maar stel nou dat ik het niet zou doen, dan zou ik zo blij wezen met het resultaat. Wat ik nu al bereikt heb.
1: Want je voelt je ook veel beter, toch?
3: Niet te geloven. Ja, behalve dan het slapen, dat is een drama. Maar goed, dat heeft
2: allemaal. En het eten en het sporten. Dan hoor je al regelmatig klaar.
3: Ja, het eten is wel heel. Het wordt steeds erger. Want ik ben nu op zeg maar 1800 calorieën. Dat is echt
1: heel weinig. Maar hoe gaat het met jouw hele reis? Want we volgen dit natuurlijk al een aantal maanden. Je bent in totaal, doe je er 5 maanden over of zo? Dat is best lang, 6 maanden.
3: Ja, nou ja, lang vergeleken bij al die anderen. Maar je moet niet vergeten, ik kom van heel ver.
1: Ja.
3: Ik was gewoon best wel heel dik en zwaar. Nou, heel dik, maar gewoon,
1: Nou, je had een behoorlijke buik.
3: En die anderen hebben toch, zoals Umberto Tan, waar ik met hem een beetje mee vergeleken. Dat moet ik niet doen, want die man had al een prachtig lijf, weet je. En als je dan gewoon een beetje traint. Rolf Sanchez is net geweest.
1: Maar die was toch ook al heel slank?
3: Fantastisch uit. Ja, maar dat bedoel ik, weet je. Dus dat is een kwestie van spieropbouw.
1: Ja, maar jij zit nu in de laatste loodjes. Nog een paar weken voordat jij de shoot moet doen. Ja. Vind je het spannend?
3: Ik vind het zo fucking spannend.
1: Wat vind je dan precies spannend eraan? Want je zegt net al, ik ga het echt wel redden.
3: Nou ja, omdat ik het gewoon nooit had verwacht. Als je mij 6 maanden geleden had gezien, en je hebt me gezien 6 maanden geleden, het is gewoon, ik sta elke ochtend nu voor de spiegel. Hoe kan dit?
2: Sta je hoe zo?
3: Hoe is het in godsnaam mogelijk?
1: Maar dan is het toch ook niet meer spannend? Dan ga je het toch gewoon doen? Ja. Je gaat daar staan en een fotoshoot.
3: Dat is toch, als je dat niet gewend bent. Ik bedoel, ik draag nu strakke t-shirts wat ik nooit heb gedaan. Ik ga dus deze week onder de 90 kilo komen. Voor het eerst in 30 jaar.
1: Dat dus je wilt gewoon dat het een fantastisch resultaat is.
3: Weet je wat mijn drijfveer was?
1: Ja, je wordt daar helemaal emotioneel van.
3: I did it. Gewoon.
1: Ja. Maar je zegt, maak je zin eens af. Wat is je drijfveer?
3: Ja, ik kan het even niet zeggen. Dus misschien straks.
1: Oké.
3: Okay, ja. Nou,
1: we houden het die houden we dan even vast. Ja, mooi.
0: Oh, wat een cliffhanger.
3: Cliffhanger.
0: Ja. En vanavond natuurlijk weer shownieuws, hè? Team

0: Oh, nieuwe sneakers? Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
1: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
0: Oh, Otrium?
1: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
2: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
1: Vandaag bij Otrium 10% extra korting op Levi's, On Running en New Balance.
3: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
4: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
5: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
6: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
5: Voor pallets van 100 kilo?
6: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
7: Tijd voor gesponsorde vacatures.
4: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
8: Doe maar iets sterks voor papa en mij.
9: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
10: En iets sterks voor de mannen. 2 gemberthee.
9: Dan zou iets sterks gewoon een kop gemberthee zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
11: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
12: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp deze week je kans met een Brabantia droogrek hang-on voor maar €49,99. Karwei, maak het mooier.
13: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs, mis niets.
14: Op zoek naar een cocktailbar voor je tuinfeest? Ga naar showbird.com, het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
15: De sale is gestart. Nu extra korting bij Amsterdam De Style Outlets.
16: Everyone from left to right, van Holland komt er al. Go left!
17: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
18: Meer zon, meer korting bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Nivea, zoals Nivea Sun zonbescherming. Dat voordeel wil je niet missen, dus ga meteen naar de winkel.

0: of trekpleister.nl.
1: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg...
3: Doei doei!

0: 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Radio 10 met straks over een half uurtje de 80s en 90s top 1500. Nog 3 dagen kun je genieten van de grootste hits uit die 2 decennia. De nummer 1 dus komende vrijdagmiddag. Dat is Michael Jackson, maar niet met
2: dit nou
1: die je dadelijk gaat horen. Wat zei je?
2: Ik zeg, ga je dat al verklappen?
1: Ja, dat mogen we wel
2: zeggen. Oh, dat mogen we wel zeggen.
1: Maar goed, dan verklap ik nog niet welke precies van Michael Jackson.
2: Oh ja.
1: Dat hoor je vrijdag. Maar eerst het weer, Gordon.
3: Ja, het weer. Het wordt een zonnige en bloedheete dag. Het wordt 31 graden in het noorden tot 37 graden in het zuiden. Vanaf 12 uur geldt in een groot deel van het land code oranje wegens de hitte.
2: Radioactief verkeer dan. Er zijn 22 vertragingen. Dit zijn de 3 grootste. De A2 Den Bosch-Utrecht tussen Hintham en Zaltbommel 33 minuten. De A4 Rotterdam-Amsterdam tussen Ypenburg en Zoetewoudendorp 37 minuten. En de A15 Ridderkerk-Gorkum tussen Sliedrecht-Oost en Gorkum 30 minuten door een ongeval.
1: Ja, sterk als je erin staat. Ook tijdens die hitte vandaag mocht je al in de auto gaan zitten. Neem een flesje water mee en zo. Hou er rekening mee, hè, met die hitte.
3: Ja, of een rozeetje.
1: Een rozeetje in de auto.
2: Een klein stout rozeetje.
4: Ik heb zo nog wat tips, hè, over eten en drinken.
1: Oh ja,
4: deze warmte. Goed. Vertellen dat het helemaal is uitgestorven op treinstations zoals Amsterdam CS. Mensen weten dus dat er wordt gestaakt en ze hebben iets anders verzonnen of stellen hun reis uit. De trein naar Schiphol die rijdt trouwens wel. Als de staking straks voorbij is, wilde ik zeggen, dan rijden er vanwege de hitte sowieso minder treinen, vooral in de Randstad. Volgens de NS kunnen namelijk onderdelen van treinen niet afkoelen en dat kan dan weer zorgen voor storingen.
3: Hey, even iets anders ook over die treinen, maar ook de trams in Amsterdam. Ik zou je vertellen, daar zit geen airco in. En ik heb dus gisteren een trammetje gepakt. Nou, dat is niet te doen. Dat is 50 graden.
2: Ik denk eigenlijk niet over na. Want, maar
3: het is 50 graden.
2: Er is toch sowieso in de trein ook geen airco, of wel?
3: Nee.
2: Nee.
3: Maar dat is toch...
4: Ja, als die rijdt en de raampjes staan open.
3: Ja, dat is lekker. Er is wel airco in de trein, maar in de trams niet in Amsterdam. Maar dat kan toch niet meer? Ik bedoel,
4: ja, maar hoe wou je dat doen dan?
3: Je kan toch gewoon een airco een airco worden.
2: Je kan toch ook gewoon een paar raampjes openzetten?
3: Ja, maar het is toch
2: of kan dat niet meer?
3: Het klimaat is zo veranderd.
1: Ja, als de lucht ook al 35 graden is, dan maakt dat raampje ook niet zoveel uit.
3: Wat een lucht.
4: President Trump zal aanwezig zijn bij de finale van het WK voetbal voor 4 weken in New York. Dat zegt FIFA-baas Infantino. Trump gaat dan samen met hem de beker uitreiken aan de nieuwe wereldkampioen. De afgelopen week schitterde Trump door afwezigheid. Zo is hij nog niet eens bij een wedstrijd van Team USA geweest.
2: Wordt het al wat populairder in Amerika?
3: Ja,
2: de soccer was eigenlijk helemaal niet zo populair.
3: Het is, op dit moment leeft het enorm, omdat ze al die beelden zien van hoe geweldig al die supporters zijn. Maar even serieus, stel nou dat Nederland wint het WK. Die kans is reëel aanwezig. Dan krijg je dat beeld uitgereikt door die mafkees.
2: Ja.
3: En stel nou dat je dat helemaal
2: niet
3: wil.
2: Je zegt niet, nou laat maar, dankjewel. Nou,
3: ik zou gewoon voorbij lopen.
4: Nee.
3: Ik zou het echt niet aannemen van hem.
2: Nee, ik denk echt.
3: Dan denk ik even aan die 150 kinderen uit Iran.
4: Het gaat erom dat je kampioen wordt en dat je daarvoor wordt beloond. Kijk, dat die pipoten uitreikt, prima, maar ja. Tuurlijk, heb je toch met z'n allen hard voor geknopt dan?
3: Ja, okay,
2: ik denk ook niet dat je erop spuugt als in... Nee, ik niet van jou.
3: Ik zou je vertellen. Ik denk dat sommige jongens daar echt problemen mee hebben. Om dat aan te nemen van...
2: Misschien dat ze een soort... Weet je niet, hè? Stel dat het zo ver komt dat ze een soort statement maken. Dat ze hem dan langslopen. Of,
3: ja.
2: Maar ja, laten we eerst nog maar eens zo ver komen.
4: Ja,
2: volgende woorden.
3: Morgen nacht tegen Tunesië. Nou, het is al gespeeld. Ze zijn door naar de volgende ronde. Maar het blijft leuk.
4: Het wordt dus hartstikke warm, hè? Wat kun je nou beter wel of niet eten en drinken? Nou, een diëtist legt uit in de Telegraaf dat al het puffen en zweten er in eerste instantie voor zorgt dat we minder trek krijgen. Je kunt beter 6 kleine porties verdeeld over de dag nemen. En je moet minstens 2 liter per dag drinken. Ja, dat weten de meeste mensen wel natuurlijk. Maar ik heb nog 5 extra tips gevonden. Je zou denken, ik ga alleen maar fruit eten, maar niet doen. Dan kun je te veel suiker binnenkrijgen. Kies ook niet voor bruin fruit, dus gefrituurde snacks. Want dat is nu moeilijk te verwerken voor je lijf. Wat dan wel? Nou, ga voor eten waar relatief al veel vocht in zit. Zoals bessen, frambozen, aardbeien, watermeloen, groentes zoals komkommers en tomaten. Of eet eens yoghurt of soep. Doe ik ook altijd met deze hitte. Ook warme dranken zijn goed, zoals thee. En ook pikant eten. Want dan ga je van zweten en dan koel je af.
2: Dat wist ik nog niet.
3: Dol op pikant.
4: Dus lekker sambal erbij.
3: Sambal erbij, ja.
2: Heel lekker. Heerlijk. Nou, het zijn allemaal lekkere dingen. Dus,
4: goede tips. Dankjewel.
1: Ja, mooi.
3: Heb jij je jurk nou net omgedraaid? Had je je jurk andersom?
4: Ik had hem binnenste buiten aangetrokken.

0: fruitarchief. Ja.
1: Dan blijven we hier zo draaien. Ja, uit onderzoek van onder andere het CBS en het woononderzoek blijkt dat 17% van Nederlanders soms overlast van de buren ervaart. En bijna 7%, zelfs met regelmaat. Volgens de Nederlandse wet moet je een bepaalde mate van overlast wel kunnen dulden. Maar ja, soms kan het echt wel de spuigaten uitlopen.
2: Ja, dat vind ik juist altijd zo leuk in het programma. De rijdende rechter. Ja,
1: of heerlijk om een beetje mee te gluren. Ja, heerlijk. Ja,
2: en helemaal nu we allemaal buiten leven met de temperaturen, kan er wel eens iets volvallen. Hè, van die zomerse ergernissen die je hebt. Jij zat bijvoorbeeld gisteren bij een vriendin in de tuin en hoorde je schreeuwende kinderen.
1: Ja, we kunnen best zeggen dat het in mijn eigen tuin was. Ja, ik zei het, doe maar bij vrienden. Maar ik ga het gewoon eerlijk zeggen. Ja. Nee, maar ik weet ook dat het aan mij ligt. Ik ben een soort Karen af en toe. Ik zit in de tuin en ik woon in een gewone woonwijk. Ik heb aan alle kanten heb ik gewoon buren. Dus, en dan denk ik, ik ga even lekker een kopje koffie in de tuin drinken. Nou. Met alle rust en de vogeltjes. Ja, en ik heb overal spelende kinderen om me heen. Ja, met trampolines.
2: Wat een nachtmerrie.
1: En dan denk je van, het jongste kind is nog heel jong. Dus ik moet nog een paar jaar. Want het wordt natuurlijk al.

0: Ja, en aan de andere kant is er een zwembadje wat opgezet wordt. En dan hoor je spetterende kinderen en gillende kinderen. En ze hebben ruzie. En
1: wordt het niet tijd om te verhuizen? Jij moet naar een verzorgingshuis. Een aanleunwoning. Heb je er geen last van?
0: Oh, verzorg jij me dan?
1: Sowieso, schat.
0: Heerlijk.
1: En Paul, jij hebt ook een ergernis.
2: Nou ja, ik was de ergernis de afgelopen week. Want ik had mijn badkamer laten verbouwen. En ik was vergeten om alle buurgeven in te lichten.
1: Oh ja,
2: dat maakt toch meer geluid dan dat ik had verwacht. Dus
0: en ging ze er ook over klaar?
2: Ja, ik kreeg appjes van, wat is er aan de hand? Hoe lang duurt het allemaal nog en zo? Dus,
0: het zijn wel van die gewone dingen van het leven, toch? Het moet wel gebeuren.
2: Het is wel irritant als je er helemaal in zit. Ja, dat is wel waar.
0: Dat zeker. Een vriendin van mij die klaagde ook wel eens over, dat ging ze in de tuin zitten en dan rook ze heel erg wiet bij de buren.
1: Oh,
0: wietlucht in de tuin.
1: Gadver.
0: Ja, dat is natuurlijk ook hartstikke gewoon.
3: Al die mannen die dan ineens denken, ik ga nu lekker klussen. Die gaan boren en schuren.
0: Of een bladblazer.
1: Weet je, ik heb ook een tijdje in Amsterdam gewoond. Ik had echt een zeg maar, jong echtpaar naast me. Nou, die waren de hele dag
0: aan het knallen. Oh nee.
2: Ja, aan het verbouwen.
1: Echt, ik heb haar horen gillen om de moeder. En die bleek dus
0: om de moeder?
1: Bleek al 20 jaar dood te zijn, die vrouw.
0: Nou, laten we eens onderzoeken of de Radio 10 luisteraar ook gebukt gaat onder die beslommeringen met de buren.
1: Ja, wat voor irritatie heb jij bij je buren? Stuur een bericht via de Radio 10 app of bel 09 09 310 10.
2: Oh, heerlijk. Even klagen, toch?
1: Ja, wat voor acht inmiddels.

0: Jagger. En Don't Look Back bij Radio 10. We vroegen je, wat voor irritatie heb jij bij je buren? Nou, er komt genoeg binnen.
1: Er komt zoveel binnen. Ja, ik denk na het bericht van gisteren, we stoppen het heel Nederland luisteren. De
2: mailbox ontploft er wat. Of het is gewoon een hele goede vraag.
1: Ja, we vroegen namelijk, waar erger jij aan bij de buren? Iris, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Nou, vertel het eens, Iris.
3: Ja, wij hebben hele gehoorige huizen. Dus je hoort bij de buurman ook de draagjes vallen en zo, en bij de buurvrouw.
1: Ja.
3: Maar de buurman die gaat geregeld 's morgens douchen. En dan haalt hij alles naar boven wat er in hem zit. En dan laat rottelt hij zo.
2: Zo'n rochelen.
0: En dan moet jij nog ontbijten.
3: Ja, dus precies dat. Ja. Dus het is heel, heel super onsmakelijk.
1: Oh,
3: dus,
1: en, heb je er wel eens wat van gezegd?
3: Nee, maar het is alleen maar 's morgens.
2: Oké. Okay. Ja, maar dan nog. Als je zo elke dag je dag moet beginnen.
1: Iris, bedankt. Dankjewel. Spuug ze in de bek.
2: Hoi.
1: Kim, goedemorgen.
2: Kim, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
2: Ja, wat is jouw irritatie bij de buren?
4: Nou ja, ik buren en ik vind het heel zielig voor de buren zelf. Maar ze hebben een kind die de hele dag door echt haperende salvo's afvuurt. Mama!
2: Dit.
4: En dat al maanden zo.
2: Ja, en ik denk dan... lieve Kim. En ik denk dan alleen maar, wat erg voor die moeder en voor die vader. De hele dag. Dat, want dat wil je ook niet, hoor.
1: Oh, en dat je dan,
4: ik heb medelijden.
1: En dat je dan als kind erachter komt dat het je moeder eigenlijk helemaal niet is. Al die jaren voor niks geroepen. Dankjewel, Kim.
2: Hoi.
1: Michelle, goedemorgen.
5: Hi, goedemorgen.
1: Vertel het eens, wat is jouw grote ergernis?
5: Nou, wij hadden dus net een huis gekocht en na ongeveer een jaar of zo, toen werd ik wakker geschrokken 's nachts van de buurman die een wilde vrijpartij had.
1: Oh.
5: En dat dan een paar keer per week.
1: Oh, jeetje.
2: Ja, dat is ook wel heel vaak, hè? Die moet niet te vaak worden.
1: En werd hij genomen, of?
5: Nou, je stond zo gezellig. Ik wil het niet weten. Nee.
2: Ik denk dan ook altijd van, want mensen hebben gewoon hun ramen open, hè?
1: Ja, hou op.
2: Nee, en ook als je zelf, als je het zelf wel eens dan doet, hè, die ene keer in de maand. Dat je dan denkt, oh ja, we moeten wel even de ramen dicht doen. Want dat kan natuurlijk niet. Het omgekeerd is het ook zo, hè, Michelle?
5: Ja, nou ja, dat hoop ik niet. Maar
2: denk de volgende keer aan. Dankjewel, Michelle.
1: Dankjewel.
5: Dankjewel.

0: 80s en 90s top 1500.
1: Radio 10.
2: Get ready for the OG.
3: All y'all bitches wanna look like me.
4: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
5: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
6: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
7: Een ijskoffie voor mevrouw.
6: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
5: Bridgefund laat je niet in je hempie staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
8: Het is nog 1 week Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
9: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
8: Odido. Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
10: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
11: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.
10: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
12: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
13: Mega acties voor een mega lach bij Trekpleister. Nu Oral-B opzetborstels 2, 4, 6 en 8 pak 1+1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
14: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
15: Ja, mooie wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
16: Rook?
15: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
16: Nee, rook. Uit de meterkast.
14: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra keuring is minder kans op brand.
15: Zo, koffie?
14: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
17: Bescherm wat telt met Verisure. De Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar Verisure.nl.
18: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar €1,89.
15: Dat gaan we vieren.
18: Zo goedkoop, daar word je fan van.
19: Dat gaan we vieren.
18: Aldi.
20: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
18: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekuit, 450 gram, maar €2,25. En high protein drink per flesje €0,95. Zo goedkoop, daar word je fan van.
15: Dat gaan we vieren.
18: Dus nu naar Aldi.
20: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratis laden.
0: De
1: lijst gaat zo verder. De 80s en 90s top 1500 met straks Ilse de Lange, ABC... en ook het duet tussen Barbara Streisand en Barry Gibb. Maar eerst het nieuws van 8 uur. Hannelore, goedemorgen.
7: Goedemorgen. Het openbaar vervoer start nu zo'n beetje weer op. Door een staking reden er tot 8 uur geen treinen, bussen, trams en metro's. Toch moeten treinreizigers nog rekening houden met problemen. Want vanwege de hitte zet de NS de hele dag minder treinen in. Door het warme weer koelen treinonderdelen niet goed af... waardoor storingen kunnen optreden. Na jaren van daling neemt het aantal kindontvoeringen in Nederland weer toe. Uit cijfers blijkt dat vorig jaar 270 kinderen naar een land werden meegenomen... door de ene ouder zonder toestemming van de andere. In de meeste gevallen gebeurde het door de moeder... die de kinderen dan meenam naar Polen, Spanje, Syrië of Amerika. En Amerikaanse president Trump is boos op de oliebedrijven... omdat de prijzen aan de pomp hoog blijven. En dat terwijl de prijs voor ruwe olie wel daalt. Mensen worden afgezegd, zegt Trump, die een onderzoek instelt. Hij hoopt dat de oliebedrijven zelf tot bezinning komen... want zoals het nu gaat, kan het echt niet, vindt hij. En dan het radioteam weer. We krijgen een zonnige en tropisch warme dag... met temperaturen van 31 tot 36 graden.
21: En dan het radioteam verkeer. Er zijn 24 vertragingen. Dit zijn de drie grootste. De A4 Rotterdam-Amsterdam tussen Ippenburg en het Limes Aquaduct 49 minuten. De A12 Oberhausen-Utrecht tussen Velperbroek en Grijsoord 38 minuten door een ongeval. En de A15 Ridderkerk-Gorkum tussen Sliedrecht-West en Gorkum 40 minuten door een ongeval ook.
22: 80's en 90's, top 1500.
23: Gordon en Fraukje.
1: Op nummer 343 in de lijst, ABC. Here's the look of love.

0: is de enige notering van Ilse de Lange in de 80s en 90s top 1500 van Radio 10. Ze zou natuurlijk later in de Zero's nog veel meer hits scoren, maar ja, dit was haar grote doorbraak in de jaren 90. Hè? I'm Not So Tough op nummertje 342.
1: 80s en 90s top 1500.
0: Oh, een heerlijke lijst. En zometeen op nummer 341. Oh, dat wordt goed. Dat wordt Mars en Pump Up the Volume. Kennen we die nog?
2: Ja.
0: Het was eind jaren 80. Oh, ja. Natuurlijk ook de tijd dat de dansmuziek, de dancemuziek eigenlijk opkwam. En ja, dat zou ook de jaren 90 domineren. Kunnen jullie je nog iets herinneren van uitgaan in die tijd?
2: Zeker.
3: Zo,
2: ja, ik ging naar Koekenbier in Apkoude.
3: Ja, en daar ben ik ook nog geweest. Maar voor mij was het summum de IT in Amsterdam.
2: Ja, maar dat is weer later ook.
3: Nee, dit was eind jaren 80,
0: ja,
3: schat.
0: Ja, ja, ja.
3: Jaren 90.
2: Oh, ik ging pas later daarheen.
3: Ja, oké. Okay,
2: dat heeft natuurlijk lang bestaan.
3: Ik ben ouder dan jij, hè?
2: Ja. maar de IT, ja, dat was het helemaal.
3: Was het helemaal. En de Roxy vroeger.
2: Ja. Ja, ik ook nog geweest.
3: Stond ik, hoor. Maar toen deed ik gek. Ik deed helemaal niks. Hè, want ik was zo groen als zoals ik dronk niet. Ik gebruikte
2: maar hoe oud was jij dat je voor het eerst uitging?
3: Ik was, denk ik, 18, 19. Ja.
2: Oh, daarvoor nog niet? Ik ging echt op mijn 14. Daar stond ik al met de tongen in het fietsen op, hoor. In Koekenbier in Apkoude.
3: Ook de deurmat van Apkoude hebben ze jou.
0: De deurmat van Apkoude.
2: Daar draaf je door.
0: Maar hoe deed je dat eigenlijk in die tijd? Ik bedoel, nu heb je allemaal mobieltjes en social media en zo. Maar hoe ga je op iemand af in de discotheek?
2: Nou ja, gewoon erop afgaan en praten.
0: Een openingszin had jij?
2: Op de ouderwetse manier. Nee, ik liet me altijd openen.
0: Oh.
2: Ik bedoel, ik zeg het helemaal verkeerd. Nee, Adelore, kijk me ook weer aan. Nee, ik liet me al benaderen. Hoe zeg je dat?
0: Nee, het was duidelijk.
2: Ja, nee, je werd versierd.
4: Ik werd versierd.
0: Oh, ik liet me altijd openen.
3: Okay. Ja. Maar jij ook trouwens. Ja, okay.

0: 84 jaar is ze inmiddels. Barbara Streisand en Jorda samen met Barry Gibb en Guilty op nummertje 340 in de lijst. Nou, helemaal vitaal is deze Barbara Streisand niet meer. Ze konden onlangs door een blessure op het filmfestival van Cannes niet aanwezig zijn om de Gouden Palm in ontvangst te nemen ter ere van haar oeuvre. Ja. En wat ze allemaal heeft betekend voor de filmwereld natuurlijk. Hoe zie jij eigenlijk haar plek in de muziekwereld, Gordon?
1: Luister, Barbara Streisand is natuurlijk een icoon. Ik bedoel, die vrouw heeft een ongeëvenaarde stem. Ze is bekend geworden met de film Funny Girl. Hè. Daar speelt ze de hoofdrol in. En die heeft een oeuvre. Ik bedoel, iedereen, ja, mensen van onze leeftijd, die kennen nog dat tuinconcert. Hè, wat ze toen gaf in de achtertuin.
0: Oh ja?
1: In de Rijgachter in Los Angeles.
2: Kan je nagaan wat een huis zij had als dat haar achtertuin was?
1: Ja, dat concert, dat was legendarisch. Dat was ook een van zij was ook echt de trendsetter om dat te doen.
2: Is het niet een beetje ondergewaardeerd, Barbara Streisand?
1: Nee.
2: In de hele lijst van iconen. Nou, ik hoor haar naam minder vallen dan, weet ik veel, mensen van haar tijd.
1: Nee, zij is echt niet ondergewaardeerd. Nee? Ze heeft echt alle Edgars gekregen die je maar kan krijgen. In Amerika zeker.
2: Oké, ja, misschien in Nederland dan. Een beetje het gevoel.
1: Bij het concert geweest in het Ziggo Dome een aantal jaren geleden. Vond ik niet echt heel goed. Het was een beetje, dus kun je echt wel merken dat ze wat ouder aan het worden was. En ze is nu 84, maar ze ziet er nog goed uit hoor.
2: Ja, absoluut.
0: En denk je dat er van de huidige muzikanten, van de huidige muzieksterren, iemand is die die status kan behalen?
2: Ze heeft zelf haar waardering heel erg uitgesproken voor Ariana Grande. Hè?
0: Oh, ja.
2: Zij is daar echt fan van.
1: Ja. Nou,
2: vind je dat die bijvoorbeeld haar opvolger een beetje zou kunnen zijn?
1: Er zijn verschillende meiden die daarvoor in aanmerking komen. Ik vind Jennifer Hudson op dit moment echt een van de grootste stemmen die er is.
0: Dat is wel een favoriet van jou, hè?
1: Maar dat is echt ongelooflijk. Dat is een soort Aretha Franklin meets.
2: Dat is wel een heel ander soort muziek, vind ik.
1: Ja, maar ze zingt ook dingen van Barbara. Ze hebben zelfs ook samen gezongen.
2: Okay.
1: Dus wat dat betreft, onze Barbara staat hoog bij mij in het vaandel.
0: Ja, heel goed.
2: Ik merk het. Ja.
0: Hey, zometeen spelen we een nieuwe ronde van Ranking Dits. Maar eerst 6 keer in de lijst, de Dire Straits. Je hoort deze iconische band nu op 339 in de 80s en 90s top 1500.
1: Ik ga even koffie halen.
0: Here's Money for Nothing.

0: de Dice Race bij Radio 10 op 339 in de lijst. Money for Nothing.
1: Ranking the Hits.
2: Jouw kans op €250 zometeen weer in Ranking the Hits. Moet je wel even raden of een hit voor of na een bepaald jaartal komt. En het is vandaag de verjaardag van de oprichter en drummer van de band Fleetwood Mac. Hij heet Mick Fleetwood.
3: Nou, de hele mikmak.
2: Ja, de hele mikmak hebben we bij elkaar. Ja, hij is dus vandaag jarig. Hij blaast 79 kaarsjes uit.
3: Oh, dat kan zijn laatste kaarsje wel eens zijn.
2: Nee, we houden het positief. We houden het positief. Hartstikke gezond. Was dit een hit voor of na 1983? Tell me lies, tell me sweet little lies.
3: Ja, ik vond persoonlijk die Stevie Nicks.
2: Voor of na 1983 dus. Stuur het in via de app van Radio 10. En misschien win jij vandaag zomaar €250.
3: En we hebben onze eigen nieuwsteas hier naast ons zitten. Hannelore, tease ons eens even.
4: Nou, we krijgen de allerergste plaknacht ooit. En raar maar waar, de strooiwagens gaan rijden. Je hoort zo waarom.
1: Radio 10 presenteert de grootste Michael Jackson tribute show van Europa. This is Michael. 19 november, Ziggo Dome, Amsterdam. Beleef de ongekende energie van de King of Pop. Ben jij fan van Michael Jackson? Deze week maak je kans op tickets van 10 voor This is Michael. Alle info, radio10.nl.
5: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan, topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
6: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
7: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar €1,89.
8: Dat gaan we vieren.
7: Zo goedkoop, daar word je fan van.
9: Dat gaan we vieren.
7: Aldi.
10: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
7: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid. 450 gram, maar €2,25. En high protein drink per flesje €0,95. Zo goedkoop, daar word je fan van.
8: Dat gaan we vieren.
7: Dus nu naar Aldi.
11: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de last minute deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.

0: gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
1: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Ah, oh, nee hè.
3: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
2: Ja, weer eens.
3: Nou, of jij even?
2: Oh ja?
3: Ik heb net koffie gezet.
2: Lekker.
3: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten. Je
0: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
4: Blond, blonder, blondst. Nu bij Kruidvat alle John Frieda 1 plus 1 gratis. Zoals John Frieda Go Blonder of Violet Crush. Voor dit gouden deeltje kom je heel snel naar...
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is... die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
7: Zeker, net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
8: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.

0: uurtje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
2: Begon jouw dag met ruitschade?
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
5: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
6: Goedemorgen, nog 3 dagen kun je genieten van die heerlijke lijst. De 80's en 90's top 1500. Het brengt je even weer terug in de tijd van de A-Team, Knight Rider, Baywatch, Beverly Hills, 90210. We keken er allemaal naar natuurlijk.
7: Melrose Place.
8: Ach ja. Hi-Buck.
6: Maar zeker ook de grootste hitte. 2 prachtige duetten ga je zo meteen achter elkaar horen. Maar eerst.
9: Het Radio 10 weer. We krijgen een zonnige en tropische hete dag vandaag met temperaturen van 31 tot 36 graden. En alleen op de Waddeneilanden wordt het iets minder warm.
7: We moeten eigenlijk allemaal daarheen. Ja, het Radio 10 verkeer. 22 vertragingen zijn er. Dit zijn de 3 grootste. De A2 Den Bosch-Utrecht tussen Rosmalen en Zaltbommel 27 minuten. De A4 Den Haag-Amsterdam tussen Prins Klausplein en het Limes-Aquaduct 57 minuten. Komt door een auto met pech. En de A15 Ridderkerk-Gorkum tussen Sliedrecht-West en Gorkum 46 minuten. En dat komt door een ongeval.
6: Sterk als je erin staat, zorg dat je voor wat verkoeling zorgt als je onderweg bent natuurlijk. Hannelore, het nieuws, wat viel je op?
10: Honderdduizenden mensen gebruiken afslankmedicijnen zoals Ozempic. En een groot deel bestelt ze online of via. Daar schrijft RTL over. De inspectie maakt zich daar grote zorgen over, omdat je dan niet weet wat je precies binnenkrijgt. Er zijn daardoor al mensen in het ziekenhuis beland. Het advies is, ga altijd naar de huisarts.
9: Belachelijk. Ja, echt serieus. Dat moet je nooit zelf doen.
10: Nou ja, logisch toch? Een huisarts zegt vaak nee. En dan ga je zelf op zoek. Ik snap dat wel.
9: Maar het is niet ongevaarlijk, hè?
7: Niet veilig dus.
9: Nee, absoluut niet. Nee.
10: In de omgeving van het Brabantse Hilvarenbeek kun je zomaar een aap tegenkomen. Die ontsnapte zaterdag uit safaripark de Beekse Bergen. Het is een ongevaarlijke mannetjesaap van wel een meter hoog. Toch is het advies om hem niet zelf te benaderen of te vangen, maar contact op te nemen met het dierenpark. Dat wil hem dan verdoven en weer terugbrengen.
7: En is het dan een gorilla of een chimpansee?
9: Of dat is een gemiddelde grinder date.
10: Een aap van een meter, ja.
9: En komen... Nee, verdoofd.
7: Oh, dat. Ik weet niet wat jij voor grinder date
9: zegt. Maar... Nou, helemaal niks.
10: Het blijft twijfelachtig. Ja, en komende nacht wordt waarschijnlijk de warmste die ooit in Nederland is gemeten. Verwacht wordt dat het vanaf in de beeld minimaal 24 graden blijft. En dat is bijna 2 graden warmer dan het vorige plaknachtrecord uit 2018. Het RIVM waarschuwt daarnaast ook nog voor smog in het midden en zuiden van het land. Daardoor krijg je het snel benauwd, zeker als je bijvoorbeeld al astma hebt. En raar maar waar, je kunt strooiwagens zien rijden die zout strooien, hier in Hilversum onder andere. Dat moet voorkomen dat de hitte het asfalt beschadigt en dat het bindmiddel van het asfalt aan je banden blijft plakken. De gemeente strooit vooral op drukke wegen, kruispunten, rotonde en recent vernieuwde asfaltwegen. Want die zijn allemaal extra gevoelig voor de warmte.
9: Ongelooflijk.
10: Het is toch bizar dat er zout... Ik zag gisteren die melding hier in Hilversum dat dus die strooiwagens gaan rijden. Ik denk, hoe is het al 1 april geweest? Wat is dit? Maar echt, ze gaan dus zout strooien.
9: Het is toch niet te geloven, jongen. Wat is er aan de hand met dit klimaat?
7: Nou, en het gaat ook nog heel lang door, toch? Dit weer blijft volgens mij voorlopig ook echt
6: volgende week wel iets.
9: In Colombia hebben ze ook van dat soort strooiauto's, hè? Maar
7: dat is wat anders.
6: Iets anders.
7: Die zou van de regen afschuiven.
11: 80's en 90's, top 1500.
6: Gordon en

0: Ze ook nog zo goed, want ze was vorig jaar ook te gast bij Paul de Leeuw. En dan zongen ze dit ook.
1: Ja, dit concert wat hij gaf in november, en daar was je ook bij.
0: Ja, en hij doet er weer drie, hè, volgend jaar met de rest van zijn vrienden. Dus ja. Ja, dat hoef ik niet te doen.
1: Nee. Ja, Paul de Leeuw.
0: Gordon and Friends. Sta ik helemaal alleen.
1: Paul de Leeuw stond vijf keer in de lijst en dit was met Simone Kleinsma. Hè. Zonder jou. Ranking
2: the hits. Ja, heel leuk. Dat spelen we vandaag met Gerben. Goedemorgen.
3: Een hele goede morgen.
2: Goedemorgen, Gerben. Ja, volgens mij ga jij dit spel voor het eerst echt spelen, heb ik gehoord.
3: Dat is juist.
2: Ja, ja, dus ik ben heel benieuwd hoe dit gaat.
0: Wat een uitdaging, Gerben.
2: Het is echt wel even een uitdaging vandaag. Maar waar wil je het geld voor gaan gebruiken? Want we gaan er gewoon vanuit dat jij dit hartstikke goed gaat doen.
3: Nou, daar ga ik uit. ja, waar ik het voor uitgeven. Ik heb, nou ja...
0: Duurt lang.
3: Verlang naar een nieuwe gitaar. Dat is altijd
2: Oh, wat een goed doel.
0: In het kader van de burenruzies, ja.
2: Nou, misschien is hij wel hartstikke goed. Ja, we mogen ze wel blij met hem zijn.
0: Ben benieuwd.
2: Ja, we gaan gewoon lekker spelen voor een nieuwe gitaar. Gerben, je hoorde net dit liedje. Tell me lies, tell me sweet little lies. Tell me lies. Ja, en moet jij mij nu gaan vertellen of dit een hit was voor of na 1983?
3: Nou, een beetje kennen van Fleetwood Mac kan meteen zeggen dat dit daarna is.
2: Heel goed.
0: Heel goed.
2: Dat is een vliegende start. Little Ice, Fleetwood Mac, inderdaad, 1987. De eerste €50 heb jij al lekker binnen. In totaal maak je kans op €250. Dat weet je wel, hè, waar je voor speelt.
3: Ja, maar dat is veel te veel.
2: Nee, joh. Nee, dat ga jij helemaal redden. Gaat goed. Dan moet je wel alle vragen goed beantwoorden. Als je een fout maakt, dan lig je...

0: eruit, Gerben. Dat is eigenlijk heel makkelijk.
1: Nou.
0: Nou, let's go. Voor 100 euro, de eerste vraag, of eigenlijk een beetje de tweede dan. Was dit een hit voor of na 1987?
2: Summer in the city.
1: Joe Cocker, Summer in the City.
2: Voor of na 1987?
0: Ik wil het nu horen.
1: Ik denk voor.
0: Oh. Wat jammer. Oh nee, zo vroeg gecrashed al. Ja, dat is echt jammer.
2: 1994, Joe Cocker, Summer in the City.
0: Ja, die was echt wel een stuk daarna.
2: Ja, dat weet ik.
0: 1994. Ah, helaas. Wat jammer, Gerben. Geen gitaar, of tenminste in ieder geval geen bijdrage van ons.
2: Het wordt een sigaar in plaats van een gitaar.
0: Ga je nog wat leuks doen vandaag met het mooie weer?
1: Met dit mooie weer zo weinig mogelijk.
2: Ja, helemaal
0: zo weinig
2: gelijk.
0: Mogelijk.
2: Oké, nou het eerste gedeelte is je gelukt.
1: Dankjewel.
0: Doei, fijne dag, Gerben.
2: Ah, dat is jammer, hè.
0: Ah, dat is jammer. En het was nog wel zo'n goed doel.
3: Oh. We gaan door met de lijst.

0: 80 dit. Eind jaren 80 was daar AHA. En ze staan op nummertje 335 in de 80s en 90s top 1500 met Stay on These Roads.
1: De 80s en 90s top 1500.
2: Ik hoorde die plaat en ik dacht, aha.
0: Aha, dacht jij.
3: Ik ken alleen maar Take On Me van AHA. Deze ken ik eigenlijk helemaal niet meer. Leuk om je te horen.
0: Absoluut. Veel gestemd en daardoor ook terechtgekomen in de lijst. Overigens tijdens deze lijst, en dus nog 3 dagen... maak je kans op tickets voor het grootste Michael Jackson tribute show van Europa.
2: Oh ja.
0: Dat is donderdag 19 november in de Ziggo Dome. En dat is echt wel aangenaam om daarheen te gaan. Want zanger Jared Grant die doet dat allemaal. Hij brengt een spectaculaire ode aan The King of Pop.
3: Die schijnt dus echt niet normaal goed te zijn, hè, die gast.
0: Dat is echt nieuws. Echt zeker de moeite waard. Dus je kunt de kans op maken door mee te spelen met het spelletje 80s of 90s. Je moet raden of een fragment uit de 80s of de 90s komt. Dat komt op neer. En deze hele dag maak je daar nog kans op.
2: Leuk.
0: Radio 10.
2: Nou, we zijn weer heel veel wijzer geworden. Het was een leuk programma. We hebben geleerd dat jij voor iedereen overstaat.
3: Nee, dat heb ik niet gezegd.
2: Zometeen Martijn Kolkman met het vervolg.
3: Alles
2: van de
3: wordt verkeerd uitgelegd hier in dit programma.
2: We zijn er morgen weer.
3: Tot morgen.

0: 80s en 90s top 1500.
1: Radio 10.
2: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
3: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
4: Nu bij DA, 21% korting op bijna alles. Alleen geldig in de winkel, dus kom snel langs.
5: De vriendelijke specialist DA.
6: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
7: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
6: Oh, Otrium?
7: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
8: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een bijzonder aandenken. Aan die dag dat je 9 jaar en 12 dagen getrouwd bent. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
9: Vandaag bij Otrium. 10% extra korting op Levi's, On Running en New Balance.
10: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Klaverland van Plus kaasplakken per 100 gram 1 euro. En Glorix toiletblok en gel ook 1 euro. Euroweken. We doen met je mee. Plus. Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
11: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's. Voor maar €1,95. I'm loving it.
12: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
13: Op zoek naar een volkszanger voor je sportclub? Ga naar showbird.com, het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
14: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang geweldige deals. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
15: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
16: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Shop nu op Amazon.nl.
17: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs, mis niets.
18: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
19: De sale is gestart. Nu extra korting bij Amsterdam De Style Outlets.
20: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
21: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenarts. De tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
22: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
23: Ja, een hele goede morgen. Bijna 9 uur. We gaan richting de betere kant van de week, hè, deze woensdag.
0: Met de grootste hits uit de jaren 80 en 90. Maar eerst het Radio 10 Nieuws. Hannelore, een hele goedemorgen.
1: Goedemorgen. De vervoersbedrijven in Amsterdam en Rotterdam adviseren om pas vanmiddag weer met het OV te reizen. Eerst moet de dienstregeling weer worden opgestart. Door een landelijke staking reden er tot 8 uur vanmorgen nergens treinen, bussen, trams of metro's. Vanaf Utrecht Centraal zouden de treinen en bussen alweer normaal rijden. Mensen die afslankmedicijnen zoals Ozempic op internet bestellen nemen grote risico's, omdat je niet weet wat er precies in zit. Dat zegt de inspectie tegen RTL Nieuws. Sommige middelen zijn namelijk nep of vervuild, en dat heeft al tot ziekenhuisopnames geleid. Het advies is om altijd naar je huisarts te gaan. In de regio Dordrecht heeft de fatbike-aanrander weer toegeslagen, dat meldt Rijnmond. Gisteravond werd in Hendrik Ido Ambacht een vrouw betast door een onbekende man op een fatbike. De afgelopen weken gebeurde dat al bij 7 andere vrouwen. Volgens de politie draagt de dader witte schoenen en is hij tussen de 15 en 25 jaar. En in het Franse Bretagne is de stroom uitgevallen door de hitte. Tienduizenden Fransen kunnen al uren hun airco niet aanzetten, want de problemen met het elektriciteitsnetwerk begonnen gisteravond en duren waarschijnlijk nog de hele dag. In de tussentijd worden generatoren neergezet in onder andere verzorgingshuizen. Het kan daar ruim 40 graden worden. En dan het Radio 10 weer. We krijgen een zonnige en tropische dag met temperaturen van 31 tot 36 graden.
0: 25 vertragingen gemeld door Flitsmeister. En dit zijn de 3 langste. De A4 van Rotterdam naar Amsterdam voor Zoeterwoude-Rijndijk, 53 minuten. A15 Ridderkerk-Gorkum voor Gorkum, 39. En de A20 Hoek van Holland-Gouda tussen Prins Alexander en Gouwen, een vertraging van 27 minuten.
2: 80's en 90's, top 1500.
23: Martijn Kolkman.
0: Zometeen voor je, de Eurythmics. Maar eerst Feels Like Heaven. Dit is de Fiction Factory.

0: op Radio 10. Halverwege jaren 80 waren ze bezig met een nieuw album en ze wilden dolgraag een nummer opnemen met Stevie Wonder op de mondharmonica. Ja, wat doe je dan? Dan kun je natuurlijk even bellen. Dus Annie en Dave pakten de telefoon, belden Stevie Wonder en ze waren bloednerveus. Ze dachten, oh, hoe gaat dit aflopen? En Stevie bleek vereerd te zijn en hij wilde het wel doen. Op de dag dat ze het gingen opnemen kwam hij zelfs bijna te laat. Zo vereerd was hij. Uiteindelijk een mega succes. There Must Be Missing an Angel op 3-3-3 in de 80s en 90s top 1500. Je zit er middenin, de grootste hits uit twee decennia, de jaren 80 en de jaren 90 op Radio 10. En het mooie is, het is woensdagmorgen, 9 minuten over 9. Martijn hier, we gaan richting de betere kant van de week zometeen. Met onder andere antwoord op de vraag waarom je juist nu geen airco of ventilator moet kopen. En wat een triootje tussen Jon Bon Jovi, Taylor Swift en Prince William ooit heeft opgeleverd. Maar eerst een groep die mierzoet uit je speakers komt. Maar de weg daarnaartoe was allesbehalve dat. Een groep topmuzikanten met een buitengewoon talent om oneenigheid en meningsverschillen zo hoog te laten oplopen dat het uiteindelijk zorgde voor het klappen van de groep en ontelbare rechtszaken. De keiharde waarheid achter Spandau Ballet. True hoor je nu op
1: 332.

0: van Isma Kouwenhorst. Ik heb gestemd op Picture of You van Boyzone. Omdat ik het een heerlijk nummer vind en ik het altijd op meer kan mee kan leren.
1: En je was niet de enige, ook Jolanda stemde op het nummer Rogier en Alice Picture of You van Boyzone. Knappe mannen die eigenlijk altijd goed op de foto stonden, toch? Maar denk eens terug aan de jaren 80 en begin jaren 90, dat je nog niet een telefoon had waarmee je al je foto's kon maken. Dan moest je dus met je analoge camera een rolletje erin doen, foto's maken en dan wegbrengen. En dan hopen dat het na een paar dagen ontwikkeld was, dat je ogen niet toevallig toch dicht zaten. Ja, tegenwoordig doe je alles met je mobiele telefoon. In 1994 kwam de verandering in. Toen kwam namelijk de eerste digitale camera op de markt. En voortaan was het klik en klaar. En Picture of You van Boyzone uit 1997 was ongetwijfeld in digitale topkwaliteit op 331. En het grappige is trouwens dat die kleine cameraatjes vanuit de jaren 90, die worden weer heel populair bij jongeren tegenwoordig. Moet je maar eens opletten. Het weekend komt steeds dichterbij en het wordt ook warmer en warmer. En dat betekent topdrukte in de winkels en installateurs om de ventilator of een brullende airco aan te schaffen. Installatiebedrijven melden gisteren tot 4 keer zoveel aanvragen dan normaal, moet je nagaan. En de vraag en aanbod zorgt ervoor dat de prijzen op deze tropische dagen hoger liggen dan in de rest van het jaar. Heb ik goed nieuws? Wat denk je? Goed nieuws, ja. Gratis en voor niets. Een frisse wind door je haar, door je huis, door je auto. Mede mogelijk gemaakt door Air Supply. 330.

0: grootste Michael Jackson tribute show van Europa. This is Michael. 19 november, Ziggo Dome, Amsterdam. Beleef de ongekende energie van de King of Pop. Ben jij fan van Michael Jackson? Deze week maak je kans op tickets van 10 voor This is Michael. Alle info, radio10.nl.
1: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.

0: vakantie vind je bij Bol.
1: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
2: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar €1,89.
3: Dat gaan we vieren.
2: Zo goedkoop, daar word je fan van.
4: Dat gaan we vieren.
2: Aldi.
5: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
2: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekuit. 450 gram, maar €2,25. En high protein drink per flesje €0,95. Zo goedkoop, daar word je fan van.
3: Dat gaan we vieren.
2: Dus nu naar Aldi.
6: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson plug-in hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
6: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
8: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
9: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
10: Wie, ik?
9: Ja, jij. En je vindt het niet eng? Maar veel leuker dan je ooit had gedacht.
10: Echt waar?
9: Zeker weten. Je vindt het zo leuk dat je meteen nog een keer gaat.
10: Dat is stoer van mij.
9: Dat vindt iedereen stoer van jou. Nooit gedacht? Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje met tot €300 korting per persoon.
10: Woehoe!
9: Op sunweb.nl. Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tampoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
11: Haal het zonlicht binnen met de kozijnen of schuifpui van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol, liefde voor het vak.
12: Belisol.
13: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1+1 gratis.
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Nu met de Gamma Voordeelpas 25% korting op tuinhout.
16: Je droomtuin? Doe het lekker zelf.
15: Dat zeg ik.
17: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
18: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
19: Nou, wat zal het weer zijn voor vandaag? Wat denk je? Veel zon en warm. Het wordt op veel plaatsen 31 tot 36 graden. Alleen op de Wadden blijft het iets koeler. Ach, die Wadden toch ook weer. Wat heb ik met jullie te doen? Potverdikkeme. Ik had het jullie zo gegund. Flitsmeister met 14 vertragingen op de A-wegen. En dit zijn de drie langste op Radio 10. A4 Rotterdam richting Amsterdam tussen Plaspoelpolder. Ook heerlijk verkoelend en Zoeterwoudendorp. 44 minuten. A12 Den Haag Utrecht tussen het Gouwe Aquaduct en Reewijk 22. En de A20 Hoek van Holland Gouda tussen Prins Alexander en Moordrecht. Een vertraging van 22 minuten.
20: 80's en 90's, top 1500.
21: Martijn.

8 minuten over 9:30. Het is maar goed dat Treintje Oosterhuis vanmorgen niet voor 8 voorbij kwam in de lijst. Want had ze niet kunnen optreden, dan was ze aan het staken. Ja, Marco Borsato gaat als een... Ach, het is zo makkelijk als een trein. In de 80's en 90's Top 1500 staat hij maar liefst 11 keer genoteerd. En dit was zijn enige duet samen met Treintje Oosterhuis op 328. In de lijst staan 72 duetten en samenwerkingen. En over samenwerkingen gesproken. De meest bijzondere voor de volgende artiest was ongetwijfeld een jaar of 12 geleden... toen Jon Bon Jovi Prins William uitnodigde voor een spontaan optreden... tijdens de liefdadigheidsgala op Kensington Palace. En de prins of karaoke boy, zoals Bon Jovi hem noemde... nam op zijn beurt, nu komt het, Taylor Swift mee het podium op. Samen, hè? En toen stonden ze op het podium en deden ze dit samen.

0: Ja, je kan wel stellen dat het echt een van de allergrootste hits is geweest voor Wet, Lovers All Around. Ze hebben daar alleen zelf nooit heel veel geld aan verdiend. Het werd namelijk geschreven door de zanger van de Trox. Je weet van Wild Thing. Maar uiteindelijk werden ze wel enorm gewaardeerd op het nummer. Een dikke hit in 1994 en op 326. En ondertussen is Wet weer doorgesmeerd en doorgestart. Met een nieuwe zanger aan het front zijn ze sinds een tijdje klaar voor... De tweede ronde. Volgend jaar gaan ze toeren door Engeland ter ere van hun 40-jarige jubileum. En over tweede rondes gesproken. De volgende in de lijst bleek een comeback te zijn voor Roy Orbison. Want na 1966 duurde het maar liefst 23 jaar... voor hij weer een plekje in de hitlijsten wist te veroveren. In 1989 was hij met You Got It terug van weg geweest. Maar niet voor lang. Het bleek een muzikale stuiptrekking van zijn carrière en zijn leven te zijn. Hij overleed vlak na de hit aan een hartaanval en werd slechts 52 jaar. Roy Orbison, You Got It, nu voor je op.
1: 325.

0: 80's en 90's top 1500. Radio 10 presenteert de grootste Michael Jackson tribute show van Europa. This is Michael. 19 november, Ziggo Dome, Amsterdam. Beleef de ongekende energie van de King of Pop. Ben jij fan van Michael Jackson? Deze week maak je kans op tickets van 10 voor This is Michael. Alle info, radio10.nl.
1: Wakker worden! Koffie drinken kan veel goedkoper. Bij Fomar. Bespaar tot wel 14% op je kop koffie. Bij
2: Fomar, voor de markt.
3: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
4: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
5: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: De beste ingrediënten voor een goede morgen? 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
8: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
9: Profiteer nu met Club Karwei van wel 35% korting op ZBever Bytes. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
10: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
11: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
12: De beste plek voor jou, NVM.
13: Deze zomer pakken ze je niet. Nu bij Kruidvat alles van Roxasect ongediertebestrijding 15% korting. Zeg maar dag tegen die mieren, zilvervisjes, muggen en fruitvliegjes. Ha!
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
16: Ja,

0: lijst.
1: Dan zou ik ook graag Paul Jongma willen horen met Love of the Common People.
0: Nou, meid.
1: Dank jullie wel.
0: Ja, hij staat erin.
1: Fijne dag verder.
0: Jij ook fijne dag, houdt hoofdkoel op 323. Maar eerst het laatste nieuws. Goedemorgen, Nico.
2: Goedemorgen. NAVO-baas Rutte gaat vandaag naar president Trump om de NAVO-top voor te bereiden. Begin volgende maand in Turkije is die. Trump is boos dat de Europese bondgenoten niet bijspringen tijdens de oorlog in Iran. Hij mopperde daar openlijk over. Rutte moet proberen om de neuzen weer dezelfde kant op te krijgen. Rijkswaterstaat past het hitteprotocol aan. Het geldt nu in het hele land. Dat betekent dat automobilisten met pech nu overal snel naar een plek worden gebracht waar schaduw en drinken is, zoals tankstations. Het moet ervoor zorgen dat mensen niet langer dan nodig op het hete asfalt staan. Defensie wil tientallen satellieten de ruimte inschieten, meldt de Telegraaf. Die satellieten zijn bedoeld voor inlichtingen, navigatie, communicatie en om potentiële vijanden in de gaten te houden. Voor Nederland gaat het dan bijvoorbeeld om Russische schepen in de Noordzee. Er zijn al een paar Nederlandse satellieten in de ruimte. En de politie komt graag in contact met 5 jongens die zich gisteravond in Hendrik Ido Ambacht hebben bekommerd om een aangerande vrouw. Ze was betast door een man op een fatbike. En het is volgens Rijnmond al de 8e keer in een paar weken dat dat in die regio gebeurt. De politie gaat uit van steeds dezelfde aanrander. Nou, het Radio 10 weer nog veel zon, warm. Het wordt vanmiddag op veel plaatsen 31 tot maar liefst 36 graden. Alleen op de Wadden blijft het iets koeler.
0: Zometeen speciaal voor Maxima.
3: Nederland is 1 koekje bij de koffie.
0: Ik heb de koffie, Maxima heeft het koekje. Maar eerst de Flitsmeister met de 14 vertragingen momenteel die er staan. Dit zijn de 3 langste op de A-wegen. De A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Leidschendam en Zoeterwoudendorp 25 minuten. A10 Amstel-Koenplein tussen de Rozenoordbrug en Amsterdam-Slotervaart 20. En de A20 Hoek van Holland-Gouda tussen Prins Alexander, heb je Alexander weer, en Moordrecht 28 minuten.
4: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.

0: bijzonder hoor. Ze was de dochter van een gospelzangeres, het nichtje van Dionne Warwick en het petekind van soulzangeres Aretha Franklin. Ja, je kan zeggen dat het muzikale talent haar met de paplepel werd ingegoten. Whitney Houston, ze ging van een kerkkoor naar een carrière als achtergrondzangeres en uiteindelijk een fantastische solocarrière. Met 17 noteringen is ze een van de hofleveranciers van deze 80's en 90's top 1500 op Radio 10. Genoteerd op 322, Didn't We Almost Have It All? Nee, want je gaat er nog 6 keer horen tot vrijdagmiddag de nummer 1 heeft geklonken in deze spannende lijst met muziek uit 2 decennia. Zometeen voor je een ode aan een ruim 1000 kilometer lange rivier in Zuid-Amerika, 2 cannibalistische artiesten en de enige zanger die op het plafond kan dansen. Schijnt, hè? Leuk voor hem. Maar eerst R.E.M. met een hit die maar weinig op het lijf had. De zanger zou dit namelijk naakt hebben ingezongen. Wat zeg je nou, Martijn? Naakte zanger, ja. Michael Stipe had zoveel stress en had het zo warm gekregen met de opname in de studio dat hij zijn kleren aan de kant heeft gegooid, de microfoon pakte en dit zong.
1: 321.

0: En je hoort je collega's ritmisch stikken op het toetsenbord, keurig in het ritme van VOF de Kunst. Met één kopje koffie op 320 in de ethische 90's top 1500 op Radio 10. En onderzoek laat zien dat de meest spontane ideeën en samenwerking op het werk niet in vergaderingen ontstaan, maar bij de koffieautomaat. Dus mocht je zo meteen weer aangesproken worden door de baas, wat doe je daar weer bij de koffieautomaat? Dan kan je zeggen, dit was in het bedrijfsbelang. Zeg het gewoon zo, bedrijfsbelang. Inspiratie voor de volgende hit kwam niet bij het koffiezetapparaat, maar onder de koude wind van een ventilator in de hoek van de studio, waar componist Roma Ryan zich boven gloedhete apparatuur bevond. Ze was namelijk druk bezig met het schrijven van een betoverend liedje voor Enya. En het werd een metafoor voor een nieuw avontuur in de vorm van een ode aan de ruim 1000 kilometer lange Zuid-Amerikaanse rivier de Orinoco. Een hit die ons allemaal wist te betoveren in 1988. Enya hoor je nu op
1: 319.

0: grootste Michael Jackson tribute show van Europa. This is Michael. 19 november, Ziggo Dome, Amsterdam. Beleef de ongekende energie van de King of Pop. Ben jij fan van Michael Jackson? Deze week maak je kans op tickets van 10 voor This is Michael. Alle info, radio10.nl.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby-tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
2: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
3: Nu bij DA. 21% korting op bijna alles. Alleen geldig in de winkel, dus kom snel langs.
4: De vriendelijke specialist DA.
5: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
7: Kia, movement that inspires.
5: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
8: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
9: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Dubbel fris, 1,5 liter of sixpack van 200 milliliter. 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads ook 1 plus 1 gratis. Bij wel 1000 producten krijg je er eentje extra. Dat is de ja van Jumbo.
10: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
11: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
12: Deze zomer pakken ze je niet. Nu bij Kruidvat alles van Roxasect ongediertebestrijding 15% korting. Zeg maar dag tegen die mieren, zilvervisjes, muggen en fruitvliegjes. Ha.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
15: 80s en 90s, top 1500.
16: Martijn Koopman.
17: Tijd voor cannibalistische artiesten. Dit zijn Hallen.

0: Ladies and gentlemen, of beste reizigers, moet je tegenwoordig zeggen. Dit was Mambo No. 5 van Lou Bega op 317 in de 80s en 90s top 1500. Het is echt net gevalletje 90s, hè? Het was 1999 dat het een knaller van de zomerhit was. En oorspronkelijk had het niet meer dan twee coupletten en een instrumentaal refrein. Maar ja, daar zaten de platenmaatschappijen helemaal niet op te wachten. Dus er moest nog even een tekst gemaakt worden. Dus heeft hij gewoon wat namen van een paar vriendinnen toegevoegd. Mooi verhaal. Angela, Pamela, Sandra, Rita, Monica, Erica, Tina, Sandra, Mary en Jessica. Goed, ken ze niet, maar ze zullen ongetwijfeld prachtig zijn. Het nummer vloog de hitlijst in en is terug te vinden in de 80s en 90s top 1500 op Radio 10. Zometeen danst Lionel Richie. Ik kan wel zeggen, hij is al bezig de platen uit het systeemplafond hier. Maar eerst gaan we terug naar 1985. Een dikke hit voor Bryan Adams. Heaven hoor je nu op
1: 316.

van 1986 was. En dat dingen toen de tijd veel goedkoper waren dan nu. De videoclip bij het nummer wat je net hoorde kostte toen $400.000. Inderdaad, Dancing on the Ceiling van Lionel Richie. Tegenwoordig kun je gewoon een goed promptje sturen naar AI en het je goedkoop.

0: gehuld in een korte broek.
1: Zeker.
0: Zonnebrilletje erbij. Nico, een hele goede morgen.
2: Goedemorgen.
0: Over een uurtje code oranje gaat erin. Ja. Dat betekent dat we moeten oppassen. Wat houdt het eigenlijk in code oranje?
2: Maar ik heb het een beetje uitgeschreven. Het zijn allemaal open deuren, dat je dat even weet. Tussen 12 en 6 geen zware lichamelijke activiteiten. Blijf uit de zon, drink genoeg water. Let op kwetsbare mensen. Huisdieren moet je ook oppassen. Overdag ramen dicht. Wil je er nog meer trouwens?
0: Ja, gaan we door hoor.
2: Ja. Automobilisten moeten genoeg water meenemen. En een petje of een paraplu tegen de zon voor als ze pech krijgen. Je moet ook een opgeladen telefoon bij je hebben. En last but not least, check de koelvloeistof van je auto. Want hij kan zomaar overhitten.
0: Ik denk als je dit allemaal doet, dat je vanzelf overhit raakt.
2: Ik denk het ook. Dat overleef je niet.
0: Nee, precies. Met 12 uur dus code oranje in heel Nederland.
2: Nee, niet heel Nederland. Alleen de noordelijke provincies en de Wadden. Daar is het wat lekkerder.
0: Oh, ik heb mensen te doen. Ik had ze zo gegund. Hè. Nou, zometeen het laatste nieuws om 11 uur. En zoals elke dag, wat heb je zometeen voor de hele natie in petto?
2: Nou, het gaat natuurlijk over de warmte. Wat vinden wij daar nou van met z'n allen? Heb ik even uitgezocht.
0: Oké, dat zometeen. Er zou een film worden gemaakt, een biopic over het leven van Madonna.
2: Ja.
0: Maar gisteren liet ze weten dat die film er voorlopig niet gaat komen. Er was namelijk te weinig budget om de film uit te brengen die ze zelf had geschreven. Naar eigen zeggen heeft ze een buitengewoon groot leven gehad. En dat ze ook een buitensporig groot budget moeten hebben om de film uit te brengen. Universal Studios ziet dat dus anders. En de video gaat voorlopig, nu komt het de ijskast in. En met deze temperaturen is dat niet verkeerd, om het zo maar te zeggen. En naar die grootsheid hoor je nu op 314 in de lijst. Dit is Madonna en Open Your Heart op Radio 10.

0: 80's en 90's top 1500.
1: Radio 10.
2: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: Samen voetbal kijken en barbecuen? Bij Jumbo zijn de Vega-burgers en worsten van alle A-merken nu 1+1 gratis. En Calvé-saus ook 1+1 gratis. Een gezellige en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
2: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
4: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
5: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
6: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf

0: meteen snel weer op weg.
1: Kom maar verder.
0: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
1: Hij is weer klaar.
0: Quickfit en weer verder.
2: Blond, blonder, blondst. Nu bij Kruidvat alle John Frieda 1 plus 1 gratis. Zoals John Frieda Go Blonder of Violet Crush. Voor dit gouden deeltje kom je heel snel...

0: 1,99. Altijd laag.
1: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
2: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserwegviaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Zometeen gaan we
4: hukken!
3: Met die warmte. Genesis komt er ook aan, maar eerst Nicola Ruijs met het laatste nieuws. Goedemorgen.
5: Goedemorgen. Tijdens de coronapandemie lag de prioriteit niet bij kinderen. En de overheid hield ook geen rekening met hun belangen. Dat zei de kinderombudsvrouw tegenover de parlementaire enquêtecommissie. Omdat er onduidelijkheid was over schoolsluitingen, kwam er een nieuwsbrief, maar die heeft lang niet iedereen bereikt, erkende ze. De politie heeft 6 mensen opgepakt voor stemfraude bij de gemeenteraadsverkiezingen in Gorinchem. Ze worden verdacht van het ronselen van volmachten. Gorinchem nam de zaak zo serieus dat de verkiezingen over moesten. Dat gebeurde midden in de meivakantie en de gemeente deed ook aangifte. In de haven van Antwerpen heeft de douane een grote drugsvangst gedaan. Het gaat om meerdere tonnen hash die werden ontdekt in een container uit Marokko. Onderzocht wordt nog wat de bestemming was. Het gebeurt niet vaak dat in de Antwerpse haven hash wordt onderschept. Meestal is het namelijk cocaïne. Ja, je weet het, hè. Het is warm. En dat zullen we weten ook met z'n allen, want nergens wordt zoveel over gepraat vandaag als over de hoge temperaturen. Maar wat vinden we nou eigenlijk van deze hitte? Ja. Nou, dat heb ik eventjes samen met Hart van Nederland onderzocht. Zij hebben eigenlijk het meeste werk gedaan. Ik lees het alleen voor. 7 op de 10 Nederlanders, dus 70%, vindt het echt te veel van het goede en vindt het dus allemaal vreselijk, deze hitte. 23% kan er niet goed tegen, maar accepteert het gelaten. Maar ook is er een groot gedeelte, dat vind ik altijd heel grappig, 29%. Dus in totaal zitten we op 115% of zo.
3: Mooi onderzoek.
5: Die vindt het wel lekker. En 10% vindt het echt genieten. Ik zit nu pas voor het eerst even die cijfertjes op te tellen. Dus, wat vind jij ervan? Ga eroverheen.
3: Ik denk dat ze Bart van Nederland de airco's moeten aanzetten.
5: Ja, precies. Oh, wat goed ook. Nee, wat vind jij ervan, Martijn?
3: Die hitte?
5: Ja.
3: Die kan er niks aan doen. Je kan er niks aan veranderen. Dus je moet gewoon zorgen dat je op sommige plekken een beetje verkoeling probeert en kan opzoeken en heel veel water blijven drinken. Ja, en rustig. Geen gekke dingen doen gewoon. Ben er niet een groot fan van dat het 40 graden wordt vrijdag. Maar goed, ja, je kan niks aan de situatie veranderen. Zo. En jij dan?
5: Ja, ik vind het altijd wel lekker. Ik zeg, het kan niet heet genoeg zijn. Maar als het dan eenmaal zover is, denk ik van, ietsje koeler mag ook wel. Maar dan ben ik altijd bang dat ik ervoor zorg dat het weer gaat regenen en zo.
3: Ja, precies. Nou, doe maar even het weer.
5: Het weer. Warm.
3: Dank je. 6 vertragingen gemeld door Fritsmeister. Dit zijn de 3 langste. De A4 Den Haag-Amsterdam voor Zoetewoude-Rijndijk, 16 minuten. A10 Watergraafsmeer, de Nieuwe Meer voor de Koentunnel, 11. En de A12 volgens de dagelijkse knuffelfile Arnhem-Oberhausen voor Duitsland, 9 minuten.
0: 80's en 90's, top 1500.
6: Martijn Kolkman.
3: Better Off Alone van DJ Jurgen. Zou meteen maar eerst Land of Confusion. Dit is Genesis.
6: Radio 10. 312.

0: soms is het ook gewoon even beter om alleen te zijn. Neem dan deze plaknachten. Oeh. Dit jaar Jurgen, You Are Better Off Alone op 311 in de 80s en 90s top 1500. En daarvoor Genesis op 312 met Land of Confusion. Nog 50 minuten en dan zitten we aan de betere kant van deze week. De woensdagmiddag breekt aan. Code Oranje en natuurlijk ook Jeroen Nieuwenhuizen. En tot het zover is, gaan we zo meteen eerst...
1: Heuken,
0: inderdaad. Ja, precies. En je hoort ook een hit waarover Nile Rodgers van Chic boos werd. En een waanzinnige soundtrack van een tekenfilm die misschien wel jeugdtrauma's heeft opgeleverd. Dat zometeen. Maar eerst, uit 1982, Roxy Music. Dit is Avalon op 300.

0: Zeg Geert, wat was dit?
1: Doe eens normaal, man.
0: Nou, precies. De enige notering van de Achterhoekse band Normaal. En dat is toch de band die ervoor gezorgd heeft dat menig artiest tegenwoordig boos het podium afloopt. Zij introduceerden namelijk ooit bier gooien tijdens een concert. En daarnaast was een rondvliegend baaltje hooi ook de normaalste zaak van de wereld. En ze introduceerden in de jaren 80 een fenomeen, heuken. Dat staat voor lomp, onbenullig en wild plezier maken. Deur donderen op 309 in de 80's en 90's top 1500. En ik hoop dat je rustig achter je bureau zit. Keurig je haartjes netjes. Misschien sta je stevig op de zeiger. Of ben je als Matthijs Lasser. Groeten uit Rutte. Voor ons in het noorden is het ook warm. Het is geen fijn weer. Nou, inderdaad, heel veel succes en sterkte vandaag, Matthijs. Dan is het tijd voor een artiest die nog geen zinnig woord op papier had gezet toen hij de studio in ging om dit nummer op te nemen. Het gaat vervolgens ook helemaal nergens om. Maar het was wel een dikke hit in 1984. Op 308, Nick Kershaw. Dit is de

0: minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
2: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
3: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
2: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, bezembroden voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
4: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang geweldige deals. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
5: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
6: Shop geweldige deals tijdens Prime Day van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Shop nu op Amazon.nl.
7: Lieslot, wat ben je aan het doen?
8: Kijk, het is een last minute super sale bij Price 5 vakanties.
7: Dus?
8: Dus als je slim bent, boek je nu pap.
7: Ah, met superkorting.
8: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
7: Prijsvrije vakanties.
9: 2 ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
10: Boek nu een reis bij Prijsvrij Vakanties en score een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek.
11: Hallo, hier Stan weer van plintenfabriek.nl. Ben jij bezig met verbouwen? Zet de puntjes op de i met sierlijsten, vensterbanken, deurlijsten en natuurlijk plinten. Ga naar plintenfabriek.nl.
12: Plintenfabriek.nl.
13: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
11: Voor elke stijl de juiste afwerking.
12: Plintenfabriek.nl.
14: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
15: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
16: Zeker! Net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
17: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
18: Op zoek naar een foodtruck voor je evenement? Ga naar showbird.com, het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.

0: vakantie vind je bij Bol.
1: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89.
2: Dat gaan we vieren.
1: Zo goedkoop, daar word je fan van. Dat gaan we vieren. Aldi.
3: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
4: De beste plek voor jou, NVM.
1: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van.
2: Dat gaan we vieren.
1: Dus nu naar Aldi.
5: Oranje fans opgelet, KPN.

0: ze schreven geschiedenis in 1980. Ze scoorden de eerste nummer 1 hit met een rapnummer. En hoewel de groep er blij mee was, zag Nile Rodgers van Chic dat anders. Hij was namelijk verantwoordelijk voor de baseline, de baslijn die ze gebruikt hadden. Die hadden ze gesampled naar het nummer Good Times van Chic. Ja, aangezien rap in die tijd niet echt geaccepteerd was in 1980... wilde Nile niks met het nummer te maken hebben en sleepte de Sugar Hill Gang zelfs voor de rechter. Het resultaat was uiteindelijk dat ze keurig de royalties deelden en de hit het begin inluidde van een rap-tijdperk. Op 306 in de 80s en 90s top 1500. Ja, we gaan een rap tempo door, zo meteen U2 voor je. Maar eerst de soundtrack van een tekenfilm waar je misschien een jeugdtrauma aan hebt overgehouden. Het leven van de kleine Simba liep dankzij zijn gemene oom Scar helemaal uit de klauwen. The Lion King. De soundtrack is natuurlijk van Elton John. Radio 10.
1: 305.

0: Hoi, ik ben Wendy, kom uit Doetinchem en ik heb gestemd op een plaat met de beste videoclip ever. En dat is U2 met Where the Streets Have No Name.
1: Ja, je bent niet de enige. Ook Richard Sluiter stemde op het nummer vanwege de fantastische videoclip op een dak in Los Angeles, Where the Streets Have No Name van U2 op plek 304. Zometeen is hij hier, de legende, de man met de prachtige stem, Jeroen Nieuwenhuizen.
2: Ja, hoi.
1: Hoi. Niet warm is een zwart t-shirt. Dacht je niet, ga je nu voor wit vandaag voor de verandering?
2: Uit het zonnetje blijven, Martijn. Dat is het devies.
1: Zometeen is Jeroen Nieuwenhuizen. En bij Jeroen maak je kans op tickets van 10 voor This Is Michael The Tribute, 19 november. Hij speelt 80's op 90's. En jou de vraag, komt een fragment uit de jaren 80 of uit de jaren 90? Maar voordat Jeroen komt, hoor je nog Fluitsma en Fontijn. En eerst een liedje, als je samen bent met je partner.

0: 80's en 90's top 1500.
1: Radio 10.
2: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Campina Lang Lekker Liter pakken? 2

0: Op bijna alles. Alleen geldig in de winkel, dus kom snel langs.
1: De vriendelijke specialist.
2: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren, omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
3: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf 35.950 euro. Of zakelijk vanaf 212 euro per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
4: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
5: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
6: Dat iedere keer weer een cadeautje is, want dan heb ik even geen pijn meer.
7: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
8: Wat mij minder ziek maakt en energie geeft.
4: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
9: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Dr. Oetker Bistro Baguettes. 1 euro. En Optimaal drinkyoghurt en literpak. Ook 1 euro. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
4: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.
10: Vind voor elk schoonmaakprobleem een oplossing bij Vibra. Nu, Dasti ontvetterspray, een fles van 1 liter voor maar €2,79. Of Dasti afwasmiddel, een fles van 600 milliliter voor maar €1,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
11: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
12: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
13: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
14: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand.

0: alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Samen juichen en samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue, dat is de ja van Jumbo.
2: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
3: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
6: Hé, het licht doet het niet.
7: Ik heb geen bereik.
8: Hebben we nog wel water?
9: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
10: Zometeen hier muziek van Tupac en ook...
11: Yes!
10: Komt eraan in de 80's en 90's top 1500, maar eerst de nieuws. Hier is Nicola Ruijs.
12: Goedemiddag. De familie van het vermoorde meisje Lisa uit Abcoude heeft veel last gehad van de discussie over agenten die informatie opzochten over de zaak. Dat zei hun advocaat tijdens een voorbereidende zitting tegen de verdachte. Minister Van Wil noemde de agenten sensatiezoekers, maar even later bond hij toch weer in. In het onderzoek naar stembusfraude in Gorinchem zijn 6 mensen opgepakt. Ze zouden volmacht hebben geronseld bij de gemeenteraadsverkiezingen afgelopen maart. Gorinchem besloot uiteindelijk om de verkiezingen daarom over te doen. De politie sluit meer arrestaties niet uit, want het onderzoek is nog niet afgerond. Duitsland heeft de knoop doorgehakt. De order bij de Nederlandse scheepsbouwer Damen voor 6 marinefregatten wordt definitief geschrapt. De Duitsers gaan ze nu zelf maken. De bouw bij Damen werd te duur, met €18 miljard. En het project liep ook steeds meer vertraging op. Damen heeft nog niet gereageerd. En steeds meer steden openen speciale plekken waar mensen verkoeling kunnen zoeken. Zo is in Groningen tot en met vrijdag het provinciehuis overdag open. In de 4 grote steden kunnen mensen terecht in kerken, buurthuizen, bibliotheken, maar ook in supermarkten. Vanwege de hitte geldt vanaf ongeveer nu voor het grootste deel van het land code oranje. Ja, en dan komt er een verrassing aan. Wat voor weer zou het worden?
10: Nou,
12: lekker warm.
10: Nou, vertragingen zijn er 10. Dit is de top 3. A2 Eindhoven Maastricht Noord voor de Hocht, 29 minuten. A12 Lunette Oude Rijn voor de Galenkoppenbrug, 12. En de A16 Breda Rotterdam voor de Drechttunnel, een kwartier.
13: 80's en 90's, top 1500. Jeroen Nieuwenhuizen.

0: Changes op 300. De rapper werd in 1996 in een drive-by shoot vermoord. Hij was toen 25 en Changes werd dus postuum uitgebracht in 99. In dat nummer zit een melodietje natuurlijk van een andere hit uit de lijst. The Way It Is, het protestlied van Bruce Hornsby, die stond op 763. En Bruce is eigenlijk altijd onder de indruk geweest van Tupac's versie, die daarmee ook maatschappelijke ongelijkheid onder de aandacht bracht. En de royalties zijn natuurlijk ook een welkome aanvulling op zijn pensioentje. Zeg, goedemiddag, fijn dat je erbij bent. Ja, aan de betere kant van de week, hè. Zaag Mans is langs geweest. Code Oranje vanmiddag in het midden en het zuiden van het land vanwege de hitte. Gewoon rustig aandoen, radiootje aan. En verder niet al te veel. Lijkt bij, ook qua kleding. 80's en 90's top 1500. Met zometeen een natte droom van Donald Trump. En hoe wild waren de Benga Boys vroeger eigenlijk? Maar eerst de zusjes Ali en Doetje. Aaltje ook wel. Eens even kijken in de kleedkamer of het inmiddels weer gezellig is daar. Of, het is weer een dag.
1: Iedere keer, hè?
0: Elke keer.
1: Oh.
0: Nou, gezellig. Dat zeg ik. Gelukkig in betere tijd.

0: Mr. Pow en Shine in Your Hand. 80's and 90's, top 1500. Ja, die Britse band die vernoemde zichzelf naar een filosoof en leidster uit de science fiction serie Star Trek. Mr. Pow, dat ook Spock kunnen zijn van Shine in Your Hand. En met China bedoelen ze in dit geval porselein. Maar laten we het even letterlijk nemen. China in je handen. Dat zou Trump ook wel willen. Hè? Die heeft sowieso een beetje expansiedrift. En nou neem je China niet zomaar over. Maar hij lijkt het wel te manifesteren.
1: Let's say China.
2: China. China.
1: China.
2: You take China.
1: China. I love them. China.
2: China.
1: China.
2: China.
1: China.
2: I have to have my China.
1: China.
2: China because
3: I know China very well.
1: China.
3: China.
2: China.
1: China. China.
2: China.
1: China to me. China.
2: China.
0: Ja, en dat was maar 17 seconden uit een video van 3 minuten. Boudewijn en de Groot zingt zo meteen over het moment waarop we weer een beetje verkoeling krijgen. Avond op 296. Maar eerst de heupen los met de Banga Boys. We like to party zingen. Zeg maar, hoe wild waren die feestjes eigenlijk? Banga Boy Donnie, de cowboy, die biecht een keer op dat ze met Too Unlimited in Noorwegen waren en besloten op de kamer een afterparty te houden. En dan mochten ze in het hotel niet roken, maar dat hebben ze toch gedaan. Ho, ho. Rock and roll op 297.

0: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen deze week 35% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Karwei, maak het mooier.
2: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenarts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
3: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
4: Kom maar verder.
3: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
4: Hij is weer klaar.
3: QuickFit en weer verder.
5: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
6: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
7: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
8: Jouw zomer begint met Linda. Lees 6 maanden voor €4,95 per maand. En krijg ook nog eens het dubbel dikke Linda vakantieboek cadeau. Mis deze zomeractie niet en ga naar linda.nl/actie.
9: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
10: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
11: Serieus, tv's in de badkamer en de keuken, overal speakers en een nieuwe koelkast speciaal voor drank?
12: Sorry, het is WK.
13: Scoor nu een Miele M1 parket flex stofzuiger met zak voor €288.
14: Mediamarkt.
15: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeals snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrijf je mis.
16: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle L'Oréal Paris, 1+1 gratis. Dat is dealscoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
17: Mooi van Ethos.
18: Tip om je lunch up te spicen? Softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
19: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
20: ANWB en gaan.
21: 80s en 90s, top 1500.
22: Jeroen Nieuwenhuizen.

Richard and the Young Ones, Live and Doll op 294. En ze deden trouwens niet voor de lol zo lollig, het was voor een goed doel. In 86 werd in Engeland Comic Relief opgericht om met humor geld te halen voor de hongersnood in Ethiopië. The Young Ones vroegen aan Cliff Richard of hij hiervoor zijn hit uit 1960 wilde afstoffen. En zo begon Live and Doll aan een tweede leven. Een eeuwig leven blijkbaar, want niet voor iets in de lijst. En mocht jouw leven even niet zo lopen als je had gehoopt, kijk dan eens even naar Taylor Dane. Die hoorde 295 met de hit die haar leven volledig op zijn kop zette. Als Leslie Wunderman zong ze de demo in van Tell It To My Heart. En nog een jaar later verzorgde ze als Taylor Dane het voorprogramma van Michael Jackson tijdens zijn Bad Tour. Dus zit je in de sleur, binnen een jaar kan alles anders zijn. En de 90's zijn natuurlijk het decennium van de Eurodance. Melanie Thornton ging het iets minder goed af. Een mega hit te pakken en daarna neergestort met een vliegtuig in Zwitserland wat ze niet overleefde. LaBouche hoor je nu, Be My Lover.

een grote hit voor Europe. Carrie uit 1987. Eind 1981 verliet Vince Clark zijn band Depeche Mode. Hij wilde andere muziek maken en wat experimenteren. En vond een partner in crime in Alison Moyet. Je hoort ze zo samen, 290, Don't Go. Eerst Nick Kamen.

0: 80's en 90's top 1500.
1: Radio 10. Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
2: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang geweldige deals. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
3: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
4: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Shop nu op amazon.nl.
5: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd? Nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
5: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
7: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
8: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
9: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stort vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
11: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
12: Kia, movement that inspires.
13: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
14: De beste plek voor jou, NVM.
15: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
16: Domino's. Nu met de Gamma Voordeelpas 25% korting op tuinhout.
17: Je droomtuin? Doe het lekker zelf.
16: Dat zeg ik.
18: Niet geschoten is always mis. Nu bij Kruidvat always maandverband en inlegkruisjes 5 voor €10. Woehoe! Dus richt je pijlen op de dichtstbijzijnde.

0: vakantie vind je bij Bol.
1: Lieslot, wat ben je aan het doen?
2: Kijk, het is die last minute super sale bij prijsvrij vakanties.
1: Dus?
2: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
1: Ah, met superkorting.
2: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
1: Prijsvrij vakanties.
3: Oranje fans opgelet,

0: prijsvrije vakanties. Nu tot wel 600 euro korting tijdens de Last Minute Super Sale.
1: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle honigpasta, mix voor soep en maaltijdmix. 1 euro. En taxi en dubbel fris boost, een pak van 1,5 liter, ook 1 euro. Euroweken, we doen met je mee. Plus.
2: Het is exact 1 uur. Zometeen nieuwe muziek van onder andere Vandenberg, Billy Joel komt er ook aan en Michael Jackson. Maar eerst het laatste nieuws, Nicola Ruijs.
3: Goedemiddag. In Frankrijk is voor het eerst ebola vastgesteld. Het gaat om een arts die pas geleden is teruggekeerd uit Congo, waar een grote uitbraak is. Hij is nu in isolatie en onderzocht wordt met wie hij contact heeft gehad in Frankrijk. De Fransen denken dat er geen gevaar is voor de rest van Europa. De Nederlandse scheepsbouwer Damen is een grote orde kwijt. De bouw van 6 Duitse marinefregatten. De Duitsers zien ervan af omdat het project 18 miljard euro kostte. Veel te duur dus en het liep ook steeds meer vertraging op. De Duitse marine bestelt de schepen nu in Duitsland zelf en die zijn veel goedkoper dan de schepen van Damen. Niet zo heet is, nemen organisaties van evenementen allerlei maatregelen. De TT motorraces in Assen en festival Defcon 1 in Biddinghuizen gaan gewoon door. Maar er is op veel meer plekken gratis water en ook veel schaduw. En ook zijn er evenementen afgelast, zoals het open-air festival met 500 muzikanten bij het Drielandenpunt in Vaals. Ja, en balen voor Rotterdamse kinderen die buiten wilden zwemmen vandaag. Want het enige buitenzwembad van de stad is gesloten. Komt door personeelstekort. Er zijn niet genoeg badmeesters om alles in de gaten te houden. En dat terwijl het KNMI code oranje heeft afgegeven vanwege de hitte. Morgen kan het Rotterdamse zwembad waarschijnlijk wel weer open.
4: Kun je dan niet gewoon even een Maas springen?
3: Ja, maar dat is gevaarlijk, hè, met de onderstroom. Ja, en die hele grote boten die er voorbij komen. Hey, het weer nog, het is een waterkoude dag met motregen. Net aan 6 graden, in het noorden kans op natte sneeuw. Morgen zonnig en 38 graden.
2: Zo. We hadden het hier een uur geleden over. Ja, het weerbericht hoef je niet meer voor te lezen. Nee. Zeg, ik zou eens verrassen. Nou, bij deze.
3: Bij deze.
2: Natte
3: lekker.
2: Sneeuw. Ja. Goed, vertragingen. Eens even kijken. We hebben er op de A2 Eindhoven, Maastricht, Noord eentje. Voor de Hocht 26 minuten. De A4 Den Haag, Rotterdam voor de Keteltunnel 21 minuten. En de A15 Gorinchem Ridderkerk voor Sliedrecht-West 37.
5: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
6: En 90's top 1500.
7: Jeroen Nieuwenhuizen.

Daar staan. Phil Collins, You'll Be in My Heart voor 288. 80s en 90s top 1500. Ja, we hadden ook nog eentje van Billy Joel, hè? Uptown Girl. Een beetje rommelig was dat wel rondom dat liedje. Joel schreef in eerste instantie voor zijn vriendin en supermodel Elle Macpherson. Maar het veranderde, ja, toen hij van relatie veranderde. Opeens was Christy Brinkley de Uptown Girl. Zometeen het alter ego van Corrie Witteman. Die was dat ook alweer. En je maakt kans op kaarten voor This Is Michael in de Ziggo Dome. En dan in 1983, toen scoorde Vandenberg een wereldhit met Burning Heart... met de Nederlander Bert Herink achter de zakmicrofoon. Nu...

0: Ja, Vanessa Upside Down op 286 in de ethische en uit de top 1500. En ze is niet de enige met een hitte met die titel in de lijst. Diana Ross had je ook nog Upside Down op 755. Stuk laag.
1: Is het ethisch of 90's?
0: Ja, wil je de grootste Michael Jackson tribute show van Europa? Dan is dit jouw kans. Ja, je maakt kans op 2 tickets van 10 voor de Dixons Michael. 19 november in de Ziggo Dome. Al die knijters lekker meezingen. Die vind je ook allemaal terug in deze lijst natuurlijk. Hè. We zijn gegraven in de popcultuur van de 80's en 90's. En daar vonden we wat leuke dingetjes uit. En dan is de vraag aan jou. Is het fragmentje wat je zo hoort iets uit de jaren 80 of uit de jaren 90? Dus je hoeft alleen maar te beantwoorden. 80's of 90's? Nou, luister goed.
1: Is het 80's of 90's?
2: Bij de platenmaatschappij die Doe Maar onder contract had, stond vandaag de telefoon urenlang rood gloeiend. Wenende meisjes lieten weten dat ze het niet konden geloven dat Doe Maar niet meer bestaat.
3: De behoefte aan bevrijding zit erachter, geloof ik. Bij mij tenminste. En we hadden allemaal op hetzelfde moment het idee van... Hé, laten we ermee ophouden.
0: Ja, Doe Maar. Wenende meisjes. Ze stopte eigenlijk omdat het succes vooral bij de tieners heel erg groot was. En ze wilde voor wat meer volwassen publiek spelen eigenlijk.
4: Ja,
0: dus goed.
4: Maar
0: ethisch of 90's?

podium ook nog wel eens op een filmset. Bijvoorbeeld voor de filmmusical Absolute Beginners. Die film, dat was geen succes, maar de bijbehorende titelsong wordt als een van Bowie's beste nummers gezien. En die hoor je dan ook zometeen op 284. Een plekje lager, Tsukuro en...

0: met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
1: Blond, blonder, blondst. Nu bij Kruidvat alle John Frieda 1 plus 1 gratis. Zoals John Frieda Go Blonder of Violet Crush. Voor dit gouden deeltje kom je heel snel naar...
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Klaverland van Plus kaasplakken per 100 gram 1 euro. En Glorix toiletblok en gel ook 1 euro. Euroweken, we doen met je mee. Plus.
4: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
5: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
4: Oh, Otrium?
5: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online

0: 1,99. Altijd laag.
1: Vandaag bij Otrium. 10% extra korting op Levi's, On Running en New Balance.
2: Het is nog 1 week Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
3: Haal het zonlicht binnen. Met de kozijnen of schuifbui van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
2: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
4: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
5: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
4: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenoir. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
6: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
7: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
8: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
9: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
10: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
11: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
12: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn en met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we Oranje.
13: 80s en 90s, top 1500.
14: Jeroen Nieuwenhuizen, Ain't Nobody. Chaka Khan.

0: 282, Michael Jackson, Heal the World.
1: Is het 80s of 90s?
0: Ja, Anouk, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Jij was er één, hè?
2: Ja, ik was er één.
0: Jij was er zo één, zo'n wenend meisje.
2: Ja, het ergste was, hun laatste concert was in Den Bosch. En ik mocht er niet naartoe.
0: Waarom niet?
2: Ik was te jong.
0: Oh.
2: Ik vond mijn ouders niet goed. Dus,
0: ja, ze hadden eigenlijk veel te jonge fans hè, voor hun doen. Daarom stopten ze er ook mee. Want we hadden het over dit fragment hier.
1: 80's of 90's?
3: Bij de platenmaatschappij die Doe Maar onder contract had, stond vandaag de telefoon urenlang rood gloeiend. Wenende meisjes lieten weten dat ze het niet konden geloven dat Doe Maar niet meer bestaat.
0: Ja, Anouk, terug naar die tijd.
2: Ja.
0: En lopen de tranen nou weer over je wang of niet?
2: Nee. Ik heb het virus aan mijn dochters gegeven, dus we draaien het nog geregeld.
0: Kijk, maar was het nou ethisch of 90's?
2: Ethisch.
0: Ja. Hey, het levert jou twee.

80s en 90s top 1500. Met zometeen een bak jeugdsentiment. John Travolta en Olivia Newton-John als Danny en Sandy in de Queens Megamix. Maar eerst op 281, New Order.

0: blijft vet.
1: Haha. 80s en 90s top 1500.
0: Grease is the word and the summer nights. Ja, daar zit het wel goed bij de komende nachten. John Travolta, Olivia Newton-John op 280. En dan zeg je, ja, maar wacht eens eventjes. Grease, dat is toch 70s? Dat klopt. Maar die megamix komt uit de jaren 90. En elk excuus om Grease te draaien is een goed excuus. Dus ook in deze 80s en 90s lijst zijn ze goed vertegenwoordigd. Edwin Diergaarde is weer terug. Die neemt zometeen een stokje van me over. Ik zal het even schoonmaken, Edwin. En dan duikt hij verder de lijst in. En doe rustig aan met die hitte, hè. Je druk maken, dat is nergens goed voor. Dit is De Dijk op 279.
1: Radio 10.
0: Hey Huub, trakteer eens op een ijsje, man.

0: 80's en 90's top 1500.
1: Radio 10. Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
2: Sorry, het is WK.
3: Met waanzinnige WK-deals. Scoor nu een Samsung 5000 serie 8 kilo energiezuinige wasmachine voor €469. Mediamarkt.
4: Jouw zomer begint met Linda. Lees 6 maanden voor €4,95 per maand. En krijg ook nog eens het dubbel dikke Linda vakantieboek cadeau. Mis deze zomeractie niet en ga naar linda.nl/actie.
5: Nu bij DA, 21% korting op bijna alles. Alleen geldig in de winkel, dus kom snel langs.
6: De vriendelijke specialist DA.
7: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar €1,89.
8: Dat gaan we vieren.
7: Zo goedkoop, daar word je fan van.
9: Dat gaan we vieren.
7: Aldi.
10: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg
11: hey, doei!
10: Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
12: Vergeet je niet in te smeren.

0: Beter Leven Shawarma, gekruid, 450 gram, maar 2,25. En High Protein Drink, per flesje 95 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van.
1: Dat gaan we vieren.
0: Dus nu naar Aldi.
2: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
2: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
5: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, was den berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
6: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp deze week je kans met een Brabantia droogrek hang-on voor maar €49,99. Karwei, maak het mooier.
7: Hey, ben je er weer?
8: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
7: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
8: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
7: Ja, lekker.
9: Je voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Egbert
10: Streekt. Inslaan voor we op vakantie gaan. Nu bij Kruidvat alle Biodermal, van zonbescherming tot bodylotion, 1+1 gratis. Haal die koffer van je zolder en gooi hem vol bij
11: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Op zoek naar een band voor je bedrijfsfeest? Ga naar showbird.com, het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
13: Hé, het licht doet het niet.
14: Ik heb geen bereik.
15: Hebben we nog wel water?
16: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
17: Inmiddels beland in het deel met de grootste hits van de 80's en 90's tot 1500. Zo dadelijk verder, maar eerst krijg je het nieuws van 2 uur. Van Nicola Ruis.
18: Goedemiddag. Het is ongekend heet vandaag. En dat merken ze zeker in Eindhoven. Want daar is voor het eerst hittekracht 10 het allerhoogste hitteniveau. Hittekracht 10 komt sowieso weinig voor, zegt het KNMI. In het noorden en westen hebben ze dat zelfs nog nooit gemeten. Rond Amsterdam en Haarlem en Zuid-Holland is de hittekracht nu 9. Goed nieuws voor 7 jongeren uit de Gazastrook. Ze gaan studeren aan de Universiteit Utrecht. De rector wilde iets doen voor deze jongeren, omdat de situatie in Gaza nog altijd verschrikkelijk is. De universiteit betaalt niet alleen hun studie, maar ook hun boodschappen en helpt mee bij het zoeken naar een kamer. Op het Griekse eiland Kos is een dode jonge vrouw uit Nederland gevonden. Ze was 18, meldt de Telegraaf. Ze lag in een appartement waar ze waarschijnlijk op vakantie was met een vriend. Hij vond haar en sloeg alarm. Een misdrijf wordt uitgesloten, maar waardoor ze dan wel is overleden, dat is nog niet bekendgemaakt. En de A27 in Brabant blijft dit weekend gewoon open. Vanwege de hitte gaan de werkzaamheden tussen de knooppunten Sint-Annebos en Hooipolder niet door. Volgens Rijkswaterstaat kan het asfalt wel 60 graden worden. Het was al bekend dat ook de werkzaamheden op de A12 ten oosten van Utrecht dit weekend niet doorgaan. Ja, dat komt natuurlijk door het weer, hè? Want misschien heb je het al gemerkt. Het is zonnig en ook erg warm. 31 tot 36 graden. Op de Wadden is het ietsje koeler. Ook vanavond blijft het nog lang warm. 24 graden kan het zijn vannacht. De komende dagen wordt het nog iets heter. Met op vrijdag code oranje voor heel het land.
17: Dankjewel, Nicola. Even pas op de plaats. Op 14 wegdelen in Nederland op dit moment. 14 vertragingen. En de grootste files zijn te vinden op de A1. Osnabrück richting Hengelo. Voor Hengelo-Noord na een ongeluk. 22 minuten. De A12 Arnhem richting Oberhausen voor de Duitse grens. 11 minuten. En de A27 Breda-Gorkum voor de Merwedebrug. Een pechgeval.

één en hetzelfde uur. En ik heb nu nog zo'n grootheid voor je. The Boss, Bruce Springsteen. Dat je niks moet geloven van wat je op tv ziet, bewijst hij in 1985. Toen in de videoclip van Dancing in the Dark een jonge Courtney Cox uit het publiek werd gehaald tijdens een optreden, dachten veel mensen dat het allemaal spontaan was. Maar niets bleek minder waar, alles was in scène gezet.

was. Hij verpandde zelfs zijn huis om haar carrière te financieren en bleef later niet alleen haar manager, maar hij werd ook haar geliefde. Omdat ze bang waren voor de reacties, hielden ze hun relatie jarenlang geheim. En pas in 1993 maakte Celine bekend dat ze ook echt een stel waren. Toen hij in 2016 overleed, zei Celine dat hij de enige man was van wie ze ooit echt had gehouden. Luister naar Radio 10, de 80s en 90s tot 1500. Straks heb ik een nummer 1 uit een van de bekendste dansfilms van die 80s voor je. Maar hier is nog deze. Axl Rose en Guns N' Roses. Sweet Child of Mine staat op nummer 274 in de lijst.

0: houden we echt van Oranje. Daarom deze week alle Oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op Hema.nl.
1: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang geweldige deals. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
2: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
3: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Shop nu op Amazon.nl.
4: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op Hikes.nl.
5: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een bijzonder aandenken. Aan die dag dat je 9 jaar en 12 dagen getrouwd bent. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
4: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
6: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
7: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
8: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
9: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
10: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
11: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
12: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
9: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
13: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
14: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
15: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
16: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
17: Vul je voorraad zonbescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier, nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
18: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
17: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
19: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
20: Honor the craving.
19: Domino's.
21: 80s en 90s, top 1500. Edwin Deer.

En als je nu met dit weer gaat dansen, is het al snel Dirty Dancing natuurlijk. Bill Medley en Jennifer Warnes, The Time of My Life op nummer 272 in de 80s en 90s tot 1500 bij Radio 10. En daarvoor hoorde je Black met Wonderful Life. De Britse singer-songwriter zit halverwege de jaren 80 diep in de put. Hij is nog maar 25 jaar oud, maar heeft al een aantal auto-ongelukken overleefd. Is ontslagen door zijn platenlabel. Zijn huwelijk is gestrand en hij is daardoor ook nog dakloos geworden. En met het beetje geld dat Black nog heeft, kan hij amper melk en een brood.

wereld hit die je net voorbij hoorde komen. Helaas, 10 jaar geleden overleed Black tijdens alweer een auto-ongeluk. Zat hem niet mee, zou je kunnen zeggen. En heb ik nu een nummer voor je dat eigenlijk thuis hoort in een lijst over de jaren 70. Het werd namelijk voor het eerst in 1977 uitgebracht, maar deed toen niet veel. De nieuwe uitgave in 1992 werd wel een hit en die hoor je nu. Dit is de vlieger van...

Anything for you, Gloria Estefan en Miami Sound Machine. Dat op 270. Het is best een beetje een ingewikkeld verhaal. In eerste instantie heette de Miami Sound Machine gewoon Miami Sound Machine. En daar werd later Gloria Estefan als solo, nou ja, niet echt solo artiest, maar wel als zangeres los aan toegevoegd. Dan werd het Gloria Estefan en Miami Sound Machine. In die combinatie staan ze een aantal keer in de lijst. Maar je hebt nog één notering van de Miami Sound Machine te goed. Op nummer 79 kom je ze nog één keer tegen. Gloria Estefan doet wel mee, maar ze wordt dus niet los vermeld. Ik heb hier nog een kaartje, setje met kaarten van tickets van 10 zijn het dus eigenlijk. Hè? Het zijn niet zo met kaarten, het zijn tickets van 10 voor This Is Michael. De tribute van Michael Jackson liggen. Die speelt op 19 november in de Ziggo Dome. En jij kunt daarbij zijn. Het

volgend uur ga ik je een geluidsfragment laten horen. En de vraag daarbij is dan, komt het uit de 80's of de 90's? En met het goede antwoord kunnen die kaarten helemaal voor jou zijn. Eerst heb ik nog twee van de beste stemmen uit de popgeschiedenis. Whitney Houston met I'm Your Baby Tonight hoor je zo op 200.

0: spannend gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Wakker worden! Koffie drinken kan veel goedkoper. Bij Fomar. Bespaar tot wel 14% op je kop koffie. Bij
0: Fomar. Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.

0: de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
1: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan, zoals bij een data-analyst.
2: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
3: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
2: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
3: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
4: Tijd voor gesponsorde vacatures.
1: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
0: Wil jij een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
5: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
6: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
7: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
8: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
9: Rook?
8: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
9: Nee, rook. Uit de meterkast.
7: Johans witgoed plus Interpolis elektrakeuring is minder kans op brand.
8: Zo, koffie?
7: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
10: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1+1 gratis!
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Autotaalglas zit echt overal.
13: Opgelost. Autotaalglas.
14: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
15: Odido. Ontvang je toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.

0: Martijn Nijhuis. Een man uit Leiden heeft een lange gevangenisstraf gekregen voor doden van zijn ex-partner Laura. Volgens de rechter heeft hij haar begin 2024 met een hondenketting gewurgd en deed hij of ze dat zelf had gedaan.
1: Gelet op dit alles legt de rechtbank aan de verdachte een onvoorwaardelijke gevangenisstraf op voor de duur van 21 jaar.
0: Het stel was na 13 jaar uit elkaar gegaan. De man zou die dag naar een eigen huis verhuizen. In Maaseik in België is vanmorgen een vakantiehuisje afgebrand en daarbij is een Nederlandse vrouw om het leven gekomen. Ze komt uit de buurt van Tiel en zat af en toe in het huisje. De Belgische politie doet nog onderzoek naar de oorzaak van de brand, maar denkt niet dat die is aangestoken. In Groningen wordt opnieuw uitgezocht welke huizen gerepareerd moeten worden omdat ze beschadigd zijn door aardbevingen. Bij een eerdere beoordeling zijn fouten gemaakt. Er kwam een kritisch rapport over uit met het advies om het opnieuw te doen. De minister volgt dat advies dus. Hij hoopt zo het vertrouwen van de Groningers terug te winnen. En het is ongekend heet vandaag, dat merken ze zeker in Eindhoven. Daar is het voor het eerst hittekracht 10. Dat is het allerhoogste hitteniveau. Hittekracht 10 komt sowieso weinig voor, zegt het KNMI. In Noord en West hebben ze dat bijvoorbeeld nog nooit gemeten. Rond Amsterdam en Haarlem en Zuid-Holland is de hittekracht nu 9. Het Radio 10 weer, het is dus overal zonnig. Tropisch, 30 tot 36 graden, weinig wind ook. Op de Wadden is het met 26 tot 29 graden ietsje koeler. Vanavond blijft het zomers tot tropisch warm. Ook morgen weer veel zon, 30 tot 37 graden. Vrijdag nog heter. En daarom geldt dan code oranje voor het hele land.
2: Hittekracht 10. Wij hebben al jaren hittekracht.

0: Rijn Amstel voor de Rozenoordbrug. Ook een ongeluk daar gezorgd voor 37 minuten vertraging. En is er ook een ongeluk gebeurd op de A27, de weg Utrecht-Breda. Bij Gorinchem heb je 34 minuten extra reistijd.
1: 80's en 90's, top 1500. Edwin Diergaarden.
0: En Alive and Kicking. Dit zijn de

0: UB40 met Sing Our Own Song.
1: De 80s en 90s top 1500.
0: En het lijkt wel of broers in één band altijd ruzie met elkaar horen te maken. Kijk maar naar de broertjes Gallagher van Oasis. Of de broertjes Robinson van de Black Crowes, die konden er ook wat van. En ook bij UB40 kregen de broers Campbell ruzie. Zorgt er zelfs voor dat er tegenwoordig twee versies van deze band zijn. En de versie met Ellie Campbell strijkt deze zomer neer in de Achterhoek voor het Zwarte Cross Festival. Ja, en in november komen ze ook nog een keer naar Rotterdam Ahoy. Je hoort dus op nummer 266 en daarvoor Alive and Kicking van de Simple Minds. Goedemiddag, de 80s en 90s top 1500 dendert ondanks de hitte gewoon door. Met de grootste hits uit de jaren dat telefoons nog een draad hadden, videobanden teruggespoeld moesten worden voordat je ze terugbracht naar de videotheek. En de muziek dus opvallend goed was. Vraag je je bijvoorbeeld wel eens af waar en wat er van Eiffel 65 terecht is gekomen? Nou, die zijn dus helemaal niet verdwenen, hè? Die zijn dus nog alive and kicking. Jeffrey J en Mauro Lobina, of Mauri Lobina is het, staan nog altijd op het podium met Eiffel 65 en trekken ook nog volle zalen op 90s festivals door heel Europa. En ja, waar zou komen? Iedereen wacht natuurlijk nog steeds op dat ene moment waarop ze dit nummer inzetten. Blue, ga je nu horen op

liedje speciaal geschreven voor de kaskraker Top Gun. Take My Breath Away van Berlin. Sterker nog, de makers van die film waren zo enthousiast over de demo alleen al dat ze extra liefdescènes met Tom Cruise liet opnemen. En ironisch genoeg werd het ook een beetje een vloek voor Berlin, de band zelf. Want hun grootste

64 en Eiffel 65 dus daarvoor met Blue Dabba Dee Dabba Da. Die staat dit jaar op 265 in de 80s en 90s top 1500 bij Radio 10. En de meeste mensen denken bij de volgende hit in de lijst gelijk aan de videoclip erbij. Hierin is Freddie Mercury te zien als stofzuigende huisvrouw. Het was dus een parodie, hè, dit op een Britse soap. Coronation Street heet hij. En in Engeland snapte iedereen dit, maar in Amerika viel het helemaal verkeerd. MTV draaide een clip nog nauwelijks en dat zorgde ervoor dat een van Queen's bekendste nummers daar juist helemaal niet zo groot is geworden. I Want to Break Free van Queen hoor je nu op nummer 263.

0: Michael. Op 19 november hoor je in de Ziggo Dome alle grote hits van de King of Pop uitgevoerd in een spectaculaire live show. En jij kan daarbij zijn. Het spel is heel simpel. Ik laat je een geluidsfragment horen en aan jou de vraag: komt dit dan uit de jaren 80 of uit de jaren 90? Luister goed, dit is de opgave van dit uur.
1: Is het 80s of 90s?
2: Deze satelliet meet atmosferische gassen. Hij speurt naar ozon. Ozon vormt ons schild tegen de gevaarlijke ultraviolette straling van de zon. Boven de Zuidpool ontdekt de satelliet een groot gat in de ozonlaag. En het gat wordt steeds groter.
1: Is het 80s of 90s?
0: Ja, de vraag is: is dit nou 80s of is dit 90s? Stuur je antwoord, 80s of 90s, via de radio, gratis Radio 10 app naar de studio. En misschien ga jij wel naar This Is Michael in de Ziggo Dome.
1: Radio 10 presenteert de grootste Michael Jackson tribute show van Europa. This Is Michael. 19 november, Ziggo Dome, Amsterdam. Beleef de ongekende energie van de King of Pop. Ben jij fan van Michael Jackson? Deze week maak je kans op tickets van 10 voor This Is Michael. Alle info, radio10.nl.
3: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
4: Vraagje. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.

0: maar 1,99. Altijd laag.
1: Bridgefund laat je niet in je hemdje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
2: Niet geschoten is always mis. Nu bij Kruidvat always maandverband en inlegkruisjes 5 voor 10 euro. Woehoe! Dus richt je pijlen op de dichtstbijzijnde.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Hallo, hier Stan weer van plintenfabriek.nl. Ben jij bezig met verbouwen? Zet de puntjes op de i met sierlijsten, vensterbanken, deurlijsten en natuurlijk plinten. Ga naar plintenfabriek.nl.
5: Plintenfabriek.nl.
6: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Dr. Oetker Bistro Baguettes, 1 euro. En Optimaal drinkyoghurt, een literpak, ook 1 euro. Euroweken, we doen met je mee. Plus.
4: Voor elke stijl de juiste afwerking.
5: Plintenfabriek.nl.
7: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.
8: Samen delen we Oranje.
9: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
10: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
11: 1 jongen. 2 eieren. 100 gram bakmeel, boter en suiker. Een halve theelepel vanille-extract en 1 doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Mark in, met zijn cupcakes waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.
12: Bescherm wat telt met Verisure, de Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar Verisure.nl.
13: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
14: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
15: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe. 2 plus 2 gratis. Dat wordt aanvallen. Vind nog meer mega mooie oranje deals in de winkel of shop op ethos.nl.
16: Mooi van Ethos.
17: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
18: ANWB en gaan.
19: Everyone from left to right, van Holland komt er al. Go left!
20: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
21: '80s en '90s, top 1500.
22: Edwin.

0: van de 60. 19 in de 80's en 90's top 1500. Hey, hallo Henk.
1: Hey, hoi.
0: Wat doe jij met deze enorme hitte, deze bokhitte?
1: We zitten in de storingsdienst. Ja, en ik ben net bij die grote M even een ijsje aan het halen.
0: En wat voor storing moet je zo even helpen?
1: Ik ben bij de containerkraan geweest in Leeuwarden.
0: Grote apparaten dus?
1: Ja, grote apparaten.
0: En in deze hitte moest je ook je hersenen nog even aan het werk zitten, want het ging om
2: 80's of 90's.
3: Deze satelliet meet atmosferische gassen. Hij speurt naar ozon. Ozon vormt ons schild tegen de gevaarlijke ultraviolette straling van de zon. Boven de Zuidpool ontdekt de satelliet een groot gat in de ozonlaag. En het gat wordt steeds groter.
0: Oeh, onheilspel dat allemaal. Uit welk decennium kwam dat? De jaren 80 of de jaren 90?
1: Ik dacht uit de jaren 80.
0: Dat nieuwsbericht kwam inderdaad uit de jaren 80. Helemaal goed. We hadden zure regen en hadden we ook nog het gat in de ozonlaag erbij. Zo, joh, joh, joh. Gefeliciteerd Henk, jij wint 2 tickets van 10 voor This Is Michael op 19 november in de Ziggo Dome.
1: Oh, dit is helemaal top. Daar ben ik erg blij mee.

Met de Power of Love op 259 hoorde je Binnen van Marco Borsato, geschreven natuurlijk door zijn vaste tekstschrijver John Eubank. Maar het is niet met hem in gedachten geschreven. Sterker nog, het nummer was eerst in het Engels. En toen Marco Borsato het hoorde, was hij meteen verkocht en wilde hij het zelf opnemen. Het werd zijn vierde nummer 1 hit toen in Nederland en de laatste van het vorige millennium.

0: voor maar 1,99. Altijd laag.
1: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
2: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Pepsi, Rivella of Sissi, 1,5 liter, 1 plus 1 gratis. En snacktomaatjes, 500 gram, ook 1 plus 1 gratis. Bij wel 1000 producten krijg je er eentje extra. Dat is de ja van Jumbo.
1: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
3: Vul je voorraad zonbescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier, nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby's tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
3: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenoir. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
5: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs. Mis niets.
6: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
7: De sale is gestart. Nu extra korting bij Amsterdam De Style Outlets.
8: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-Line Cruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
9: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
10: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
11: Brussel-Zuid.
10: Hé, nu al?
9: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
12: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
13: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
14: Inslaan voor we op vakantie gaan. Nu bij Kruidvat alle Biodermal, van zonbescherming tot bodylotion, 1 plus 1 gratis. Haal die koffer van je zolder en gooi hem vol bij
15: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
17: Kia. Movement that inspires.
18: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
16: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
19: Ja, goedemiddag. Het is alweer 4 uur. Het gaat supersnel. Hoog tijd voor het Radio 10 nieuws met natuurlijk Martijn Nijhuis. Martijn, goedemiddag.
20: Goedemiddag Gijs. Het was een slechte beslissing om tijdens corona de scholen te sluiten. Dat heeft Paul Rozemuller gezegd tegen de enquêtecommissie. Hij was voorzitter van de scholen in het voortgezet onderwijs.
21: Dat is een van de belangrijkste conclusies die we moeten trekken. En ik onderstreep dat. We gaan geen scholen meer sluiten. We houden ze aangepast open.
20: Ja, ik hoop dat de commissie dat ook in zijn rapport zet. Want voor de ontwikkeling van jongeren heeft dat volgens hem heel slecht uitgepakt. Vlak bij de Duitse grens in Alten is voor de tweede keer in korte tijd ingebroken bij een brandweerkazerne. Dat meldt Omroep Gelderland. Er zijn allerlei spullen gestolen, maar de politie zegt niet precies wat. Eerder dit jaar werden al dure reddingsgereedschappen gestolen. Die worden gebruikt om beknelde slachtoffers uit auto's te bevrijden. Een baanbrekend vonnis van het sporttribunaal CAS in het vrouwenvoetbal. Voor het eerst is een club veroordeeld omdat een zwangere voetbalster op straat werd gezet. Club is Lazio Roma. Die besloot om het contract van een zwangere Zweedse prof niet te verlengen. En daarom moet de club haar nu dus een schadevergoeding betalen. En in Gouda mogen mensen van 65 en ouder deze week gratis naar de film.
0: Oh.
20: Want daardoor kunnen ze even ontsnappen aan de hitte, zegt de Cinema Gouda. Ze moeten er wel een legitimatie laten zien, anders dan trappen ze niet in. In de meeste provincies geldt komende dagen trouwens code oranje vanwege de hitte.
0: Ja, ja, moet je nog heel even wachten nog en dan kun je ook.
20: Ja, Gijs, inderdaad. Ik ben al zo oud. Het radioteam weer. Vanavond blijft het nog lang warm. Boven de 30 graden zelfs. Oh. Vannacht, ja, plaknacht hoor. Klam en benauwd, een graadje of 20. Morgen erg zonnig, erg heet ook. In het zuiden kan het dan zelfs 37 graden worden.
0: Maar kun jij er een beetje tegen? Want jij vindt het heel vervelend, toch?
20: Ik ben een soort albino. Als ik onder de TL-bak sta, verbrand ik al. Dus okay. In het noorden wordt het trouwens morgen...

0: Nederlandse wegen. En neem een flesje water mee. Hè. Dat zal ik van tevoren alvast maar even vertellen. Dat is heel verstandig, want straks kom je in de file. En dan, ja, dan kan het heel warm zijn. Waar staan de files? Dat weet Robin van de regie. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Al op 50 plekken. Op de A4 richting Amsterdam bijvoorbeeld. Sta je tussen knooppunt Burgerveen en de Schipholtunnel. 3 kwartier stil. 2 rijstroken zijn maar dicht. Op de A15 richting Gorkum. 20 minuten file tussen Sliedrecht-West en Gorkum. Door file op de A27. En op die A27 sta je tussen Nieuwendijk en knooppunt Gorkum ook. 20 minuten stil door een ongeluk.
0: Ja, dat vinden wij super vervelend. En we wensen je daar heel veel sterkte mee. En ik hoop dat je veilig thuis komt. Dat is het allerbelangrijkste. En op de radio hebben wij nog lekker 3 uurtjes 80's en 90's top 1500. En dan gaan we lekker mee door.

0: bijna letterlijk mee neurien dan wel zingen. Ik vind het echt extreme. 1991.
1: Maar er was veel kritiek op, toch? Want ze maakten ook van die hardrockmuziek en zo.
0: Ja, nee, precies. Ja, de hardcore fans die vonden het helemaal verschrikkelijk. Ja. Maar ja, ze bereikten wel een steeds grotere fanbase, als het ware. Extreme More Than Words. Hij heeft het geschopt tot 255. Daarvoor Pat Benatar op 256. Love is the Battlefield. Juli en augustus zijn drukke maanden voor Pat. Of voor Pat. Ja, ze is namelijk de support act voor Bryan Adams bij het Amerikaanse gedeelte van zijn tour. Nou, daar heeft ze ongelooflijk veel zin in.

0: Maar ze wens ons wel een fijne uitzending. Vanochtend of vanmiddag bij Jeroen heeft ze natte sneeuw aangevraagd. Ja, nou ja, ik ben bang dat dat er voorlopig even niet in zit. Oké, even iets belangrijks, want ik heb een plaat, die ga ik aankondigen. Ik zeg nog niet wie het is. En als jullie het raden, dan mag je het zeggen. Dus als je denkt dat je het weet, dan mag je het zeggen. Spaans duo, 32 jaar actief, voordat ze eindelijk een hit scoorden. Was een wereldhit, wel te verstaan. Een hit die ze nog steeds $250.000 per jaar aan royalties oplevert. En het is eigenlijk de remix-versie die een hit werd. Het iconische dansje was helemaal niet het originele idee. Eigenlijk was het een extreem ingewikkeld flamenco-dansje... met meer dan het dubbel aan danspasjes. En bij de opnames van de videoclip besloot aerobics-lerares Mia Vrij... het voortouw te nemen en de dans te versimpelen. Eigenlijk had die plaat ook anders geheten. Eigenlijk zou die Magdalena geheten hebben. De tekst die gaat namelijk over een sensuele vrouw... die het niet zo nauw neemt met de seksuele normen. Hij staat op 254 en het is...
1: Oh, Magdalena.
0: Ja, precies, ja. Los Del Rio.

0: dit jaar op
1: 252.
0: En I'm so excited. 1985, toen brachten ze het uit. En je hoort hem natuurlijk in de 80s en 90s, top 1500. En jullie hebben er zelf op gestemd. En dat vinden wij zeer fijn. We hebben met al jullie stemmen deze prachtige lijst samengesteld. En we zijn nog lang niet klaar, hoor. We gaan zo lekker verder. Even kijken wat er allemaal in staat. Nou ja, dat hou ik nog een beetje. Naar de Fine Young Cannibals. Laat ik dat alvast maar even zeggen, want het is wel heel lekker om even vooruit te blikken. En straks hebben we ook het nieuws. Martijn, wat zit erin?
2: Ja, je verwacht het niet, maar er is een run ontstaan op airco's.
0: Ja,
2: hoe lang je moet wachten, dat wil je zo meteen.
0: Dat snap ik.
2: Ja, het lijkt wel
0: volgend jaar zomer heb je hem binnen.
2: Ja, je zit in de buurt. Sommige gemeenteambtenaren lijkt het dat de warmte naar het hoofd is gestegen, want die laten strooiwagens met zout rondrijden.
0: Pardon?
2: Ja, hoor je zo.
0: Oké.

0: eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
1: Domino's. Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
2: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang geweldige deals. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
3: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
4: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Shop nu op Amazon.nl.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
7: Ondersteuning bij stemmingswisselingen en prikkelbare gevoelens? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Avogel perimenopauze mentaal met safraan. Wat helpt bij stemmingswisselingen en prikkelbare gevoelens? Nu met 25% korting. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende. Lees voor het kopen de verpakking.
6: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, bezembroden voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
8: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo. Odido.
9: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
11: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
12: 1 ijskoffie voor mevrouw.
11: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
13: Get ready for the OG.
14: All y'all bitches wanna look like me.
15: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
16: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
17: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
18: Hola, ¿dónde está mi casa?
17: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
18: Paella, paella.
17: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
18: Buenas noches.

0: 37 graden in het noorden, ietsjes koeler. En ietsjes, daar bedoel ik 10 graden koeler mee, 27 graden. En waar staan de files? Dat weet Robin van de regie, want die weet immers waar het stil staat op deze zonnige dag. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Ja, het begint wel drukker te worden hoor. Op de A4 richting Amsterdam bijvoorbeeld. Daar heb je tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer een kwartier vertraging. 2 rijstroken zijn dicht in de Schiphol-tunnel. Op de A9 Alkmaar-Amstelveen sta je tussen Bad Hoeverdorp en Amstelveen Stadshart een half uur stil door een ongeluk. En op de A27 richting Gorkum heb je tussen Nieuwendijk en knooppunt Gorkum een half uur vertraging door werkzaamheden.
0: Oké, nou doe voorzichtig. Hè. Kom veilig thuis. Wij verzorgen de muziek voor je op de achtergrond. En we vinden het hartstikke fijn om een onderdeel van jouw middag te zijn. Het is bijna 4:30, dus dat betekent dat het hoog tijd is voor het nieuws. Want dat hoor je elk half uur hier. Martijn Nijhuis, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag Gijs. Interpol heeft een einde gemaakt aan 2 grote cyberprogramma's waarmee criminelen gegevens van internetgebruikers konden stelen. Op de computerservers van hackers werden meer dan 24 miljoen gestolen inloggegevens gevonden. Door de hitte is er een run ontstaan op airco's. Op een monteur moet je 4 tot 6 weken wachten.
0: Oh, ja. Nou, dan is de zomer begonnen.
2: Ja,
0: of
2: nogal,
0: of
2: ja.
0: Voorbij, dat kan ook natuurlijk.
2: Ja, airco-monteurs krijgen meer dan 10 keer zoveel aanvragen als normaal. Mm. Sommigen hebben, ik las, offerte-stop, maar het is een offerte-stop ingesteld.
0: Wij kijken wel lekker vooruit, hè? Dat vind ik wel mooi.
2: De lang verwachte game GTA 6 gaat $80 kosten in Amerika. Tenminste, in Nederland wordt waarschijnlijk zo'n 90.
0: Mm.
2: Dat is behoorlijk aan de prijs.
0: Ja.
2: Er is geen spelcomputerdisc meer. Alleen nog een code om het spel digitaal te kunnen downloaden. Ja, en dat is natuurlijk bedoeld zodat je niet meer kan doorverkopen. Dat is natuurlijk niet heel sympathiek.
0: Mm.
2: GTA 6, wist jij natuurlijk al, Gijs, verschijnt op 19 november voor de PlayStation 5 en de Xbox. Vanaf morgen kun je hem al pre-orderen, bestellen dus. En ja, mijn kinderen mogen niet, want het is natuurlijk alleen voor een beetje asociale.
0: Ja, ja.
2: Dat je gewoon in zo'n spel waar je dan auto's mag stelen en mensen omver mag rijden. En,
0: ja, mijn kind mag dat alleen op de computer.
2: Ja, dat is ook een goeie inderdaad.
0: Nee, maar hij vindt het leuk. Maar wat hij doet, en dat vind ik wel heel mooi, hij is dus niet van de mensen overrijden en zo.
2: Niet zoals zijn vader? Nee,
0: dat doe ik dus wel. Maar hij probeert dus de auto heel netjes in te parkeren. Ja, dat vind ik leuk.
3: De enige ter wereld die dat doet, maar wel
0: leuk. Dat vind ik juist leuk dat hij dat doet.
2: Ik heb 1 keer gespeeld, ik was alleen met die radio aan het pielen. Ik vond het hartstikke leuk.
0: Ja, en je hebt heel veel zenders. Volgens mij in de nieuwe heb je nog meer zenders erbij.
2: Wauw.
0: Ja, misschien Radio 10 ook. Radio 10 heet het daar in Miami.
2: Zeg, Gijs, was een gekke gezicht vandaag in Hilversum. De mussen vallen van het dak, maar er zijn gewoon strooiwagens zout aan het strooien.
0: Ja, dag.
2: Echt serieus.
0: Serieus?
2: Ja, serieus. Ik denk, ik check het even bij Mitchell Villiere uit Rotterdam.
0: Oh,
2: hoe dat
0: onze
2: zit.
0: Mits.
2: Ja, want het vrolijkste hoofd zout en sneeuw van heel Nederland. Je kent hem wel.
0: Ja.
2: Ja, bij Mitchell hoef je niet eerst langs een voorlichter. Je stuurt hem een appje en dan stuurt Mitchell meteen een heel audio-appje terug.
4: Kaboom, hoppatee. Een hele goede middag. Live vanuit Rotterdam. Mitchie heeft met zijn collega's de late dienst.
2: Ja, hij kwam al vrij snel to the point.
4: Hé, wat leuk dat je bericht. En met betrekking tot het zoutstrooien. Ja, hier in Rotterdam liggen die mooie parels die we in het strooiseizoen gebruiken gewoon lekker opgeslagen in de bunker.
2: Want, ja, zegt hij, ja, het asfalt bij ons in Rotterdam, dat is zo fantastisch en zo dik. Dat heeft geen enkele bescherming nodig, maar hij snapt wel dat ze het in bijvoorbeeld Hilversum wel doen.
4: Want zout onttrekt eigenlijk het vocht uit de buitenlucht, waardoor het een aantal graden koeler wordt op het asfalt.
2: Ja, dus als jij
0: een
2: strooiwagen, ja, we kunnen over jou ook wat zout heen gooien. Maar als je dus een strooiwagen ziet rijden, je hebt geen beroerte of zo. Nee, het is gewoon echt.
0: Okay.
2: Hij zelf is nou trouwens bezig met het koelen van bruggen.
0: Oh ja.
2: Want die brugdelen zetten natuurlijk door de warmte uit en dan gaan ze niet meer dicht. Zoals hij zei. Je moet het helemaal onderspuiten, anders dan wordt de gleuf te strak. Ja, weer wat geleerd. En we krijgen natuurlijk allemaal de hartelijke groeten van Mitchell.
4: Hey, ik hoor je vanzelf weer. De groeten daar. Hoi!
0: Ja.
2: Dat is toch de enige man die nog vrolijker is dan Gijs de Haveman.
0: Ik heb een heel goed idee. Zullen we hem uitnodigen voor de vrijdagmiddagborrel? Oh. Dat is goed, toch?
5: 80's and 90's, ja. Top 1500.
0: Gijs Staverman. Met straks Danny de Bunk, maar eerst de Fanny on Cannibals.
5: Radio 10. 251.

is Danny de Munk alweer 29 jaar getrouwd met Jenny. Gelukkig getrouwd, maar natuurlijk hebben ze ook hier en daar wel wat strubbelingen gekend. Maar zonder Jenny zou er geen Danny zijn, zoals hij zelf zegt.

0: had ook twee pagina's kunnen zijn. €17,21 kost het. Misschien leuk voor op vakantie. Daarvoor Queensvraag en Whitney Houston. How Will I Know op nummer 249. Allemaal in de 80s en 90s top 1500. Het is alweer 5 minuten voor 5. Het gaat snel. Straks hebben we het nieuws. Martijn, wat zit erin?
1: Nou, vrouwen die op de universiteit werken en de borst geven, krijgen meer tijd voor onderzoek.
0: Oh.
1: En waarom lijken alle weermensen er de afgelopen dagen toch steeds naast te zitten met de temperaturen? Nou, het wordt steeds warmer dan ze zeggen. Of toch niet? Oh, zo.
0: Ze moeten gewoon mij even bellen.
2: Zometeen op Radio 10.

0: 80's en 90's top 1500.
1: Radio 10. Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89.
2: Dat gaan we vieren.
1: Zo goedkoop, daar word je fan van.
3: Dat gaan we vieren.
1: Aldi.
4: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
1: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van.
2: Dat gaan we vieren.
1: Dus nu naar Aldi.
5: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
6: Bescherm wat telt met Verisure, de Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar verisure.nl.
5: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
7: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs. Mis niets.
8: Nu met de Gamma Voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je droomtuin? Doe het lekker zelf.
9: Dat zeg ik.
10: De sale is gestart. Nu extra korting bij Amsterdam De Staal Outlets.
11: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
12: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
13: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
14: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
13: Voor pallets van 100 kilo?
14: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
15: Tijd voor gesponsorde vacatures.
12: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
16: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl.

0: 1 miljoen boeken zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: Op zoek naar een spreker voor je congres? Ga naar showbird.com, het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
3: Samen voetbal kijken en barbecuen? Bij Jumbo zijn de Vega-burgers en worsten van alle A-merken nu 1+1 gratis. En Calvé-saus ook 1+1 gratis. Een gezellige en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
4: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1+1 gratis.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
7: Inmiddels alweer 5 uur hoogtijd voor het Radio 10 nieuws met natuurlijk Martijn Nijhuis. Martijn, goedemiddag.
8: Goedemiddag Gijs. Vrouwelijke medewerkers van universiteiten krijgen langer de tijd voor onderzoek als ze hun kind de borst geven. Staat in de nieuwe CAO. Er zijn ook afspraken gemaakt over vrouwen die last hebben van de overgang. Universiteiten willen zo een veilige werkomgeving worden voor iedereen. Nederlandse reders en de vakbond voor zeevarenden zijn blij met het plan waardoor er weer schepen varen door de Straat van Hormuz. De doorvaart wordt geregeld door de internationale scheepvaartorganisatie die afspraken heeft gemaakt met Iran en andere kustlanden. De reders en de bond vinden de coördinatie een goede stap voor de veiligheid. Wie dit weekend naar de sterrenhemel kijkt, kan misschien een bijzondere bezoeker spotten. Zaterdag vliegt er een grote asteroïde relatief dicht langs de aarde.
9: O jee.
8: Hij is niet gevaarlijk hoor. Hij blijft op een veilige afstand 6 keer zo ver als de maan. Dat is een beetje jouw lengte. Hij zou te zien moeten zijn met een goede verrekijker of een kleine telescoop. En er was Rick van de redactie en mij iets opgevallen. Wij dachten zelf even aan een complot. Maar de weermensen schatten de temperatuur al dagenlang veel te laag in.
9: Waarom is dat?
8: Ja, dat vroeg ik mij ook af. Nou, weerman Robert de Vries zei... Ik kan me voorstellen dat dat zo voelt.
10: Dan zeggen wij 33 graden en dan wordt het toch ietsje warmer. Maar ja, als we iets hoger afgeven en het wordt iets minder... dan is het vaak ook niet goed. Maar ik moet erbij zeggen, we zitten vaak best wel goed hoor. Want als je terugkijkt, een week geleden zat deze hit al in de verwachting. Nou, dat is eigenlijk gewoon grotendeels uitgekomen. Dus die weermodellen die doen het steeds beter. Maar ja, helaas onthouden we vaak het negatieve en niet het positieve.
8: Ja, dat is net als met horoscopen. Je houdt alleen als het goed hebben.
9: Maar het is toch ook een verwachting? Dus je weet het ook eigenlijk niet. Ja, daarom heet het ook een weersverwachting.
8: Jij riep al de hele tijd 38.
9: Ja, ik weet het wel. Voor mij is het een
8: zijn weer, 35. Weer. Dus ik denk toch echt dat ze soms met opzet iets lager inschatten. Zodat het altijd een beetje meevalt. Maar goed. Ook vandaag is het weer bloedheet. In Eindhoven hadden ze vandaag zelfs hittekracht 10. Het allerhoogste hitteniveau.
9: Dat is heet.
8: En de nachten die worden ook geen pretje.
10: Vooral in het midden en zuiden van het land. De komende nacht al niet onder de 20 graden. Maar vooral de nacht als Oranje gaat spelen. De nacht naar vrijdag. Dan kan het op sommige plaatsen zelfs niet beneden de 25 graden komen. Dat is zo uniek voor Nederland. Ja, en dan volgt ook nog die zeer hete vrijdag. Dan kan de middagtemperatuur zelfs tegen de 40 graden uitkomen.
8: Ja, dus het zal dan 43 worden. Maar goed, nee, schrapje natuurlijk. Ik vertrouw hem wel. Niet zo goed als jij.
9: Nee, wat hij doet is weersverwachting. Wat ik doe zijn weersfeiten.
8: Ja, laten we het daarop houden.
9: Groot verschil.
8: Nou, luister even mee, Radio 10 weer. Ja. Bijna de hele avond is nog warmer dan 30 graden. Vannacht daalt de temperatuur. Nou ja, daalt. Graadje of 20. Morgen opnieuw een zonnige en hete dag. In het zuiden kan het dan zelfs 37 graden worden. In noorden zo'n 27.
9: Je kan gewoon eieren bakken op je voorklep, toch? Van je auto.
8: Zeker.
9: Ja, hoe heet zo'n ding ook weer? Een
11: motorkap.
9: Ja. Nou ja, nee, maar dat is tegenwoordig niet altijd meer zo. Want bij elektrische auto's zit er geen motor in. Aan de voorkant. Ja. Oké, we gaan meteen even naar de auto's die nog wel gewoon een motor aan de voorkant hebben en die vaak in de file staan. En waar staan die files dan? Dat weet Robin van de regie. Goedemiddag.
11: Goedemiddag. Nou, bijvoorbeeld op de A2 Den Bosch-Utrecht. 20 minuten vertraging tussen Veghel en Waardenburg. Op de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Daar sta je ook 20 minuten in de file tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht. En op de A27 Utrecht-Breda is de weg dicht tussen Lexmond en knooppunt Gorkum. Dat komt allemaal door een ongeluk. Je bent daardoor ruim een kwartier langer onderweg.
9: Ik vind Hoek van Holland wel leuk klinken op een of andere manier. Goed, nou, kom veilig thuis. Wij zijn gewoon lekker nog steeds bij je. En we blijven in ieder geval tot 7 uur vanavond bij je. Deze hele file.

En Mark Hollis was de hele tour bloedchagrijnig. Hij voelde zich in een soort synthesizer-hokje gestopt. Dat kwam door zijn platenmaatschappij. Hij vond helemaal niks aan de muziek van Duran Duran. Maar het was wel de inspiratie voor It's My Life. Want hij wilde uiteindelijk zelf bepalen wat hij met zijn leven zou doen. Dus dat is dan wel weer mooi. Het positieve werd omgedraaid vanuit het negatieve. 1984. En het staat op 246. En de eten

0: warm hoor, op die achterbank. Dus ik hoop dat je airco hebt, want anders dan is het niet om uit te houden. Goed, wij gaan lekker verder met de lijst. Waarom moet je in hemelsnaam naar het westen, zoals de Pet Shop Boys zingen, Go West? Nou, het is een cover van The Village People. Het is een ode aan de stad San Francisco. Het moest een soort utopie worden voor de Gay Liberation Movement. Het was een oproep om van het bekrompen oosten richting het vrije westen te trekken. Voor een plek vol vrijheid en acceptatie. En dit jaar staan ze op nummer
1: 244.

0: 40. Daar staat ze op Lisa Stansfield, All Around the World. En daarvoor de Pet Shop Boys. Het is stil aan de overkant. Die staat op 244. Nee, het heet Go West, maar dat maken wij er altijd van. En dan nummer
1: 242.
0: Henk Westbroek, zelfs je naam is mooi. Vind je het een mooi nummer? Nou, je kan hem nog steeds bestellen op bol.com. Dan kun je ook genieten van de B-kant. Die heet Gouden Kooi. Maar wij luisteren gewoon lekker naar de A-kant.

0: bijzonder mooi liedje is dit toch, hè? Van Henk Westbroek. Je was het bijna vergeten, want ik draai hem niet zo heel vaak. Het is een mooi vergeten liedje uit 1998. Zelfs je naam is mooi. Hij staat op 242. En daar staat hij in de 80's en 90's top 1500. Straks hebben we het nieuws. Martijn, wat zit erin?
1: In een wijk bij Duurstede zitten asielzoekers in een noodopvang. En als jij weet welk tv-programma dit is, dan heb je waarschijnlijk de leeftijd bereikt dat je een leesbril nodig hebt.
0: Oké. Okay. Ja.
1: Niet zeggen.
0: Oké, okay, ik weet
1: ik
0: het.
1: Ik wil weten voor onze jongste bediende, Robin van de regie, kan raden welk programma dat was.
0: Ja, denk daar maar eens even goed over na, jongen.
2: Radio 10 presenteert de grootste Michael Jackson tribute show van Europa. This is Michael. 19 november, Ziggo Dome, Amsterdam. Beleef de ongekende energie van de King of Pop. Ben jij fan van Michael Jackson? Deze week maak je kans op tickets van 10 voor This is Michael. Alle info, radio10.nl.
3: Oranjefans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
4: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
7: Kom maar verder.
6: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
7: Hij is weer klaar.
6: QuickFit en weer verder.
8: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
6: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
8: Oh, Otrium?
6: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
9: Even proosten. Even borrelen, even sparren. Nu bij Spar tot wel 41% korting op 4 1,5 liter flessen Coca-Cola. Voor maar €7,49. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
10: Vandaag bij Otrium, 10% extra korting op Levi's, On Running en New Balance.
11: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle honig, pasta, mix voor soep en maaltijdmix. 1 euro. En taxi en dubbel fris boost. Een pak van 1,5 liter. Ook 1 euro. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
12: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
13: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
14: Sorry, maar het is WK!
15: Met waanzinnige WK-deals. Scoor nu een Hisense 58-inch QLED 4K Smart TV voor €379.
16: Mediamarkt. Profiteer nu met Club Karwei van wel 35% korting op ZHB Bytes. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
17: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenarts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
18: Hallo.
19: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boordeleen?
18: Ja hoor.
19: Hi, sorry, heb je misschien ook een ladder?
18: Tuurlijk.
19: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
18: Ja.
7: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
12: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs. Mis niets.

0: 30. Altijd laag.
1: De sale is gestart. Nu extra korting bij Amsterdam de Style Outlets.
2: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
1: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle L'Oréal Paris, 1 plus 1 gratis. Dat is dealscoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
3: Ja, goedemiddag. Vanavond nog heel warm. Vannacht klam en benauwd. 20 graden. Morgen weer zonnig in het noorden. 27 in het zuiden. 37. Mogelijk 37 graden, ja. Laten we het maar even letterlijk nemen. Nou, we gaan meteen even kijken of het druk is op de Nederlandse wegen nog. Dat weet Robin van de regie. Goedemiddag.
4: Goedemiddag. Nou, het valt eigenlijk best wel mee. Er staat zo'n 170 kilometer totaal. Maar goed, op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Daar heb je tussen Rosmalen-West en Waardenburg een kwartier vertraging. Op de A27 richting Gorkum sta je tussen Nieuwendijk en Knooppunt Gorkum een half uur stil door werkzaamheden. En op de A50 Eindhoven-Arnhem heb je tussen Os-Oost en Knooppunt Bankhoef 20 minuten vertraging.
3: Oké, nou heel veel sterkte ermee. En zorg dat je veilig thuis komt.

0: het. Die hoor je allemaal zomaar eerst het nieuws. Martijn Nijhuis, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Gijs. In wijk bij Duurstede zijn vandaag asielzoekers aangekomen in de tijdelijke noodopvang. Ze blijven daar tot eind augustus. De opvang zorgde voor heftige rellen, zo werd het gemeentehuis vernield. Kinderen hebben te hoge prijs betaald tijdens corona doordat de scholen dichtgingen. Dat zegt de oud-voorzitter Rozemuller van de middelbare scholen bij de enquêtecommissie. Hij zegt dat zoiets nooit meer mag gebeuren. Airco-monteurs draaien overuren vanwege de hitte. Sommigen krijgen 10 keer zoveel aanvragen binnen als normaal, meldt Omroep West.
0: Moet dus de airco zelf aanzetten, ja, een beetje af te koelen.
1: Voor jou wel goed nieuws, want ze gaan eerst de kwetsbare mensen helpen, zoals senioren en zieken. Mm-hmm. Andere mensen die nu een airco willen, moeten minstens een maand wachten.
0: Nou, ik heb een fan.
1: Ja, je hebt heel veel fans.
0: Ja, nee, maar een fan, een bladeless fan.
1: Oh, zo'n hele duur heb jij.
0: Daar ben ik ongelooflijk tevreden over. Ja, ja. En ik hoef dus niet een airco nog.
1: Nee, snap ik.
0: Het hoeft voorlopig even niet.
1: Zeg Gijs, de jaren 80 en 90 voelen voor ons natuurlijk als heel kort geleden. Maar voor mensen die zijn geboren in de jaren 90...
0: Ja, voor Robin is dat natuurlijk een eeuwigheid geleden alweer. Dat is
1: een pre-story van hem.
0: Ja.
1: Dus hij heeft bijvoorbeeld dit tv-programma nooit bewust meegemaakt.
0: Wat was dat ook alweer?
2: Of Rad van Fortuin of Prijzenslag. Ik haal ze altijd door elkaar.
1: Nou, laten we het even checken.
3: Ja. Welkom bij het
2: Rad van Fortuin.
0: Ja!
1: En wie was de stem?
2: Wat erg. Ja, maar
1: deze man die is nog steeds aan het werk.
0: Oh, serieus?
1: Zal ik hem even laten horen?
0: Ja.
1: Oké, wacht. Een momentje.
0: Ja.
1: Dat deze man.
0: Hij is nog steeds aan het
3: werk. Welkom bij het Rad van Fortuin.
1: Hij heeft altijd een rode jas aan.
0: Oh, dit is
1: Gaston Starreveld.
2: Ik dacht een man met een rood jasje, de stollebollekers.
1: Nee. Samen met presentator Hans van der Tocht. Ze speelden een soort galgje. Hè? Elke keer als je een letter goed had, mocht je naar het red draaien. En dan won je grote bedragen, kon je een auto kopen of een cruise van een maand. Kun jij ook raden, of gokken in jouw geval denk ik Robin, wat voor programma dit was?
2: Dit is ook een of ander spelshow, denk ik.
0: Nee.
1: Wat was het, Gijs?
2: Was dit met
0: Wordt vervolgd, is dit.
2: Oh.
1: Ja, het was midden jaren 80. Dat ging over tekenfilms en
2: zeker
1: strips. Wat was natuurlijk het leukste onderdeel?
0: Nou, ik ben Mickey Mouse. Ik ben Gijs en ik doe Mickey Mouse na. Of ik doe Donald Duck na.
4: Hallo, ik ben Menno Kleiber. Ik ben 6 jaar en ik doe Donald Duck na. Ik ben voor de woordspekken.
1: Hartstikke goed.
0: Ik heb het ook vaak geraakt.
1: Jongen. Nou, de laatste dan.
0: Ja.
1: Jij mag niks zeggen, Gijs.
0: Nee, okay.
1: Wat voor programma was dit? Even gokken, Robin. Hoe klinkt het? Wat zou het kunnen zijn? Het was hip.
2: Ja, maar het is gênant dat ik dit gewoon niet weet, hoor.
0: Weet je dit niet? Nou, dat vind ik echt een... Je gaat terug naar school, hoor. Je gaat terug naar de radioschool.
2: Ja, hadden ze dit maar als les op school ook. Ja,
1: dit was ook een tv-programma. Is dit Bobby Trap?
2: Oh!
1: Mega Top 50. En wie presenteerde dat?
2: Dat was onder andere Gijs Staverman.
5: 19 mei 1994. Welkom bij de Mega Top 50. Nou, je hebt het al gezien. We gaan iets leuks doen.
1: Ja, het was leuk, maar het was wel voor het goede doel. Het ging namelijk over AIDS. Daar was jij geld voor aan het inzamelen.
0: Oh, wat goed. Dat heb ik ook alweer.
1: Ging toen nog rond. Ik moet zeggen, Gijs.
0: Ja.
1: Die vrouwen van rond 50 hebben wel allemaal gelijk. Ik zag het nooit, maar vroeger was jij heel knap.
0: Ja, maar dat is wel een hele
1: tijd.
6: Top 1500.
0: Gijs Staverman. Met Sting, zo direct en Fragile. Wat is John Farnham? Radio 4.
6: 241.

Sting die zong er al over in 1988. How fragile we are. Hij staat op 240 in de 80s en 90s top 1500. En ja, dat heeft toch wel een beetje betrekking op John Farnham. Dat is een beetje tragisch nieuws. In Australië staat John Farnham bekend als The Voice. Vorige maand werd bekend dat zijn voice nooit meer te horen zal zijn op een podium. Sinds 2022 strijdt hij tegen kanker. En er was nog hoop dat de operaties en behandelingen zijn stem zouden kunnen redden. Maar dat bleek vorige maand niet zo te zijn. Gelukkig redde het geheel wel zijn leven. En hij zong over The Voice. En You're The Voice, dat zong hij in 1987. En hij staat op 241.

This is Michael, zo heet het. Je hoort alle legendarische hits live in een fantastische show. Het wordt opgevoerd op 19 november in de Ziggo Dome. En hoe win je nou deze tickets? Nou, het is heel simpel. Ik laat je een fragmentje horen en jij moet raden of het iets is uit de jaren 80 of uit de jaren 90. En soms kan het ook 91 zijn, hè? Dat is best wel lastig, of 90.

0: Wat zeg je?
1: Hoe heet hij natuurlijk alweer?
0: Ja, dat ga ik er niet bij zeggen.
1: Oh, ja,
0: de vraag is het ethisch of 90's? Is het fragment ethisch of 90's? Wat denk jij? Denk je het te weten of niet?
1: Ik denk dat het een
0: strikvraag
1: is.
0: Nee, oké. Nou, als jij het weet, laat het weten. App ethisch of 90's via de Radio 10 app. En wie weet, win je zo tickets voor This Is Michael.

0: wel naartoe. Jij wil dat ook, hè? Ja,
1: natuurlijk.
0: Wij willen met z'n allen willen we daar ook al naartoe. Maar ja, wij kunnen helaas niet meedoen. Janneke Goud, die heeft ook gebeld. Goedemiddag, Janneke.
2: Hallo.
0: Hallo. Nou, je hebt niet gebeld, je hebt geappt natuurlijk via de Radio 10.
2: Ja.
0: Zal ik de opgave nog een keer laten horen? Of denk je van, nou, ik weet het wel, joh.
2: Ja, nou ja, ik weet het eigenlijk wel.
0: Je weet het eigenlijk wel. Nou, laat ik hem toch nog een keer horen.
3: Is het 80s of 90s?
0: Nou ja, was het nou 80s of 90s?
2: Ja, de
0: 90s. De 90s natuurlijk, ja! Nou, gefeliciteerd, Janneke.
2: Ja,
0: je wint twee tickets. Twee tickets van 10 voor het concert van This Is Michael. Donderdag 19 november. Schrap het even in je agenda. Tenminste, de afspraken die er nu staan. Want donderdag 19 november heb je een date in de Ziggo Dome in Amsterdam. Het was natuurlijk de iconische openingszender van The Lion King. Een van de grootste Disney-successen uit de jaren 90. Veel plezier, hè?
2: Ja, dank je.
0: You're welcome.
3: 80's en 90's tot 1500. De grootste hits uit de jaren 80 en 90. Radio 10.
4: 237.

0: I've got the power. En het is niet door Snap bedacht. Het is een sample van zangeres Jocelyn Brown. Dat komt uit het nummer Love's Gonna Get You. Dat komt uit 1985. Klonk zo. En ik heb dat dus serieus nooit geweten. Maar ik kwam daar dus van de week voor het eerst achter. Nou, 1990 heeft gewoon 36 jaar geduurd. Snap and the Power staat op 237. Straks hebben we het nieuws. Martijn, wat zit erin?
1: Het is vandaag echt topdrukte bij de ANWB door de hitte. En Johan Derksen weet het zeker. Een van de grootste sportevenementen ter wereld komt naar het land van Bartje.
0: Oh, serieus?
1: Ja. Oké. Okay.

0: 80's en 90's top 1500.
1: Radio 10.
2: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
3: Vul je voorraad zonbescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier, nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
4: Haal het zonlicht binnen met de kozijnen of schuifbui van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol, liefde voor het vak. Belisol.
3: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
5: Nu bij DA. 21% korting op bijna alles. Alleen geldig in de winkel, dus kom snel langs.
6: De vriendelijke specialist DA.
7: Maak je huis schoon en fris met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dasti-ontvetter, spray plus navul, diverse varianten, 2 stuks voor maar €5. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
8: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.
9: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
10: Hola, ¿dónde está mi casa?
9: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
10: Paella, paella.
9: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
10: Buenas noches.
9: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
11: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
12: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
13: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
14: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
15: Oh, wat een goal! Goal?
16: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
17: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
18: Domino's. Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
19: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
20: Mega acties voor een mega lach bij Trekpleister. Nu Oral-B opzetborstels 2, 4, 6 en 8 pak 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
21: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar €2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
22: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
23: Zeker, net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
24: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
25: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
26: Hé, het licht doet het niet.
27: Ik heb geen bereik.
28: Hebben we nog wel water?
29: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
0: Goedenavond, ietsjes later, maar we zijn er nog steeds. 4 minuten over 6, het is hoog tijd voor het Radio 10 Nieuws met natuurlijk Martijn Nijhuis. Goedenavond.
1: Goedenavond Gijs. De hitte veroorzaakt opnieuw topdrukte bij de ANWB. Er zijn vandaag 100 pechmeldingen meer dan normaal. Het zijn vooral auto's met een lege accu, een oververhitte motor of een kapotte band. In het zuiden is het wegdek inmiddels warmer dan 50 graden. Scholen sluiten mag nooit meer een maatregel zijn bij een eventuele volgende pandemie. Dat vindt de oud-voorzitter Rozemuller van de middelbare scholen. Hij zei bij de enquêtecommissie dat kinderen een te hoge prijs hebben betaald. Hij vindt het extra erg dat scholen ook dichtgingen om ervoor te zorgen dat ouders meer thuis bleven. In Wijk bij Duurstede zijn vandaag de eerste asielzoekers aangekomen in de tijdelijke noodopvang. In een sporthal is plek voor 50 tot 75 mensen. Die kunnen daar dan tot eind augustus blijven. De komst van opvang in Wijk bij Duurstede leidde anderhalve week geleden tot flinke rellen, waarbij onder meer het gemeentehuis werd vernield. En de hitte raakt ook het TT-festival in Assen. De toertocht vrijdagochtend wordt vervroegd. De nightride in de avond gaat helemaal niet door. De organisatie is natuurlijk bang voor oververhitting. Johan Derksen weet het zeker. Daarna komt de Formule 1 naar het TT-circuit, omdat ze er in Zandvoort mee stoppen.
2: En ze zijn dus bezig om dat naar Assen te halen. En in Assen is dat kennelijk eenvoudig, want de tribunes staan er al. De snelweg ligt langs het circuit. Op 10 minuten heb je station en op 20 minuten heb je het vliegveld.
1: Ja, er komen dan ook veel Duitsers, is het idee. Want ja, dat is natuurlijk relatief dichtbij. Dus dan zou je met gemak 400.000 bezoekers kunnen trekken. Dus als de TT in Assen na dit weekend voorbij is, dan kunnen ze daar aan de slag met plannen voor de Formule 1. Zegt ook sportmarketeer Chris Voerts in Vandaag in Zuid-Oranje.
3: Ze gaan eerst het circuit testen nu. Je moet een great one hebben om die F1-licentie te krijgen. Die gaan ze krijgen, want de paddock is fantastisch. Het is eigenlijk een veel mooier circuit dan die oude meuk in Zandvoort.
1: Nou, uitvindjes in Zandvoort.
4: Een aantal jaren geleden was dit toch al een keer de vraag of het naar Assen toe zou gaan of naar Zandvoort.
1: Bobby is al heel lang bezig. Ze hebben natuurlijk even gedacht, wij gaan even een beetje babbelen met Johan Derksen. Die plucht dat wel even voor ons. Met succes.
4: En zo geschieden.
1: Inderdaad. En als hebben ze dus nog een grade 2 kwalificatie. Dat moet dus grade 1 worden. Maar dat zou dus wel lukken.
4: Spannend hoor.
1: Ja, het Radio 10 weer. Ook een avond nog erg warm. Sowieso rond de 30 graden. Vannacht klam benauwd en een graadje of 20. Ja, sorry. Morgen opnieuw zonnig. In het zuiden plaatselijk 37 graden. In noorden 27. Vrijdag nog warmer. Dan geldt voor het hele land code oranje.
4: Oké, ik benijd je uit

0: Dus we gaan even kijken of het nog druk is op de Nederlandse wegen. Robin van der Regie, goedenavond.
1: Goedenavond. Er staat nog precies 100 kilometer totaal op de A10 Oost bijvoorbeeld, richting Koenplein. Daar heb je tussen knooppunt Amstel en Amsterdam Slotervaart 10 minuten vertraging door een ongeluk. Op de A50, daar sta je tussen knooppunt Waterberg en Hoenderlo een half uur stil door een vrachtauto met pech. En ook op de A67 richting Eindhoven heb je een half uur file tussen Someren en Gelderop.
0: Oké, nou heel veel sterkte ermee en kom veilig thuis. Hè. Wij blijven in ieder geval tot 7 uur gewoon lekker bij je.
2: 80's en 90's, top 1500.
3: Gijs Staverman.
0: Met straks Chris Ria, Josephine op 235. Maar eerst Matthias Rijm.
3: Radio 10. 236.

misschien als een liefdesliedje voor een vrouw genaamd Josephine. Maar het is een liedje voor de dochter van Chris Rea. En dat is heel lullig, want hij heeft namelijk nog een dochter. En die heet Julia. En daar heeft hij dit nummer voor gemaakt.

0: uit 1990. Nou, wees welkom. De 80's en 90's top 1500 nog tot 7 uur vanavond. Mijn naam is Gijs, Gijs Taverman en samen met Martijn Nijhuis.
1: Ja, goedenavond Gijs.
0: En de hele avond crew. Slitten wij. We slitten nog lekker bij je op de achterbank. En het is ook warm en daarom slis ik af en toe even. Nou, ik hoop dat je veilig thuis komt en dat je misschien wel straks, als het niet te warm is, lekker nog even wat kan drinken op een terras. We gaan zo ook de Fugees voor je draaien. 233. Daar heb ik nog even iets over Press Michel, maar dat hoor je zo. Want eerst draaien wij nummer
2: 234.
0: Het is Toto uit 1982 en Rosanna. Hallo.

0: om eronder uit te komen. Maar het ziet ernaar uit dat hij zijn straf moet uitzitten. Fuji staat op 233 en Toto op 234. En straks het nieuws. Wat zit erin, Martijn?
1: En bijna heel Nederland is een groot risico op natuurbranden. Mm. En heb jij een zoon of dochter die super ongemakkelijk is, die wordt uitgelachen op school of slechte cijfers heeft, dan zou dat zomaar eens een heel grote sportster kunnen worden.
0: Oh jeetje.
2: Fans van Zonnig Zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89.
3: Dat gaan we vieren.
2: Zo goedkoop, daar word je fan van.
4: Dat gaan we vieren.
2: Aldi.
5: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
2: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van.
3: Dat gaan we vieren.
2: Dus nu naar Aldi.
6: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
7: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
6: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com. Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
8: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby-tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
8: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
10: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-America-Landcruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
11: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
10: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
12: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
13: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm

0: vakantie vind je bij Bol. Op zoek naar een DJ voor je feest? Ga naar showbird.com, het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
1: Meer zon, meer korting bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Nivea, zoals Nivea Sun zonbescherming. Dat voordeel wil je niet missen, dus ga meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Het is nog 1 week Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
3: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
2: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
4: Ja, goedenavond. Vanavond rond de 30 graden nog steeds de temperatuur. Daarna een plaknacht, 20 graden. Morgen meer zon. In het zuiden plaatselijk 37 graden. En in het noorden wordt het ietsjes koeler, 27 graden. En waar staan de files als ze er nog staan? Dat weet Robin van der Gie. Goedenavond.
5: Goedenavond. Nou, bijna nergens meer. Wel nog op de A12 Den Haag-Utrecht. Daar heb je 10 minuten vertraging door een ongeluk tussen knooppunt Gouwen en Reewijk. Op de A27 Utrecht-Breda moet je tussen Noorderloos en knooppunt Gorkum over de parallelbaan door een ongeluk. 10 minuten vertraging daardoor. En op de A50 Eindhoven Arnhem heb je tussen knooppunt de Paalgraaf en Bankhoef ook 10 minuten vertraging.
4: Oké, okay, nou heel veel sterkte. Wij blijven sowieso lekker bij. Het is inmiddels alweer 3 minuten over. Voor 6:30. Het gaat super snel. Dat betekent dat het hoog tijd is. Voor het nieuws met Martijn Nijhuis. Goedenavond.
6: Goedenavond, Gijs. In 21 van de 25 veiligheidsregio's is een groot risico op natuurbranden. De brandweer heeft er een waarschuwing voor afgegeven. De brand kan zich nu dus veel sneller verspreiden. Oppassen dus met vuur en sigaretten in de natuur. Sommige Groningers met aardbevingsschade zullen langer moeten wachten op reparatie. Dat zegt de organisatie die dat regelt, de NCG. Het doel blijft wel om alles in 2032 klaar te hebben.
4: Okay.
6: Festival de Zwarte Cross heeft dit jaar een extreme stunt bedacht. Je kunt met een katapult jezelf laten afschieten voor een sprong over de grootste festivaltent. Dan land je in een soort airbag, meldt Omroep Gelderland. Ja, dit is echt, komt uit Basie en Adriaan dit hoor. Je vliegt 8 seconden door de lucht met 185 kilometer per uur.
4: Echt, nou, dat is ja, echt iets van je.
6: Ik heb een straaljager rijden.
4: Nou, Robin en ik, wij hebben een hartstikke leuk verjaardagscadeau voor je. We hebben het voor je geregeld. Je kan je eindelijk een keertje helemaal los op de Zwarte Cross. En dan kun je ook gecatapultiseerd worden. Of ja. Is dat een goed...
6: Gecatapulteerd, ja.
4: Gecatapulteerd.
6: Denk er even over na.
4: Ja.
6: Stel nou, Gijs, hè. Stel, hè, jij niet. Ja. Maar je hebt een kind dat nergens voor wil deugen, of dat nergens bij hoort, of dat altijd ongemakkelijk is.
4: Oh ja.
6: Dat, geen zorgen.
4: 99,9% van alle pubers, toch, op dit moment?
6: Precies. Ja. En voor al die mensen die nu luisteren en zo'n kind hebben, er is nog hoop.
4: Ah.
6: Het ging namelijk ook zo met, blijkt nu, Bart Verbrugge, de succesvolle keeper van Oranje op dit WK.
4: Ja, precies.
6: Maar ja, die doet het nou inderdaad heel goed, zegt zijn oude schooljuf bij Omroep Brabant.
7: Zoiets verwacht je te vragen ook niet, hè? Dat je leerling gewoon de keeper van het Nederlands elftal wordt.
6: Ja, maar toen hij nog op de basisschool zat, was het een beetje een rare jongen.
7: Ja, hij wilde altijd een voetbalkleren naar school. Maar dat mocht niet van zijn ouders, want die vonden dat hij ook gewone kleren aan moest.
6: Ja, ook omdat hij er een beetje mee werd gepest. Er kwam een oplossing.
7: Dus hadden ze afgesproken om de dag. Dus de ene dag had hij voetbalkleren aan en de andere dag gewoon kleren.
6: Ja, is toch snel.
4: Ja, wel lief, toch?
6: Je weet hoe je dan wordt gepest op school, hè?
4: Ja, dan word je gepest, maar moet je dan, je weet wat je dan voor vinger opsteekt als je zelf in het doel staat bij Oranje.
6: Nu zeker. Nou, dan is er nog het verhaal over die jongen van 20 uit Argentinië. Die kwam in 2005 naar Nederland voor het jeugd-WK. Heel raar ventje, zeggen Nederlanders die toen met hem trainden.
8: Klein en jong, heel timide, heel introvert. Niet de uitstraling van ik ga de grote ster worden.
6: Maar ja, dat werd hij wel, want dit was natuurlijk
4: Lionel Messi.
6: Precies.
4: Ja.
6: Super onzeker type was het toen.
9: En Messi zat in een andere kleedkamer. Niet omdat hij zich op een voetstuk geplaatst voelde of heel belangrijk. Maar hij was wat sociaal ongemakkelijk.
6: Ja. Dus heb je nou een ongemakkelijke, raar kind, dan is er nog hoop. Ook als dat kind niet kan voetballen, want nee. Wij zijn ook goed terechtgekomen.
4: Ja, dat ben ik helemaal met je eens. En, maar wij zouden nog voetballers kunnen worden, toch?
10: 80s en 90s. Top 1500. Staperman.
4: Goed, straks de eerste van vier. Zal niet de Adams, maar eerst. Radio 10.
2: 231.
4: Janet Jackson.

0: of meer de ontdekkers van Lolita Adams. Mannen van Tears for Fears, die hebben haar ooit een keertje zien zingen in de Peppercorn Duck Club. En dat was in Kansas City. En toen hebben ze gezegd, nou, je moet echt eens een keertje met onze muziek gaan maken. En sindsdien heeft zij een geweldige carrière, of is hij tegemoet gegaan. Lolita Adams en Woman in Chains. 230 daarvoor Janet Jackson. Het is weinig mensen gegeven in dit leven, maar collega DJ en 90's icoon en TMF superster Michael Pilatschik had in de jaren 90 de eer om Janet te mogen interviewen. Laatst blikte hij op zijn Instagram nog even terug op dit interview.
1: Dit was een heel spannend moment, want het was in het Americain Hotel in Amsterdam. En ik mocht Janet Jackson interviewen. Normaal bleven dan al die 6 kappers en managers en PR mensen, die blijven er allemaal bij. Maar ik was hier met mijn cameraman Huip. En Janet zat hier en ik zat hier en iedereen ging weg. Ik heb een uur met haar alleen in die kamer gezeten. En ik mocht echt alles vragen wat ik wilde. Wauw, het is wel heel leuk om terug te zien.
0: Ja, en dat heeft hij ook gedaan. En wat een lucky bastard ook. Straks nog de kaart.

zanger Siep van de Ploeg. Niet alleen maar de zanger van de kast, maar ook de scene. Dus je moet eigenlijk Siep zien. Hij heeft bij de doorstart van de band eerder dit jaar de taken van de overleden Telauw overgenomen. Morgenochtend.

0: middagcrewtje.
1: Ja, tje. Ja, het is een beetje een soort... Nou, dat kan ik wel even uitleggen waarom dat is. Want Rick van de redactie...
0: Ja, mij wel bekend, ja.
1: Die heeft een tropenrooster.
0: Ach.
1: Ja, die trekt het helemaal niet in
0: zitten. Begrijpelijk.
1: En die moet wat eerder weg.
0: Ja, het stijgt naar zijn hoofd, zeg maar.
1: Ja, nou, dat weet ik niet. Ik weet niet wat de symptomen zijn.
0: Nee.
1: Maar hij heeft er moeite mee.
0: Het is een gevoelige jongen.
1: Het is zeker een gevoelige jongen, ja. Lisanne is daarnaast een gevoelige vrouw.
0: Ja.
1: Want die is er ook niet.
0: Nee, viel mij al op, ja.
1: Maar die is er nooit op woensdag.
0: Ah,
1: ja. Okay. Lex, heb je het wat moeilijker gemaakt? Want dat lijkt me toch wel belangrijk.
0: Ja, ik durf het niet meer te zeggen. Want zeg maar, degene waarvan ik denk, die zijn wel makkelijk.
1: Hij heeft al twee keer verloren.
0: Die raden jullie niet en andersom. Nee. Dus het is net als het invullen van de voetbalpool voor het WK. Je moet het gewoon met de ogen dicht.
1: Het zou kunnen zijn dat mensen nu luisteren en denken... waar hebben ze het in godsnaam over?
0: Nou ja, ik ga straks een plaat draaien. Die heb ik kritisch omschreven. Als Team Gijs raadt wat het is, dan heeft Team Gijs een punt.
1: Ja.
0: En anders mag jij in de app klimmen voor een team luisteren. Hè?
1: Nou, ja. Ga je gang. Kom maar op.
0: Ontsnappen in de drank. Ontsnappen in de drank.
1: Escape. Escape from reality. Escape.
2: Chumbawamba?
0: Nee.
2: De Tequila Sunrise?
0: Nee.
2: Pina Colada. Song.
0: Van?
1: Oh.
0: Oh ja.
1: Oh god, hoe heet die alweer?
0: Van Robert Holmes.
1: Do you love beer?
2: Nee.
0: Ja. En die heet?
1: Ja.
0: Escape
1: from reality. Escape from reality. Goeie.
0: Yeah. Van ver wel goed hoor, Martijn.
1: Ik ben benieuwd wat je morgen hebt.
0: Zo trots. Ja.

0: ontdekte Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
1: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
2: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
3: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
4: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
3: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
5: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
6: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
7: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
8: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
9: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
8: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
10: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijke korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei-doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
11: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
12: Everyone from left to right, van Holland komt eraan.
13: Samen juichen en samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor €10. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue, dat is de ja van Jumbo.
14: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
15: Domino's. Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
16: Laat die wasmachine maar draaien hoor. Nu Lenore vloeibaar wasmiddel, pots, wasverzachter en geurbooster. 3 voor maar €15. Wasmand in de hand en op naar
17: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
18: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
19: ANWB en gaan. Let's
20: go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
21: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan. Dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
0: Is het weer? Lachen winnen meezingen vanavond? Jazeker wel. Nieuwe editie van Leven na 7. Eerst het nieuws van 7 uur. Martijn Nijhuis, goedenavond.
1: Goedenavond Lex. Door de hitte en droogte is de kans op natuurbranden in bijna heel Nederland flink toegenomen. De brandweer heeft daarom voor 21 van de 25 regio's een waarschuwing afgegeven. Een brand kan zich nu sneller verspreiden, waardoor bezoekers van natuurgebieden wordt gevraagd om extra voorzichtig te zijn met vuur en sigaretten. De reparatie van alle aardbevingsschade in Groningen loopt voor sommige bewoners vertraging op. Maar het einddoel blijft wel hetzelfde. In 2032 moet het klaar zijn, zegt de Nationaal Coördinator. Eerst was het 2028, maar dat werd onhaalbaar. Zeker nu een deel van het onderzoek over moet, want de schade werd destijds niet goed beoordeeld. Nederland zelf al lijkt zonder zorgen toe te leven na de WK-wedstrijd tegen Tunesië. Alle 26 spelers staan vandaag fit op het trainingsveld. Oranje speelt in de nacht van donderdag op vrijdag de laatste groepswedstrijd en maakt ook nog kans om als groepswinnaar door te gaan naar de volgende ronde. Je moet niet raar opkijken als je een strooiwagen voorbij ziet rijden. Het asfalt is nu zo heet dat in verschillende gemeenten ook in Hilversum het strooizout wordt gebruikt om het wegdek af te koelen. Het zout voorkomt namelijk schade aan het wegdek. Sommige plekken is het asfalt nu 50 graden. Het Radio 10 weer. Vanavond blijft het warm. Op veel plaatsen 30 graden. Komende nacht daalt de temperatuur ietsjes, 17 tot 23 graden. Morgen opnieuw veel zon, 30 tot 37 graden. In het noorden 10 graden koeler.
0: Tjoe. Lekker, toch even naar het noorden misschien voor de afkoeling.
1: Sowieso een goed idee.
0: Ja. Martijn, dankjewel. Ja, je hoorde niet op het asfalt gaan zitten. Je staat wel stil op het asfalt, op twee plekken nog. De A27 Utrecht-Breda voor Gorkum, 12 minuten, door een auto met pech. En de A325, dat is Nijmegen richting Arnhem-Velperbroek. Tussen Elden en Kronenburg, 6 minuutjes.
22: Morgen weer vanaf 8 uur, de 80s en 90s top 1500. Radio 10.

Ja, zeker wel. Billy Ocean, Get Out of My Dreams, Get Into My Car. Het is 14 minuten over 7 in de volksmond ook wel. Even na 7 genoemd. Die kale gek uit de Betuwe meldt zich voor een kakeltje verse. Leven na 7.

Radio 10 scheurkalendertje. Wat gezellig dat je erbij bent. Hoe is het met je? Het was de dag waarop Nederland zich dapper door de gillende hitte heen sloeg. En de grootste plaknacht ooit staat nu voor de deur. Al plakte ik vannacht al zo erg dat ik als levende vliegenstrip in de opening van de tuindeuren ben gaan staan. Het is geen aanrader, kan ik je melden. De dag waarop het Nederlandse elftal zijn laatste training voor de WK-wedstrijd tegen Tunesië afwerkte. Over de spitspositie is bondscoach Ronald Koeman nog aan het twijfelen. Of zoals hij het zelf zei vandaag, ja, dat wordt nog een nachtje malen. Of de paai Robina. Dat moeten we morgen nacht maar zien, hè. Het was de dag waarop de treinen niet reden in de ochtendspits door een staking. Toch stonden er nog wat reizigers in alle vroegte op de grote stations. Een woordvoerder van de reizigersorganisatie zei: die wisten nu van tevoren dat de treinen niet reden. En dat wacht toch lekkerder dan als je er ter plekke mee wordt verrast. Nou, dat is ook weer zo. En de positieve kant, kijk, is belangrijk, hè, in het leven. Lachen.

0: 90's Top 1500, waar hij ook zeker in staat, hoorde je John Secada en Just Another Day. Morgenochtend dender de lijst verder in de ochtendshow. Hè?
1: Hoor je hem? Dan score je hem.
0: Ja, lekker luisteren, niks missen en scoren met de upgrade van je zomer. Wat zeg ik? De ultieme upgrade van je zomer. De Radio 10 zonnebril. Ligt hier klaar voor je, voor het opgrijpen, oppakken, oprapen, hoe je het ook wil zeggen. Als jij me kunt vertellen welke Top 4000 artiest je hier drie keer heel kort achter elkaar hoor. Komt ie, hè?
1: Hoor je hem? Dan scoor je hem.
0: Alex maakt het toch eens wat makkelijker. Nou, omdat hij toch weer niet makkelijk is, nog één keer dan, ja. Zeg het maar. Welke artiest hoorde je drie keer? Laat het me weten. En de update, de upgrade zelfs van je zomer, ligt voor je klaar. De Radio 10 zonnebril. Meld je via de app van Team.
2: Radio 10 presenteert de grootste Michael Jackson tribute show van Europa. This is Michael. 19 november, Ziggo Dome, Amsterdam. Beleef de ongekende energie van de King of Pop. Ben jij fan van Michael Jackson? Deze week maak je kans op tickets van Team voor This is Michael. Alle info, radio10.nl.
3: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
4: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
5: Rook?
4: Nee, och. Ik heb hem zelf ook.
5: Nee, rook. Uit de meterkast.
3: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
4: Zo, koffie?
3: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
6: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Klaverland van Plus kaasplakken per 100 gram 1 euro. En Glorix toiletblok en gel ook 1 euro. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
7: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
8: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
9: Waardoor ik minder ziek ben en weer energie heb.
10: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
11: Zodat anderen ook genezen, net als ik van mijn kanker.
7: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
12: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenaerts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
7: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.
13: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe. 2 plus 2 gratis. Dat wordt aanvallen. Vind nog meer mega mooie oranje deals in de winkel of shop op ethos.nl.
14: Mooi van Ethos.
15: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
16: Hola, ¿dónde está mi casa?
15: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
16: Paella, paella.
15: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
16: Buenas noches.
15: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
17: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
18: Kia. Movement that inspires.
19: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund... kan je direct geld opnemen. Hou jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
7: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
0: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
2: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
14: Lekker lezen op vakantie. Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
20: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
21: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals Ben & Jerry's of Magnum, diverse bekers, 1 plus 1 gratis. En alle Santa Maria, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
22: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
0: Ga jij er straks vandoor met die waanzinnige Radio 10 zonnebril. Je hoort het zo meteen. Eerst meezingen met Donna Summer.

0: In de categorie mooie liedjes dacht... Waardoor is het tijd voor een mooi liedje. Bruce Springsteen, Streets of Philadelphia. Je weet wel wat je op je brood smeert. Of niet? Als je het niet lekker vindt. Het is 8:10. En scoren, daar kan je.
1: Hoor je hem? Dan scoor je hem.
0: Als Oranje. Misschien een leuk voetbalnummer, maar daar ben ik een beetje laat mee. Hè? Erika uit Grotebroek gaat het proberen. Erika, goedenavond.
2: Hey, goedenavond, Lex.
0: Hoe was je dag?
2: Druk.
0: Druk?
2: Ja.
0: En waarmee was jij vooral druk?
2: Met dingen naar de leveranciers brengen. Dus ik ben half Nederland alweer door geweest.
0: Ah, je hebt kilometers gemaakt op het bloedhete asfalt.
2: Ja, maar gelukkig wel. Gewoon lekker airco.
0: Ja, ik wou zeggen, dat is dan lekker, hè?
2: Ja, ja, zeker.
0: Ja, geweldig. Ja, dat is een goede plek om te zitten en dan lekker radio luisteren in de auto zo. Een beetje meezingen.
2: Zeker.
0: Ja, nou, dat kan een dag toch heerlijk zijn. Ja, niks aan de hand.
2: Hey, maar en... dingen doe ik dan wel alleen, hoor.
0: Ja, maar voor iedereen, dat doe ik ook hoor. Dat is voor iedereen beter, hè?
2: Beter.
0: Ja, bij mensen zoals wij is het misschien maar beter. Hey, en heb jij dan in de auto, net zoals ik, ook 34 verschillende zonnebrilletjes liggen?
2: Nee, want ik heb altijd gewoon dezelfde in mijn tas. Want ik heb gewoon voor mijn werkgever gewerkt.
0: Oh, oké. Okay. Weet je wat het is? Ik ga er altijd op zitten of ik raak ze kwijt of ze vallen uit het raam. Er gebeuren de gekste dingen met mijn zonnebrillen. Ik heb altijd veel zonnebrilletjes in de auto. Maar dat maakt niet uit, want 1 is beter dan geen. En 1 zonnebril is precies wat je kan scoren in dit spelletje. Als je maar weet te vertellen, beste Erika, wie je hier nou 3 keer kort achter elkaar hoort.
1: Hoor je hem? Dan scoor je hem.
0: Ja. Wie of wie?
2: Kok Robin,
0: natuurlijk. Het was al een lekkere dag, maar het wordt een topdag, want jij hebt het te pakken. De upgrade voor jouw zomer, de Radio 10 zonnebril. Gefeliciteerd.
2: Nou, fantastisch, dankjewel.
0: Heel veel plezier ermee.
2: Dankjewel.
0: En maak het niet te gek vanavond, hè?
2: Nee, dat denk ik ook niet.
0: Dag, Erik.

0: Zonnebrand, een zonnebrilletje op je neus. En eigenlijk zit je spreekwoordelijk gebakken. Spreekwoordelijk. Figuurlijk gebakken. Mooi. Papa Chico was er zo'n heerlijk voorbeeld van. Tony Esposito. Het is bijna 8:00. Leven na 7 erbij. Ik ben Lex. Lachen, winnen, meezingen. Dat is ons motto eigenlijk. En lachen, dat doen we straks zeker te weten. Om wielrenners. Ja. Winnen, dat doe je met Radio 10 Sokken. In een nieuw rondje uit de krant of Fabeltjesland. En meezingen doe je met onder andere Enrique en Nick Kershaw. Zometeen.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Bij HEMA houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op HEMA.nl.
2: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
4: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel 400 euro per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
6: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, bezembroden voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
7: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
8: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
9: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
10: Nu bij DA, 21% korting op bijna alles. Alleen geldig in de winkel.

0: 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Meer zon, meer korting bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Nivea, zoals Nivea Sun zonbescherming. Dat voordeel wil je niet missen, dus ga meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Oranjefans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
3: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
4: Oranje. Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
5: Domino's. Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet. Alleen deze week 35% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Karwei, maak het mooier.
6: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
7: De beste plek voor jou, NVM.
8: Meer lachen, winnen en meezingen onderweg, leven na zeven. Maar eerst krijg je het nieuws van 8:00. Daphne van der Meijs.
9: In Frankrijk zijn 33 mannen opgepakt omdat ze beelden van ernstig kindermisbruik zouden hebben gedownload, melden Franse media. Volgens justitie gaat het om een beruchte video die jaren geleden werd gemaakt door een Australische kindermisbruiker en nog altijd rondgaat op het dark web. Een man van 20 uit Hilversum is veroordeeld voor een kille afrekening 2 jaar geleden. In een drugsruzie schoot hij een Amsterdammer dood in zijn auto bij Sportpark Krailo in Hilversum. Zijn vriendin zat ook in de auto, maar werd niet geraakt. De rechter vindt het een liquidatie en geeft 20 jaar cel. In Parijs was het vandaag 40 graden en morgen kan het nog warmer worden. Er geldt daarom code rood in het grootste deel van Frankrijk, alleen niet in het zuidoosten. Scholen blijven dicht, treinen moeten langzamer en hier en daar wordt het verboden om alcohol te verkopen. Veteranen die zaterdag meelopen in het defilé in Den Haag mogen luchtigere kleding aan. Zolang het maar passend is en de hele groep hetzelfde doet, zegt de commandant der strijdkrachten. Dus niet sommigen zonder en anderen met jasje. En hij hoopt dat deelnemers zich realiseren dat het een officiële toestand is met de koning erbij. Het radioteam Weerdoor weer online. Vanavond blijft het warm en komende nacht daalt de temperatuur naar zo'n 17 tot 23 graden. Morgen opnieuw veel zon en 30 tot 37 graden. In het noorden is het 10 graden koeler.
8: Daphne, dankjewel. Dan Radio 10 verkeer door Flitsmeister. 1 vertraging op de A27 is dat. Utrecht-Breda voor Gorkum door een auto met pech. 6 minuutjes.
10: Morgen weer vanaf 8:00. De 80s en 90s top 1500. Radio 10.

0: Enrique Iglesias live leak. Want dan, wat zou zeggen, het klinkt beter op de band. Hè? Nee, er zijn beelden en vooral geluiden dat hij dus live zingt. En dan hebben ze het microfoongeluid losgetoverd. En ja, dan denk je, wat ziet hij er goed uit, die jongen.
1: Het is...

avondshow. Wat gezellig dat je erbij bent. Hoe is het met je? In de finale week van de 80s en 90s top 1500. We kruipen steeds dichter bij de... Komt-ie, ik heb het opgezocht. Apotheose van de lijst. Wat? De ontknoping. Ja, ja. Geweldig, het beste, mooiste en leukste uit die twee decennia hoor je de komende dagen nog volop. Bij Radio 10 ga daar ook volop van genieten, want hoe lekker is het na een plaknacht om vroeg wakker te worden en vanaf heel vroeg al te worden verwend met al dat moois uit die decennia. Morgenochtend weer in de ochtendshow. Zet hem lekker vroeg aan. Je bent toch al wakker door die plaknacht. De grootste plaknacht ooit, hè. Kom eraan. En geniet van al dat leuks uit die twee decennia. En van de podcast, hè, van Ome Gijs Staverman. Wat een tijd. Kun je opzoeken op je favoriete Spotify podcastplatform. Of

0: Vele verzoek, stukje muzikale duiding. Dit is een piano. Ga gedaan. Adele, Someone Like You.
1: Ja.
2: Uit de krant.
0: Er zijn ook achtergronden.
3: Het fabeltje.
0: Bij de muziek, dat is heel belangrijk. 8:50, dat je niet denkt dat dit programma louter uit onzin bestaat, maar... Daar ga ik wel weer even mee door. Want uit de krant op Fabeltjesland is zo'n fijn stukje radio waarbij je denkt... Ja, ja, het lijkt zo makkelijk, maar misschien is het wel moeilijker dan ik denk. Ik leg jou een verhaal voor. En de vraag is, komt dat uit de krant van vandaag of heb ik het verzonnen? Uit de krant op Fabeltjesland, dit is het bericht van vandaag. Radio 10 sokken zijn te winnen als je het goed inschat, dus luister scherp mee. Met de Tour de France in aantocht blijkt een peiling onder recreatieve wielrenners... je kent ze wel... Iets te veel vlees in een iets te klein pakje. Dat opvallend veel mensen hun fiets een naam hebben gegeven. Vooral mannen tussen de 40 en de 65 zouden hun racefiets behandelen alsof het een huisdier of familielid is. In deze enquête gaf bijna een kwart van de ondervraagden toe wel eens tegen hun fiets te praten tijdens een zware klim of lange tocht. Populairste fietsnamen zouden afkomstig zijn uit de wielersport, maar ook voornamen als Sophie, Max en Karel werden opvallend vaak genoemd. Wel een krankzinnig bericht. Ik hoor het je denken, ja, maar het zijn altijd krankzinnige berichten. De vraag is alleen, komt dit echt uit de krant of rechtstreeks uit Fabeltjesland? Schat het goed in, laat het me weten via de gratis Radio 10-app. En maak kans op die geweldige, ook voor het wielrennen overigens, Radio 10 sokken. Kom erop hoor.

0: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
1: Kom maar verder.
0: Met airco-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
1: Hij is weer klaar.
0: QuickFit en weer verder.
2: Nu bij DA. 21% korting op bijna alles. Alleen geldig in de winkel, dus kom snel langs.
3: De vriendelijke specialist. DA.
4: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
5: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze.
6: Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
5: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
7: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
2: Vergeet je niet in te smeren.
1: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
3: Wakker worden! Koffie drinken kan veel goedkoper. Bij Fomar. Bespaar tot wel 14% op je kop koffie. Bij Fomar, voordeel markt.
4: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
5: Laat die wasmachine maar draaien hoor. Nu Lenoir vloeibaar wasmiddel, pots, wasverzachter en geurbooster 3 voor maar 15.

0: zij ook. Maar wel een mooi liedje eraan overhouden. Black Eyed Peas, Where is the Love by Team.
1: Uit de krant. Ja. Of het fabeltjesland.
0: Je ziet ze ook met dit weer, ja, krankzinnig, maar weer massaal fietsen. Met de Tour de France in het vooruitzicht. Recreatieve wielrenners. Een mooie omschrijving voor, ja, vaak mannen waarvan je denkt, ach, doe zo'n pakje nou niet aan, lieverd, op een racefiets. Uit een peiling onder deze recreatieve wielrenners blijkt dat opvallend veel mensen hun fiets een naam hebben gegeven. Vooral mannen tussen de 40 en de 65 zouden dat doen. En de fiets behandelen alsof het een huisdier of familielid is. In de enquête gaf bijna een kwart van de ondervraagden toe wel eens tegen hun fiets te praten tijdens een zware klim of lange tocht. Populaire fietsnamen zouden afkomstig zijn uit de wielersport, maar ook voornamen als Sophie, Max en Karel worden opvallend vaak genoemd in dit onderzoek. Ja, het is een krankzinnig verhaal, maar komt het uit de krant of rechtstreeks uit Fabeltjesland? Ruud, goedenavond.
2: Hey, goedenavond.
0: Ben jij een recreatieve wielrenner?
2: Nee.
0: En waarom niet?
2: Omdat ik vaak in de auto zit naar mijn werk en niet op de fiets.
0: Stukken beter, hè? Aircootje aan zo.
2: Ja, lekker.
0: Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Hey, dit bericht, komt het uit de krant of heb ik het verzonnen?
2: Dat heb jij verzonnen.
0: Ja, ja. Zeg even iets als wel leuk verzonnen, Lex. Want ik word,
2: ja, je hebt het wel leuk verzonnen.
0: Dankjewel.
2: Ik heb het opgezocht op het internet. Ja. En, er zitten hele leuke namen bij, maar ik denk van...
0: Nee. Het internet liegt nooit, hè, Ruud? Dat weet jij ook.
2: Nee.
0: Mooi, jongen. Hey, het levert jouw Radio 10 sokken op. Gefeliciteerd.
2: Ja,
0: heerlijk in de auto en op de fiets. Ja, wat je ermee doet, maakt op zich niet. Ja, als je ze maar aantrekt, dat is het belangrijkste.
2: Dat is goed.
0: Ik wens je daarbij heel veel plezier, Ruud. Dankjewel voor het meespelen, jongen. En een heerlijke tropische avond en plaknacht gewenst.
2: Ja, dankjewel. Nog een fijne uitzending.
0: Dankjewel, jongen. Tot later.
2: Hoi.

0: Achterbaan. Mensen zeggen het niet meer in Nederland. Ze hebben het altijd over een rollercoaster aan emoties of aan wat dan ook. Het is zijn schuld. Danny Vera, je hoort het prachtige rollercoaster bij Radio 10. En zometeen het beste, mooiste en leukste. En dus...
1: De top 4000 Tombola.
0: Draaien we aan de bingo-molen.

0: wat er vandaag uit die tombola. Dat is balletje nummer...
1: Oh! 2964.
0: En die staat dan voor, nou je snapt het al, hè? Positie 2964 in de afgelopen editie van de Top 4000. Wie stond er daar dan? Nou, hoe toepasselijk wil je het hebben vandaag op zo'n snikhete dag, waarbij zelfs hele reigers dood van het dak vallen. Twisting by the pool, The Dire Straits. Veel plezier met Ed.

0: zul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Score alle aanvuldeals bij Bol.
1: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
0: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Score alle aanvuldeals bij Bol.
2: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89.
3: Dat gaan we vieren.
2: Zo goedkoop, daar word je fan van.
4: Dat gaan we vieren.
2: Aldi.
5: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.
4: Samen delen we Oranje.
2: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid. 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van.
3: Dat gaan we vieren.
2: Dus nu naar Aldi.
6: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
7: Mag ik 2 glazen rood? Eentje voor papa en eentje voor mij.
8: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
9: Alsjeblieft, 2 glazen tomatensap. Geniet ervan.
8: Dan zou een glas rood gewoon een glas tomatensap zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
10: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
11: Serieus, tv's in de badkamer en de keuken, overal speakers en een nieuwe koelkast speciaal voor drank?
12: Sorry, het is WK.
13: Score nu een Miele M1 parket flex stofzuiger met zak voor €288.
14: Mediamarkt. Deze zomer pakken ze je niet. Nu bij Kruidvat alles van Roxasect ongediertebestrijding 15% korting. Zeg maar dag tegen die mieren, zilvervisjes, muggen en fruitvliegjes. Ha.
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Op zoek naar een goochelaar voor je borrel? Ga naar showbird.com, het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
17: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest en nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
18: ANWB en gaan.
19: Sta je in de file en spot je ruitschade?
20: Opgelost. Autotaalglas.
21: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de last minute deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.

0: Radio 10 Nieuws van 9 uur.
1: De politie heeft een man uit Venlo opgepakt die twee vrouwen vorige week zwaar mishandelde in Utrecht. Ze werden in dezelfde nacht van hun fiets getrokken en mishandeld, onder meer met een nekklem. Volgens de politie lijken de vrouwen willekeurig te zijn gekozen. In Suriname zijn 9 mannen veroordeeld die probeerden een lading cocaïne naar Nederland te smokkelen. De drugs werden vorig jaar ontdekt in de cockpit van een vliegtuig dat naar Amsterdam zou vertrekken. Onder de veroordeelden zijn luchthavenmedewerkers, een politieman en een beveiliger. De meesten moeten 6 jaar de cel in. Een man van 20 uit Hilversum is veroordeeld voor een kille afrekening 2 jaar geleden. In een drugsruzie schoot hij een Amsterdammer dood in zijn auto bij Sportpark Krailo in Hilversum. Zijn vriendin zat ook in de auto, maar werd niet geraakt. De rechter vindt het een liquidatie en geeft 20 jaar cel. En door de hitte duurt de komende dagen de markt korter. Kramen worden eerder afgebroken. In Zeist en in Moerdijk al om 1 uur. Ook is de markt kleiner. In Oosterwijk staan alleen de kramen aan de schaduwkant van het plein. En ook op de markt in Moergestel staat alleen nog maar een kaasboer. Het radioteam Weerdoor weer online. Vanavond neemt de hitte iets af en komende nacht daalt de temperatuur naar 23 graden. Morgen opnieuw veel zon en temperaturen tot 37 graden. Helemaal in het noorden is de warmte met 27 graden wat draaglijker.
2: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
3: De WK-spirit begint bij Gal en Gal. Daarom scoor je al je... Oeh, tijd voor een wissel. De Mucho Mas Oranje komt erin voor maar 5,99. En het Oranje Bierpakket, daar wisselen we de prijs naar 12,99. Gal en Gal,

Desiree zitten. Desiree, we zijn hem nog niet vergeten. En we kennen er zeker nog van het liedje Live. En natuurlijk ook van deze. Je hoorde Feel So High. Even in het kader van hoe is het nu met... Ja, ergens in het begin van de Zero's trok deze Desiree zich grotendeels terug uit de entertainmentindustrie, zoals dat zo mooi heet. Nee, maar dat deed ze om zich te kunnen verdiepen in natuurgeneeskunde en voeding. Ze volgde daar ook opleidingen voor. Dus ja, dat is echt wel heel wat anders. Maar wellicht paste dat ook wat iets meer bij haar, want ik begreep dat ze op een gegeven moment een vorm van podiumvrees heeft gekregen. En eigenlijk zingt ze daar ook een beetje over in die andere hit van haar, Live. Want dat nummer gaat over angsten, onzekerheden en bijgeloof. Maar uiteindelijk over het idee dat je je daar niet door moet laten tegenhouden. En dat je gewoon van het leven moet proberen te genieten. En zo is het, mensen. Hè? Radiootje aan en lekker die top 4000 classics tot je nemen. En wat gaan we nou allemaal doen? Nou, we hebben straks onder andere Vaya con Dios, Madness, André Hazes, Senior, zeg het er even bij. En nu eerst, ja, qua titel is het spot on, Summer Nights.

nu toch wat extra aan op het woordje zweet bij bloed, zweet en tranen. Die plaknachten komen er nu echt aan. Hè. Sterker nog, we gaan in de nacht van donderdag op vrijdag, dus morgen nacht, gaan we mogelijk de warmste nacht ooit gemeten meemaken. KNMI gaat ervan uit dat de temperatuur in de beeld dan niet onder de 24 graden zal zakken. Nou, ik zat wel te denken, elk nadeel heeft zijn voordeel. Als je al het last hebt van koude voeten, dan zal het deze dag...

0: Radio 10 presenteert de grootste Michael Jackson tribute show van Europa. This is Michael. 19 november, Ziggo Dome, Amsterdam. Beleef de ongekende energie van de King of Pop. Ben jij fan van Michael Jackson? Deze week maak je kans op tickets van 10 voor This is Michael. Alle info, radio10.nl.
1: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
2: Pas

0: super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers. Anders grijp je mis.
1: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/wk. Samen delen we
2: Oranje. Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel 400 euro per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
3: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
6: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
7: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
8: Brussel-Zuid.
7: Hé, nu al?
6: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op NS Internet.

0: Club Karwei. Grijp deze week je kans met de Brabantia droogrek hang-on voor maar 49,99. Karwei, maak het mooier.
1: De WK-spirit begint bij Gal en Gal. Daarom scoor je al je... Oeh, tijd voor een wissel. De Mucho Mas Oranje komt erin voor maar 5,99. En het oranje bierpakket, daar wisselen we de prijs naar 12,99. Gal en Gal.
2: Let's go. Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
3: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
4: Meer zon, meer korting bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Nivea, zoals Nivea Sun zonbescherming. Dat voordeel wil je niet missen, dus ga meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
5: Of Pilar Danjo ook nog tot de mogelijkheden behoort, vraagt Dennis via de app. Ja, dat ga ik regelen hoor. Nu,

0: moest ineens weer denken aan die 90s cover van dit liedje. Weet je dat nog? W. Inderdaad, ook met Please Don't Go. Ja, ik heb hem er even bij gepakt. Die begon zo.
1: Please don't go. Please don't go. Please don't go.
0: Ja, dat werk. Nee, maar die staat ook in de 80s en 90s lijst die we momenteel uitzenden, zag ik. Hij is alleen wel al geweest. Afgelopen zondag was dat. Maar ja, dit was uiteraard het origineel van Casey en de Sunshine Band. En ook de enige versie die te vinden is in de top 4000. Even qua communicatie. Dennis, ik was je nog niet vergeten. Dat heerlijke zomersliedje van Pino Tantio, waar je om vroeg via de Radio 10 hebt. Die komt eraan, hoor. Maak

0: Ik had ook al het idee dat hij maar wat stond te doen, maar het werkte allemaal, hè?
1: Balla.
0: En zijn mooie stem erbij. Pino Danjo. Ja, helaas, hij is niet meer, hè?
2: Top 4000.
0: Classics. In de zomer van 2024 is hij overleden. Op 71-jarige leeftijd. Pino Danjo. Eigenlijk was zijn voornaam Giuseppe. Ook mooi. Maar iedereen noemde hem sowieso altijd Pino. Want dat is in Italië een veelgebruikte bijnaam. Hè? Als je Giuseppe heet, dan noemen ze je meestal Pino.

0: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
1: Nu bij DA. 21% korting op bijna alles. Alleen geldig in de winkel, dus kom snel langs.
2: De vriendelijke specialist.
3: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
4: Mega acties voor een mega lach bij Trekpleister. Nu Oral-B opzetborstels 2, 4, 6 en 8 pak. 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
6: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
7: Get ready for the OG.
8: All y'all bitches wanna look like me.
9: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
10: De WK-spirit begint bij Gal en Gal. Daarom scoor je al je... Oeh, tijd voor een wissel. De Moetjemas Oranje komt erin voor maar €5,99. En het Oranje Bierpakket, daar wisselen we de prijs naar €12,99. Gal en Gal.
11: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
12: Kom maar verder.
11: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
12: Hij is weer klaar.
11: QuickFit en weer verder.
13: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5,000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf €39,995. Ga naar Hyundai.nl.

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Hé, het licht doet het niet.
2: Ik heb geen bereik.
3: Hebben we nog wel water?
4: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
5: Plenty more where that came from. Een meer top 4000 classics onderweg. Nu eerst het Radio 10 nieuws van 10 uur. Daphne van der Meijs.
6: Premier Jette heeft de oproep van het kabinet herhaald aan gemeenten om meer vluchtelingen op te nemen. Hij bezocht het aanmeldcentrum in Ter Apel en zei dat het onuitlegbaar is dat één gemeente deze last moet dragen. Hij zei ook dat er goede plekken nodig zijn waar we liefst jaren mee vooruit kunnen. In Venlo is een man opgepakt die wordt verdacht van geweld tegen twee vrouwen in Utrecht. Ze werden vorige week van hun fiets getrokken en mishandeld. Hij klemde onder andere hun keel dicht met zijn arm. Er waren beelden verspreid van de verdachte. Het is niet bekend of het degene is die is opgepakt. In Antwerpen heeft een man twee zakken vol bankbiljetten uit zijn auto gegooid. In totaal lag er 70.000 euro op straat. De man werd aan de kant gezet omdat hij zat te bellen achter het stuur. Hij zei tegen de politie dat hij alleen een koerier was en niet wist waar het geld vandaan kwam. En in het Limburgse Lottum heeft een waterlek voor flinke overlast gezorgd. Sommige inwoners zaten tijdelijk zonder water, meldt L1, en straten kwamen blank te staan. Het lek is inmiddels gedicht, maar het kan nog even duren voordat de waterdruk overal weer normaal is. Kinderen waren wel blij met de plassen op straat. Het Radio 10 Weerdoor weer online. Vannacht daalt de temperatuur naar 23 graden. Morgen opnieuw veel zon en temperaturen rond de 37 graden. Helemaal in het noorden is de warmte met 27 graden wat draaglijker.
5: Oké, Daphne, dankjewel. Dan de Radio 10 Verkeer. Eén melding komt van de A12 Arnhem-Oberhausen bij Zevenaar. Daar 6 minuten vertraging heeft te maken met een auto met pech.
7: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!

Hebben jullie het script eigenlijk wel gelezen? Mijn hele leven draait om overleven. Ook wel eens wel lekker als je zo in het leven staat. Top 4000 Classics. Straks hier onder andere nog hits van Bluff, The Stranglers, zometeen The Braxtons en nu eerst The Beatles. Met de Engelse versie van de woorden: La gaan joh, let it.

0: Stevens en The Boss.
1: Even kijken hoor. Even een dingetje erbij pakken.
0: Ja, dit zocht ik. Ik zie hier namelijk net dat het vandaag precies 79 jaar geleden is dat de eerste grote UFO-waarneming officieel werd gemeld door een Amerikaanse piloot. Ja, geloof jij daarin? Buitenaars leven? Ik dacht van het weekend met al het onweer.
2: Ze komen eraan!
0: Nee, maar stel je voor, als ze hier zouden landen, wat is dan het eerste gebruik dat we ze hier moeten uitleggen? Ik heb er net even over nagedacht. Wat dacht je van wel even je handen wassen als je naar het toilet bent geweest, hè? Ja, je moet ergens mee beginnen, ja toch?

0: Laat die wasmachine maar draaien hoor. Nu Lenoir vloeibaar wasmiddel, pots, wasverzachter en geurbooster. 3 voor maar €15. Wasmand in de hand en op naar...
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
3: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
4: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo voor maar €2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
5: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons... plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
4: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
6: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
7: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
8: Jouw zomer begint met Linda. Lees 6 maanden voor €4,95 per maand. En krijg ook nog eens het dubbel dikke Linda vakantieboek cadeau. Mis deze zomeractie niet en ga naar linda.nl/actie.
9: Sta je in de file en spot je ruitschade?
10: Opgelost. Autotaalglas.
11: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar €1,89.
12: Dat gaan we vieren.
11: Zo goedkoop, daar word je fan van.
13: Dat gaan we vieren.
14: Aldi. Bescherm wat telt met Verisure. De Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar verisure.nl.
11: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar €2,25. En high protein drink per flesje €0,95. Zo goedkoop, daar word je fan van.
12: Dat gaan we vieren.
11: Dus nu naar Aldi.
15: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
16: De WK-spirit begint bij Gal en Gal. Daarom scoor je al je... tijd voor een wissel. De Mucho Mas Oranje komt erin voor maar €5,99. En het Oranje Bierpakket, daar wisselen we de prijs naar €12,99. Gal en Gal.
15: Vul je voorraad zonbescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier, nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
17: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. Dereizen. Live your dreams.
18: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
17: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. Dereizen. Live your dreams.

XLF natuurlijk, hè, van Harold Faltermeyer. Werd gebruikt voor de film Beverly Hills Cop. Dit liedje werd er ook speciaal voor geschreven. En voor opgenomen. En los daarvan werd het ook geschreven door diezelfde Faltermeyer. Dus die had ook wel de nodige zeggenschap over wie dat liedje dan zou moeten gaan opnemen. Nou had hij daar zelf ook niet direct een idee bij. Dus werden er eerst audities gehouden, waaruit Glenn Frey dus uiteindelijk werd gekozen. 2 dagen is hij daarmee bezig geweest. Dag 1 puur voor de zang en dag 2 voor het gitaarwerk en nog wat achtergrondwerk. En het schijnt dat hij daar in totaal $15.000 voor heeft gekregen. Het werd in 1 keer afgekocht, dus als dat inderdaad klopt, dit verhaal...

Ronan Keating, Radio 10. Life is a rollercoaster. Nou ja, die warmte blijkt dus ook letterlijk van invloed te zijn op rollercoasters, hè, op attracties. Ook in Frankrijk is het hartstikke heet momenteel. En daardoor, schrift al meegekregen, zijn in Disneyland Parijs meerdere attracties. Ik meen zelfs bijna alle buitenattracties zijn deze week tijdelijk gesloten. Daar zou je niet heel veel over. En ook het entertainmentprogramma is aangepast. Zo rijdt bijvoorbeeld de Frozen-wagen tijdelijk niet mee in de parade. En ook ontbreken sneeuwpop Olaf. Ja, met dit waar we weer geen sneeuwpop mensen. En ook Mickey en Minnie Mouse ontbreken omdat de pakken te heet zijn voor de medewerkers. Dan zat ik wel te denken, dat van die sneeuwpop kun je natuurlijk ook creatief oplossen. Ik bedoel, gewoon even een emmer water omkieperen. En dan roepen, jongens, kijk, dat was Olaf, hoor. Ah!

0: De WK-spirit begint bij Gal en Gal. Daarom scoor je al je... Oeh, tijd voor een wissel. De Mucho Mas Oranje komt erin voor maar €5,99. En het Oranje Bierpakket, daar wisselen we de prijs naar €12,99. Gal en Gal.
1: Ondersteuning bij stemmingswisselingen en prikkelbare gevoelens? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw Avogel Perimenopauze Mentaal met saffraan. Wat helpt bij stemmingswisselingen en prikkelbare gevoelens? Nu met 25% korting. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende. Lees voor het kopen de verpakking.
2: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
3: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
4: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
5: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
6: Ja!

0: Oh, wat een goal! Goal?
1: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
2: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
3: Sorry, het is WK.
4: Met waanzinnige WK-deals. Scoor nu een Samsung 5000 serie 8 kilo energiezuinige wasmachine voor €469. Mediamarkt.
5: Op zoek naar een liveband voor je bruiloft? Ga naar showbird.com, het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
6: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
7: Nu bij DA, 21% korting op bijna alles. Alleen geldig in de winkel, dus kom snel langs.
8: De vriendelijke specialist DA.
9: Profiteer nu met Club Karwei van wel 35% korting op Zetabever Bytes. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
10: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95 met de cheeseburger van McDonald's.

0: Nu eerst het nieuws van 11 uur.
1: Vier gevangenen mogen, als het aan de staatssecretaris van Justitie ligt, overdag naar buiten. Ze hoopt op deze manier iets te doen aan het cellen- en personeelstekort, meldt de NOS. Het is de bedoeling dat de gevangenen overdag gaan werken en 's avonds slapen in de cel. Het plan wordt vrijdag besproken in de ministerraad. In Amsterdam is gisteravond een zwaargewonde vrouw gevonden in de bosjes bij station Maardenpoort. De politie onderzoekt nu of zij slachtoffer is geworden van een misdrijf. Ze was niet aanspreekbaar toen ze werd gevonden door een voorbijganger. Wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. Premier Jetten heeft een bezoek gebracht aan kamp Westerbork. In de oorlog werden veel Joden daar vandaan gedeporteerd naar vernietigingskampen. Na de oorlog werden er Molukkers opgevangen onder slechte omstandigheden. Jetten noemt het de zwarte bladzijde in de geschiedenis. Vorige week bood hij al excuses aan voor hoe er met de Molukkers is omgegaan. De ambtenaren op Curaçao krijgen morgenmiddag vrij om naar de WK-wedstrijd tegen Ivoorkust te kijken. Verder gaan de scholen eerder dicht en de verwachting is ook dat veel kantoren en winkels vroeg de deuren sluiten. Als Curaçao wint van Ivoorkust, zouden ze voor een enorme stunt zorgen en de volgende ronde halen. Het Radio 10 Weer door Weer Online. Het is op veel plekken een tropische nacht. Het koelt niet verder af dan 17 tot 23 graden. Morgen weer veel zon en erg heet. De temperaturen liggen tussen de 30 en 37 graden. In het uiterste noorden is het wat koeler door de noordenwind.
0: Morgen weer vanaf 8 uur. De 80's en 90's top 1500. Radio 10.
2: Top 4000. Edwin Auwehand.

Met een liedje dat het einde van een relatie beschrijft. Ze vertelt haar liefde dat ze zijn loze belofte zat is en dat hij flink in de problemen zit. En de titel, Tu es for tu, betekent letterlijk, je bent eraan. Of vrij vertaald zoiets als, je hebt het verpest. Overigens wat wel grappig is, veel mensen denken dat Ingrid een Française is. Logisch natuurlijk, hè, vanwege de Fran-

ik zat dat toch even weer in dat lijstje te spieken. Ze staat maar liefst 14 keer genoteerd. En dan denk je, nu ga je het hebben over de top 4000. Nee, ik heb het nu over de 80's en 90's top 1500 die momenteel bij ons loopt. Morgen is alweer de één na laatste dag van de lijst. Vrijdag de grote finale. En zelfs dan komen er nog twee liedjes van haar.

vast te knopen is, draait het hier vooral om een beetje logisch denken. Pak even een stukje van de tekst. Als je betrouwbaar bent, dan word je wel vertrouwd. En wat niet goed is, dat is fout. Als je geen zilver wint, dan heb je brons of goud.

0: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
1: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: De WK-spirit begint bij Gal en Gal. Daarom scoor je al je... Oeh, tijd voor een wissel. De Moetjemas Oranje komt erin voor maar 5,99. En het Oranje Bierpakket, daar wisselen we de prijs naar 12,99. Gal en Gal.
1: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
4: Zou ik 2 glaasjes bubbels mogen voor mijn mama?
5: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot...
6: Kijk eens, dames. 2 glazen bruiswater.
5: Dan zou een glaasje bubbels gewoon een glas bruiswater zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
7: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
8: 1 ijskoffie voor mevrouw.
7: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
9: Nu met de Gamma Voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je droomtuin? Doe het lekker zelf.
10: Dat zeg ik.
11: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
12: Blond, blonder, blondst. Nu bij Kruidvat alle John Frieda 1+1 gratis. Zoals John Frieda Go Blonder of Violet Crush. Voor dit gouden deeltje kom je heel snel naar...
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
15: Sorry, maar het is WK!
16: Met waanzinnige WK-deals. Scoor nu een Hisense 58-inch QLED 4K Smart TV voor €379.
17: Mediamarkt. Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
18: Zometeen onder andere superstar van Jamelia en muziek van Dusty Springfield. Nu.

stromende warmte. Alsof er iedere dag iemand al even aan de thermostaat draait en zegt... nou, er kan nog wel ietsjes bij. Ik vond het toch nog wat frisjes. Dat werk. Nee, maar we hebben natuurlijk het waarschuwingssysteem, hè. Het Nationaal Hitteplan. Dat is eigenlijk de officiële manier van de overheid om te zeggen... doe rustig aan, rustig. En ga niet vrijwillig bijvoorbeeld een IKEA-kast in elkaar zetten. En dat terwijl we er nog zo naar uitkeken. Top 4000 Classics, nu Genesis.

Ja, dat koortje heeft wel een ijsje verdiend, toch? All City en Carly Rae Jepsen en Good Time. Nou, hopelijk had je vandaag een lekkere dag met Tien. Ja, ik weet, die warmte. En hopelijk gaan we niet een al te erge plaknacht krijgen. Sowieso, overigens, zo dadelijk natuurlijk wel de nacht van Tien. En ja, mag ik je alvast even meegeven? Morgen gaan we weer verder, hè? Met de 80s en 90s top 1500. Doen we vanaf 8 uur. Ik wens je een goede nacht. Nu, Grace Jones bij Tien.

0: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
1: doei doei
0: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
2: Hallo, hier Stan weer van plintenfabriek.nl. Ben jij bezig met verbouwen? Zet de puntjes op de i met sierlijsten, vensterbanken, deurlijsten en natuurlijk plinten. Ga naar plintenfabriek.nl.
3: Plintenfabriek.nl.
4: De WK-spirit begint bij Gal en Gal. Daarom scoor je al je... Oeh, tijd voor een wissel. De Moetjemas Oranje komt erin voor maar €5,99. En het Oranje Bierpakket, daar wisselen we de prijs naar €12,99. Gal en Gal.
2: Voor elke stijl de juiste afwerking.
3: Plintenfabriek.nl.
5: Vind voor elk schoonmaakprobleem een oplossing bij Vibra. Nu, Dasti ontvetterspray, een fles van 1 liter voor maar €2,79. Of Dasti afwasmiddel, een fles van 600 milliliter voor maar €1,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Aetna. Krijg nu 50% korting op alle Aetna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Aetna, official cooling partner van FIFA 2026.
2: Eén man. 30 boeken. Eén kast. En één doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Jan in met zijn boekenstalletje waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
4: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo.
5: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
6: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
7: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan. Dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
8: Het ANP-nieuws van 12 uur.
9: In Hendrik Ido Ambacht is een jongen van 17 opgepakt. Die wordt verdacht van maar liefst 9 aanrandingen. Hij zou vrouwen hebben lastiggevallen bij fietspaden in Hendrik Ido Ambacht en Zwijndrecht. Omdat de signalementen overeenkwamen, denkt de politie dat hij achter alle aanrandingen zit. Het hardstyle festival Defcon 1 in Biddinghuizen laat de komende dagen minder mensen naar binnen vanwege de hitte. Op vrijdag en zaterdag zijn alleen mensen welkom die een kaartje hebben voor het hele weekend. De 15.000 mensen per dag die hierdoor teleurgesteld worden, krijgen na het weekend te horen of ze hun geld terugkrijgen. President Trump is teleurgesteld dat geen enkel NAVO-land hem wilde helpen bij de oorlog in Iran. We hadden hun hulp helemaal niet nodig, maar het was aardig geweest als ze het hadden aangeboden, zei Trump na overleg met NAVO-baas Mark Rutte. Rutte zegt dat dat niet klopt. Veel landen hebben vliegbasis ter beschikking gesteld aan de Amerikanen. En Zwitserland en Canada zijn de eerste landen die definitief een plek in de volgende ronde van het WK hebben bemachtigd. Ze speelden tegen elkaar en Zwitserland won met 2-1. Bosnië won met 3-1 van Qatar. Zij staan derde in de groep en kunnen nog doorstromen naar de knock-outfase. En rond deze tijd begint Marokko aan zijn wedstrijd tegen Haiti. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het is op veel plekken een tropische nacht. Het koelt niet verder af dan 17 tot 23 graden. Overdag opnieuw veel zon en erg heet. De temperaturen liggen tussen de 30 en 37 graden. In het uiterste noorden zorgt de wind voor wat verkoeling.
8: Radio 10.

0: In IJmuiden is vanavond een drenkeling uit de zee gehaald. Er ging een zoektocht van zeker 2 uur aan vooraf, meldt het AD. De persoon moest gereanimeerd worden en is naar het ziekenhuis gebracht. Of het de persoon was die eerder op de avond vermist raakte of iemand anders, weet de politie nog niet zeker. De lang verwachte game GTA 6 gaat €80 kosten. Het spel is vanaf nu te reserveren en kan vanaf 19 november gespeeld worden. Fans wachten al jaren op de game. Het vorige deel van de Grand Theft Auto-reeks verscheen 13 jaar geleden. Het maken van de game kostte $2 miljard... en kenners verwachten dat het de best verkochte game ooit wordt. Het gaat nog wel een paar weken duren om alle schepen weg te krijgen die zijn gestrand bij de straat van Hormuz, denkt de internationale scheepvaartorganisatie die dat regelt. Het zijn 600 boten en er kunnen er maar 50 per dag doorheen. De vaarroutes zijn smal om zeemijnen te vermijden. En bondscoach Ronald Koeman hoopt dat het weer niet voor problemen zorgt tijdens de wedstrijd tegen Tunesië morgennacht. In Kansas City, waar de wedstrijd wordt gespeeld, wordt onweer, storm en veel regen voorspeld. De wedstrijd Frankrijk-Irak werd maandag urenlang stilgelegd vanwege onweer. En dan het Radio 10 weer hier door Weer Online. Het is op veel plekken een plaknacht. Het koelt niet verder af dan 17 tot 23 graden. Overdag opnieuw veel zon en erg heet. De temperaturen liggen tussen de 30 en 37 graden. In het uiterste noorden zorgt de wind voor wat verkoeling.
1: Radio 10.

Voor de kust van Venezuela is een zware aardbeving geweest. Hij had een kracht van 7.1. De aardbeving was goed te voelen in hoofdstad Caracas. Daar zijn ook gebouwen ingestort. De beving was ook te voelen op Aruba, Bonaire en Curaçao. Maar er is volgens de autoriteiten geen kans op een tsunami. In de Franse badplaats Biarritz zijn twee duikers vermist. Ze verdwenen nadat een deel van een klif in de zee was gestort. Waarschijnlijk zwommen ze onder de klif toen die instortte en zijn ze bedolven onder het puin. Veel mensen hebben het zien gebeuren. Het was door de extreme hitte erg druk op het strand. Er zijn steeds meer en steeds grotere zonneparken, blijkt uit nieuwe cijfers van het kadaster. In 5 jaar tijd is de oppervlakte van die zonneparken bijna 4 keer zo groot geworden. Het grootste zonnepark ligt in Dronten. Dat is even groot als ruim 100 voetbalvelden. En Thijs Reumer zegt dat hij een fout heeft gemaakt door de slachtoffers uit zijn zedenzaak niet in te lichten over zijn theatershow over die zaak. Dat zei hij op Radio 1. Hij dacht dat dat niet hoefde, omdat hij alleen zijn verhaal vertelde. Maar door de ophef van de afgelopen tijd is hij daarover